Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avril Lavigne, Complicated bij 3FM. Ja, goedemorgen. Er zijn drie dingen in het leven waar je echt niet onderuit komt. 1, je gaat dood. 2, je betaalt belasting. En 3, als je net je auto hebt gewassen, dan schijnt er 10 minuten later een vogel op je voorruit. En oh ja, 4 trouwens, maakt Direct een nieuw nummer, dan is dat gegarandeerd een hit. Bewijs ze keer op keer. Donderdagochtend zijn ze hier live bij de ochtendshow. En nu alvast op 3FM met hun nieuwste hit, My

Goedemorgen. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en wat lekker dat we samen wakker worden deze ochtend. Het is 4:15, terwijl 90% van Nederland nu nog lekker in een warm bed ligt. Och, wat klinkt dat lekker zeg. Ben jij wakker, ben ik wakker en je hebt er waarschijnlijk een goede reden voor. Drop het even via de NPO Luisterapp. Ik vind het even leuk om van je te horen waarom jij deze ochtend wakker bent. Ik zie al wat appjes binnenkomen. Melissa die stuurt lekker vroeg op, want moet zo mijn vriend ophalen van Schiphol. Oh, wat lief van jou Melissa. Nus die stuurt vandaag strijden in de appie. En Hans stuurt nog een berichtje. Jasper, kun je zo meteen wat draaien van Nothing But Thieves? Komt er zo meteen aan. Ga ik zo meteen voor je draaien, Hans. Hey, stel je even voor, hè? Je loopt straks over straat en een wilps vreemde die spreekt je aan en zegt goedemorgen. Wat denk je dan? Denk je van, ach, gezellig? Of denk je van, oh shit, straks wil hij maar iets aansmeren. Een energiecontract of zo. Eerlijk zijn. Het is eigenlijk zo jammer dat we tegenwoordig geen praatje meer met elkaar maken. En daar heeft Roderick wat op bedacht. Je hoort zo meteen wat het is. Nou, LF System. Afraid to Feel bij 3FM.

0: Stel je voor, je loopt over straat en een wildvreemde zegt tegen je: goedemorgen. Dan denk je toch al snel van: wat moet je van me? Terwijl misschien iemand gewoon aardig wil zijn. Nou, Roderick die wilde wat vaker een praatje met elkaar gaan maken. Hey Roderick, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Jij bent deze week van plan, jij hebt wat georganiseerd, namelijk de week van het praatje.
1: Klopt helemaal, ja. Dat klopt, ja.
0: Leg even uit, wat is de week van het praatje en waarom heb je dat georganiseerd?
1: Nou, waarom is vooral omdat we gewoon steeds minder praten. En elkaar minder groeten. En je ziet gewoon dat we wat meer van elkaar verwijderd raken. En dat het al op jonge leeftijd begint. Want je kinderen op de basisschool hun gespreksvaardigheden gaan achteruit. Heel veel jongeren hebben momenteel belangst. En het blijkt zelfs dat we al sinds 2015 per jaar, gemiddeld per dag, 300 woorden minder spreken. Dus als we niet oppassen, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Dus... Ja. En het is gewoon zonde, want het is niet alleen gezellig, maar het is ook heel gezond voor je om met mensen praatjes te maken, blijkt uit onderzoek. Het is, je voelt je meteen gelukkiger, je voelt je minder eenzaam, het is goed voor je zelfvertrouwen of voor je vertrouwen in de ander. Dus ik vind dat we dat meer moeten doen. Het zou heel jammer zijn als we verleren een van de belangrijkste dingen die we kunnen, om dat te doen met elkaar praten.
0: Oké, ik ben helemaal met je mee hoor. Doe jij dat ook? Als je gewoon overdag op straat loopt, dat je gewoon...
1: Ja,
0: hoe moet ik het voor me zien?
1: Omdat ik nu de week van het praatje over zit, denkt iedereen dat ik alleen maar met iedereen aanklet. Dat is ook niet zo. Ik moet ook gaan naar mijn werk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar nee, ik hou wel echt van een praatje. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje waar dat heel vanzelfsprekend was. En ik kreeg het echt met de paplepel ingegoten. Dus ik ben dat wel gewend. En toen ik in de stad kwam wonen, toen groette ik ook 's ochtends mensen. En toen zei niemand iets.
0: Ja.
1: En toen ben ik gewoon stug door blijven groeten totdat mensen dat wel gingen doen. En ik heb er wel een beetje mijn levensmissie van gemaakt dat ik vind dat we contact moeten maken. Dus ik doe het graag. Mijn kinderen worden er helemaal gek van.
0: Oké.
1: Okay. Maar die gaan tegenwoordig gewoon ertussen staan. Papa, we gaan nu. maar ik vind het gewoon heel leuk. Ja, het maakt me gelukkig.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zijn met je, Roderick. Want ik ben ook een beetje... Ik ben soms een beetje cynisch. En daar baal ik van mezelf echt heel erg van. Want ik loop vaak wel gewoon door Utrecht op straat. En op de een of andere manier, als iemand me aanspreekt, dan heb ik het gevoel dat iemand mij iets wil verkopen. Dus dan denk ik, het is een soort mechanisme, heb ik mezelf aangeleerd. Dat ik zeg van nee, ik moet even door. Of nee, ik heb dit te doen. Terwijl het kan ook gewoon een leuk praatje zijn. En dan achteraf bouw ik altijd van mezelf van: waarom geef ik diegene niet een kans? Het kan ook gewoon een leuk gesprek zijn.
1: Dus... Ja, want het grappige is, we hebben gisteren de week afgetrapt in Utrecht op Centraal.
0: Mm-hmm.
1: En ik schrok echt weer het wist van hoeveel mensen er op hun telefoon zaten of met oordopjes in. En hoeveel mensen zeggen haast te hebben. En grappig genoeg, maar daarna iedereen die ik wel aansprak, die vond het uiteindelijk heel leuk. En het blijkt ook gewoon dat we maken een enorme denkfout.
0: Mm-hmm.
1: Bijna iedereen denkt dat de ander niet op zo'n praatje zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand. Terwijl in de praktijk lijken dus al die praatjes gewoon leuk te zijn en te lukken. En moet je het gewoon even doen. Je moet beginnen. En we vinden het soms ongemakkelijk om te beginnen. Maar daar hebben we dus zelfs een soort cursusje voor ontwikkeld.
0: Oh, dat is een goeie, Roderick. Ja. Want ik moet even eerlijk met je zijn. En er zullen ongetwijfeld ook luisteraars zijn die dat in mij herkennen. Ik kan voor mezelf nog wel een beetje ongemakkelijk zijn. En zeker met nieuwe mensen ontmoeten en zo. Dan vind ik gewoon spannend. Ik vind het heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar heb jij een soort inderdaad stappenplan voor hoe je nou zo'n gesprekje een beetje leuk kan aanvliegen?
1: Ja hoor, daar wil ik je wel even bij helpen. Maar vraag wat zie je bent wel op radiopresentator geworden. Vind je het daar ook heel eng dan? Nee, of is dat veilig omdat er een telefoon tussen zit?
0: Ik zit hier gewoon heel veilig in mijn eentje op zolder op lekker radio te maken. Ik heb geen idee. Ja. Dit voelt heel veilig, maar gewoon mensen in de ogen aankijken, dat is een stapje verder.
1: Ja, nee, ik snap het. Het is trouwens wel zo, hè, dat we door die telefoon missen we juist dat je echt iemand ziet en dat je iemand zijn emoties niet ziet. Dus dat is een van de redenen ook waarom we het minder doen. Maar ja, het stappenplantje is eigenlijk heel simpel. We hebben 5 stapjes. Stap 1 is eigenlijk gewoon, dat heet kijken. En wat ik altijd zeg, joh, ga eens echt zitten op het station of zo. En ten eerste schrik je dan wel van wat je ziet, hè? Dat we allemaal in het scherm zitten.
0: Ja.
1: En ons afsluiten. Maar kijk even rustig.
0: Herkennen. Ik kan voor mezelf nog wel een beetje ongemakkelijk zijn. En zeker met nieuwe mensen ontmoeten en zo. Dan vind ik gewoon spannend. Ik vind het heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar heb jij een soort inderdaad stappenplan voor hoe je nou zo'n gesprekje een beetje leuk kan aanvliegen?
1: Ja hoor, daar wil ik je wel even bij helpen. Maar vraag maar, je bent wel radiopresentator geworden. Vind je het daar ook heel eng dan? Nee, of is dat veilig omdat er een telefoon tussen zit?
0: Ik zit hier gewoon heel veilig in mijn eentje op zolder op lekker radio te maken. Ik heb geen idee. Ja. Dit voelt heel veilig, maar gewoon mensen in de ogen aankijken, dat is een stapje
1: verder. Ja, nee, ik snap het. Het is trouwens wel zo, hè, dat we door die telefoon missen we juist dat je echt iemand ziet en dat je iemand zijn emoties niet ziet. Dus dat is een van de redenen ook waarom we het minder doen. Maar ja, het stappenplannetje is eigenlijk heel simpel. We hebben 5 stapjes. Stap 1 is eigenlijk gewoon, dat heet kijken. En wat ik altijd zeg, joh, ga eens echt zitten op het station of zo. En ten eerste schrik je dan wel van wat je ziet, hè. Dat we allemaal in het scherm zitten. Ja. En ons afsluiten. Maar kijk even rustig rond en je ziet eigenlijk altijd wel iemand die ook om zich heen.

0: Dat is een van de redenen ook waarom we het minder doen. Maar ja, het stappenplantje is eigenlijk heel simpel. We hebben 5 stapjes. Stap 1 is eigenlijk gewoon, dat heet kijken. En wat ik altijd zeg, joh, ga eens echt zitten op het station of zo. En ten eerste schrik je dan wel van wat je ziet, hè? Dat we allemaal in het scherm zitten.
1: Ja.
0: En ons afsluiten. Maar kijk even rustig rond en je ziet eigenlijk altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt. Of die er open voor staat. Dus het is natuurlijk wel handig om een beetje te zoeken naar iemand van je denkt, nou, die staat er wel open voor. Stap 2 is dat je glimlacht. Dat kan iedereen. En je zal zien, als je naar mensen glimlacht, glimlachen ze terug. Dat heet het spiegeleffect. Dan maken ze meteen stofjes in je hoofd aan, waardoor je je gelukkig voelt. En dat is gewoon heel leuk. Stap 3 is dat je iemand groet. Dus dat is eigenlijk de kleinste opening die je kan doen. En het makkelijkste ook. We hebben ook onderzoek gedaan en het blijkt dat uit de meeste gesprekken beginnen gewoon met een groet.
1: Ja.
0: En dan stap 4, die vind ik zelf heel leuk, is dat je iemand een gemeend compliment geeft. Dus dat kan zijn, joh, wat een mooie schoenen heb je aan. Of wat kijk je vrolijk. Of, nou, maakt niet uit. Mensen blijken soms jarenlang complimenten van vreemden te onthouden. En ontstaan heel veel gesprekken uit. En stap 5 is dat je ook gewoon een gesprek kan starten. En ook daar weer, het maakt eigenlijk niet uit waar je over begint.
1: Ja.
0: Het kan het weer zijn, iemand zijn hondje, dat je allebei staat te wachten op de trein. Ik vind het tegenwoordig leuk om te vragen of ben je ook telefoon verslaafd. Of het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint.
1: Ja.
0: En dan vanzelf, en zo'n gesprekje duurt gemiddeld ook maar 1 tot 3 minuten. Maar het doet je heel veel goed.
1: Ja, nou, misschien moet ik het gewoon een keer gaan proberen.
0: Ik denk dat jij het moet gaan doen. Ja?
1: Ja? Oké, dus ik ga het hele stappenplan volgen.
0: Ja, doe dat. Als je het bent vergeten, kun je het gewoon op onze website downloaden. Daar hebben we het opgezet. En ga je dat vandaag meteen proberen?
1: Nou, ik ga het vandaag proberen.
0: Ja.
1: En dan ga ik het morgen even uitzenden. Dan ga ik even laten horen hoe dat is gegaan, mijn praatje. Het kan wel, beloof, het kan wel een beetje ongemakkelijk zijn de eerste keer. Want dat ben ik gewoon van mezelf, een beetje ongemakkelijk. Maar ik ga mijn best doen, Roderick.
0: Beloof wel één ding, dat je wel even door blijft oefenen. Want het is wel iets... Je gaat vanzelf merken dat het echt niet zo eng is.
1: Nee,
0: dat het
1: leuk is. Het is de week van het praatje en Roderick organiseert dat. Als je nu aan het luisteren bent, maak ook gewoon lekker een praatje. Hè? Het is de week van het praatje, maak een praatje. Toch, Roderick?
0: Ja, het zou natuurlijk heel leuk zijn als nu iedereen de straat op gaat op zoek naar mensen om met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het lukt. Ik denk ook dat het lukt. We gaan gewoon heel Nederland aan de praat krijgen met elkaar.
1: Oké, lekker veel praten deze week. Dankjewel, Roderick.
0: Ja. Succes ermee.
1: Goedemorgen.
0: We weten hoe het ging.
1: Goed.
2: Jamie Miller, Baby Doll.

krijg nog een appje binnen van Lisa over dat gesprek wat ik net had met Roderick. Ze stuurt namelijk: ik voel me persoonlijk aangevallen door dit gesprek. Ik doe in de trein soms alsof ik slaap, alsof niemand, en zodat niemand tegen mij begint te praten. Ja, dat is deze week dus niet de bedoeling. Het is de week van het praatje. Dus spreek een keer een vreemde aan op straat en maak een praatje. Ga ik ook doen vandaag. En ik laat je morgenochtend horen in de ochtendshow 3FM. Nu Shanna Spyro, Great Expectations.

Ede terugziet, dan schrik je waarschijnlijk kapot. Ja, ik in ieder geval wel. Ik zag er echt uit als een soort Pieter Jan Laurens de Derde. Polootje aan, haren strak naar achteren. Inmiddels heb ik een oorbel en is het kakkergehalte iets meer naar beneden gegaan. Maar stel je voor dat niet alleen je kledingstijl verandert, maar ook je muziekstijl verandert. Het gebeurde bij Yiri 11, want die klonk vroeger.

geweest en ze zullen het met je eens zijn. Muziek maken is topsport. En bij topsport hoort ook de goede warming-up, hè? Nou, warming-up van artiesten is net even iets anders dan bij de hockey of bij de voetbal. Geen hakkenbillen of een rondo voor het optreden, maar gewoon muziek maken. En voor een goede muzikale warming-up moet je vooral bij Sommieux zijn. Ze zetten namelijk laatst iets op online op hun social media. Hoe zij de warming-up ingaan, en het klinkt

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Ja, goedemorgen. Samen worden we lekker wakker met de muziek van 3FM. The

0: Mr. Know-it-all bij 3FM. Nieuwe week, nieuwe ellende en nieuwe gesprekken bij het koffiezetapparaat waar je net niet genoeg van weet. Geen stress, ik praat je bij, want dit is het gesprek van de dag. Het is vandaag internationale No Bra Day. Het is een dag om aandacht te vragen voor borstkanker. Want ja, wist jij dat ruim 1 op de 7 vrouwen ermee te maken krijgt? Dus even een reminder voor alle vrouwen die luisteren. Check je borst regelmatig op veranderingen. En voor mannen, ja, geef je vriendin, je zus, je moeder ook even een seintje. Kleine moeite, maar een belangrijk onderwerp. Ja, dan ben je vandaag van plan om boodschappen te doen bij de appie. Dan ja, kan het zijn dat je even misschrijft. Sinds gisteren zijn er namelijk flinke problemen met de systemen. Mogelijk door een cyberincident. Boodschappenbezorgen lukt niet. Sommige schappen die kunnen leger zijn. En ook de bonus werkt niet zoals het hoort. Maar bewaar vooral dus je bonnetje. En ja, dat ben ik dus gisteren vergeten. Dus ik heb gisteren de volle pollen betaald. En ben de lul. Gelukkig heeft deze mevrouw alles voor haar AVG'tje al wel in huis.
1: De schappen waren wel wat leeg, maar ik kon halen wat ik nodig had.
2: Want wat had u nodig?
1: Ja, groente en wat brood. En voor de rest morgen wel weer.
2: En wat voor groente was dat?
1: Bloemkool.
0: Lekker aardappels, bloemkool en vlees. Ja, en dan vanavond weer een heerlijk avondje voetbal. De Nederlandse Leeuwinnen namelijk op 21:45 tegen Hongarije. En ook Champions League gaat uiteindelijk weer van start. Atletico Madrid tegen Manchester United. Villarreal, Napoli en Leipzig tegen PSV. Nou, mocht PSV winnen, dan houdt trainer Peter Bos wel van een klein feestje.
3: Nee, we gaan zo meteen vanavond al met het hele elftal. En dan trekken we hem door naar morgenavond. Ze hebben tegen mij gezegd Eindhoven de gekste, dus dat moet kunnen.
0: En vandaag wordt een grauwe dag. Maar met 3FM toch vrolijk, met het nieuwste Ash.

0: Dit is een officiële mededeling. Pas op voor je enkels.
1: IJsland. Ga met 3FM
2: naar IJsland.
0: Ja, deze week maak je bij 3FM kans op kaarten voor IJsland. Maar ik heb alvast één belangrijke waarschuwing. Ik zag die gasten namelijk deze zomer op Down the Rabbit Hole. En na het optreden zaten wij lekker in het gras een biertje te drinken naast de EHBO-post. En ja, daar ontstond dus ineens een enorme rij. Bleken dus allemaal mensen die tijdens de moshpit van IJsland door hun enkel waren gegaan. Dus wil je zelf meemaken hoe heftig het is? Je kan deze week kaarten winnen. Op 4 februari staan ze namelijk in de Westergas in Amsterdam. En jij kan erbij zijn. Vanavond vanaf 7 uur maak je namelijk kans op kaarten. Hoor jij het 3FM Ticket Alarm app dan via de NPO Luister app waarom jij erbij moet zijn. En trek voor de zekerheid ook even stevige schoenen aan. Typisch van mij. Je bent bij 3FM, maar nu de appen zit.
3: Maar

appen. Hey, er zijn twee soorten mensen. Mensen die hun ijs likken en mensen die hun tanden er gewoon inzetten. Maar die tweede groep, die vertrouw ik niet. Want ja, hoe dan, hè? Hoe krijg je geen pijn aan je tanden? In Ierland woont dus een man die niet alleen op ijs koud, maar ook nog eens wereldkampioen is. Rory Finlay, die heeft in Rotterdam namelijk een complete vinetta opgegeten in 1 minuut en 15 seconden. Een wereldrecord, een hele vinetta. Een wereldrecord binnen en als bonus een levenslang abonnement bij de tandarts. Je bent bij 3FM en nu ho

0: 3FM ontdek je nog.
1: Er komt echt mega veel goede muziek uit ons land. Kensington, Direct, Martin Garrix, The Golden Earring, Rutger van Barneveld. Ja, het zijn inmiddels grote namen, maar vroeger stonden zij ook gewoon in de plaatselijke kroeg. Voor twee vrienden en de barman. En daar wil ik met jou naar op zoek gaan. Artiesten van dit moment die nog niet door zijn gebroken bij het grote publiek, maar over 50 jaar wel. En jij kent ze al wel. Welke artiest ken jij nu waarvan we over 50 jaar zeggen, weet je nog, hè, dit luister jij toen al. Ben benieuwd naar je muzikale ontdekkingen. Ik wil het heel graag zo meteen voor je draaien. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Welke muzikale ontdekking wil jij zo meteen op 3FM horen? Hoor je eerst Coldplay

0: Lost Frequencies en Live It All bij 3FM. Ik vroeg net aan jou, heb jij voor mij een muzikale ontdekking die ik nog niet ken, de rest van Nederland nog niet ken, maar jij kent diegene wel. Wie moeten wij nu ontdekken op 3FM? Goedemorgen, Henri.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt een artiest, ik heb het net even kort geluisterd. Klinkt heel fijn. Ik heb heel veel zin om dit zo meteen te gaan draaien op 3FM.
1: Oh, ik vind dat hartstikke leuk.
0: Ja, kun je even omschrijven wat voor muziek is het?
1: Het is een beetje de jazzy hoek, maar deze is toch weer net even wat anders. Maar ja, de artiest die super jong, maar super getalenteerd.
0: Ja, en hoe ben je haar op het spoor gekomen?
1: Volgens mij heb ik haar voor het eerst gezien op een bevrijdingsfestival.
0: Is zij Nederlands ook?
1: Ze is Nederlands, ja.
0: Oh, dus dit is gewoon de Nederlandse Olivia Dean eigenlijk een beetje.
1: Nou, ik had dat bijna willen typen. Ja,
0: want het klinkt een beetje Olivia Dean-achtig. Ja, ik ben echt zo verliefd op Olivia Dean en op haar muziek. En het klinkt, maar dit is dus ook gewoon een Nederlands product, wat we zo meteen gaan horen.
1: Ja, het is absoluut een Nederlands product. Echt ze componeert veel. En is erg leuk om naar te luisteren.
0: Je volgt daar ook echt op de voet dan?
1: Ik ben ook na haar eerste optreden in Tivoli geweest. En ik ben wel fan, ja.
0: Oh, hoe was dat dan? Hoe is zij
1: live? Ook gewoon goed. Ja, ze is gewoon echt een muzikant. Ja. Dat is gewoon mooi.
0: Oké, hoe heet ze? Want we hebben nog helemaal geen naam genoemd.
1: Nee, dat klopt. We hebben geen naam genoemd. Ze heet Niamh. Wat eigenlijk een afkorting is van haar echte naam. Maar...
0: Niamh, dat is toch Novae, toch?
1: Nyve.
0: Nyve, oké. Okay. Ik weet niet of het goede liedje hier voor me klaarstaan.
1: Eyes on Me.
0: Oké, die heb ik wel, ja. Okay.
1: Samen met Sam Wilder.
0: Ik weet niet of ik het goede liedje heb klaarstaan. Wacht, zal ik even wat laten horen? Dan moet jij even zeggen of dit het is, hoor. Is dit het? Herken je dit? Ik zou even...
1: Volgens mij is die meer op tempo. Nee, dit is niet.
0: Oh, dat heb ik het verkeerde liedje. Ik vond het ook een leuk liedje namelijk. Oké, dan moet je even snel zeggen hoe het wel heet.
1: Het heet Eyes on Me.
0: Van Morgan Knife. Okay.
1: Nee, niet Morgan.
0: Dat is wat je gestuurd hebt.
1: Nee, joh. Ik zeg morgen. Goedemorgen.
0: Oké, goedemorgen.
1: Sam, Wilder.
0: Ik heb hier een YouTube-link. Sorry, Henri. Ja, ik heb nu geen idee wat ik van... Wel toevallig dat het dan ook een soort... Olivia Dean-achtige...
1: Zeker. Ja.
0: Okay. Jij mag hem aankondigen. Ik heb hem nu eindelijk klaar staan.
1: Helemaal goed. Ja, dan hier weer eens een keer op 3FM. Niamh met Eyes on Me.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
3: 3 FM. Het is eigenlijk gewoon echt veel te vroeg om het over sushi te hebben natuurlijk.
4: Klopt, 5 over 6. Maar we gaan zometeen toch in die vislucht zitten.
3: Lekker.
4: Wat er aan de hand is, je hoort het zometeen.

0: ochtendshow van 3FM. Goedemorgen. Het is Wijnand en Jamie hier en het gaat een heerlijke dag worden.
1: Ben je nerveus?
0: Nou, ik ben niet nerveus, maar ik heb er wel heel veel zin in. En dan is het toch stom, want ik kijk natuurlijk heel veel op TikTok. Dus ik zie hem ook heel veel voorbij komen. En dan denk ik toch, oh, ben ik wel benieuwd hoe die dan nu in het echt is. Dus ik ben toch een beetje dan, nou ja, starstruck is overdreven. Maar wel, ik denk, oh, ik ben benieuwd wat voor persoon je bent.
1: Is dit de grootste internationale artiest die wij tot dusver hier in onze ochtendshow gehad hebben?
0: Poeh, dat weet ik niet eigenlijk.
1: Ja, qua following bijvoorbeeld nou, en qua impact.
0: Qua hype wat hij nu heeft misschien wel. Ja, het gaat allemaal om de man die ook de meegeten heeft deze week. Jamie Miller.

0: rond half negen ongeveer, dan gaat dat allemaal zijn. Dus als je de tijd hebt en de zin hebt, zou ik zeker even blijven luisteren. En daarnaast zijn we natuurlijk ook gewoon blij dat je nu al lekker wakker bent. Je oogjes hebt geopend en 3FM hebt aangezet om heerlijk bij onze voorhoedenclub te horen. Want jij bent degene die nu al op is en nu al bezig is, terwijl de rest nog op één oor ligt. En onder andere Marco is dat. Die zegt: goedemorgen, Wijnand en Jamie, onderweg naar Groningen. En we zijn weer ingelogd op 3FM.
1: Lekker bezig, man.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
1: Marco is erbij. Veel andere luisteraars die zich ook al melden in de NPO-luisteraar. Die kun je gratis downloaden overigens, als je hem nog niet hebt. Dan kun je ook een vraag stellen. Voorwoordig lid Gerard, die heeft een vraag gesteld. Hoe laat weer op TikTok vandaag? Ja, dat doen we nu sinds een paar maanden. Voor de duidelijkheid, iets voor achten beginnen we daarmee. Mocht je TikTok hebben, tot iets voor negenen. En dan krijg je allemaal backstage beelden te zien. Nog meer onderwerpen of uitgebreider ingaan op onderwerpen. Omdat we dan op TikTok geen muziek draaien, maar gewoon doorlullen. En gisteren hebben we het gehad over iets. Ja, ik blijf dat interessant vinden. Iets in mijn leven. Ik kom vaak in de supermarkt. In de Jumbo of in de Albert Heijn. Net zoals iedereen. Maar wat mij opvalt,
0: uitzonderlijk.
1: Zo bijzonder.
0: Ja, ik ben echt one of a kind. Ja, ik kom dus in een supermarkt.
1: Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar het is een hele grote hal met allemaal eten. En in wel voor geld kun je dan wat meenemen naar huis. Dat is echt fantastisch. Ja.
0: Echt een chosen one.
1: In die winkels, daar wordt nu, dat is een trend gaande. Ik denk ook vanaf de zomer of misschien al iets daarvoor, steeds vaker verse sushi gemaakt. Mm-hmm. En ik zie dat dan liggen. Ik ben dan rond een uurtje of 5, 6 ben ik dan in die supermarkt. En dan ligt die hele bak nog helemaal vol. Ja. En ik weet wel dat niet iedereen om 5:30 gaat eten. Maar ik geloof gewoon niet dat alles op is aan het eind van de dag.
0: Ja.
1: En dat is verse sushi. Weet je, dat is vis en zo. Dus dan denk ik,
0: ja,
1: dat,
0: wat gaan ze daarmee doen?
1: Wat gaan ze daarmee doen als het 9:00 is? Als de winkel zometeen dicht gaat, weet je wel, is het dan een soort van, ja, ik zie me dan voor me dat na het vullen van de vakken iedereen dan samenkomt om één tafel.
0: Ja.
1: En dan wordt die sushi uitgestald. Dan gaan ze lekker dan nog even zitten, klein drankje erbij en dan eten ze de sushi op.
0: Oh,
1: want die sushi wil je niet neerleggen voor morgen natuurlijk.
0: Oh nee, ik zie het gewoon als in, hey Truus, Hans, Gerrit en Klaas, hebben jullie zin in sushi? Alsjeblieft hier allemaal een bakje neem het lekker mee naar huis.
1: Voor op de bank.
0: Ja, ja, dat denk ik dan. Ja, ja.
1: Maar dat
0: hoop ik.
1: Puur de gedachte. We hadden het er gisteren over op TikTok. En mocht jij ooit in de supermarkt gewerkt hebben, mocht je nog in de supermarkt werken, sterker nog, misschien maak je wel de sushi, laat dan even van je horen. Wij zijn heel erg benieuwd wat daar dan mee gebeurt. Is dat echt zo? Gaan ze samen eten? Mag je dat mee naar huis nemen? Of, nee, ik kan me niet voorstellen dat er mee gebeurt waar ik bang voor ben. Dat zou echt zonde zijn van het eten natuurlijk. Maar laat vooral van je horen.

0: Marianne Fontaine's DC op 3FM.
1: Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend, waar je naar luistert. En we hadden het er net even over dat Wijnand als uitverkorene altijd in een supermarkt terechtkomt. En dan is opgevallen dat daar nu steeds vaker, of bijna in elk filiaal, verse sushi gemaakt wordt. Maar dat je dan soms ook om 6 uur binnenkomt in zo'n supermarkt en dan denkt, er ligt hier nog best wel veel. Wat gaan ze daar eigenlijk mee doen? Want waarschijnlijk om 9 uur is dit nog steeds niet uitverkocht. Wordt het dan aan personeel meegegeven? Wordt het bewaard voor de volgende dag?
0: Een gezellige gathering waar alle collega's lekker mogen happen.
1: Precies, of wordt het weggegooid? Wat gebeurt er met die maaltijden?
0: Nou, dat is het voordeel van de voorhoede. Als je luistert tussen 6 en 7 ben je er onderdeel van. Je kan je ook registreren, 3fm.nl/voorhoede. Dan weten we bijvoorbeeld, zoals bij Laura, dat Laura op de foodafdeling van de Jumbo heeft gewerkt, waar ze verse soepen maken, verse maaltijden en dus ook sushi. Dus jij weet hoe het werkt, Laura. Als er nog sushi over is, mag dat dan meegenomen worden door het personeel?
2: Ja, helaas wordt dat niet gedaan. Het is in principe wordt het gewoon als iets gezien wat verkocht moet worden. En als dat niet gedaan wordt, dan wordt het weggegooid.
1: Oké.
0: En als dan op vandaag de 13e, als het dan tot en met de 13e te eten was, en jij was daar 's avonds aan het opruimen en er stond nog soep, wat gebeurde dan met die soep?
2: Dat moet dan weggegooid worden, helaas.
0: En het was niet dat jij nog even een bakje mee kon krijgen voor thuis van 's avonds bij de televisie, toch nog even, want op zich zou je zeggen, dat is nog prima te eten.
2: Ja, dat is inderdaad zo, helaas niet, nee.
1: Maar weet jij wat de regel daar dan van is, waarom dat niet mag? Want eigenlijk denk je, nou, dan gooi je dus allemaal eten weg wat mensen wel zouden kunnen eten, dat het best wel food waste is. Maar...
2: ja, het is voor de klanten en op het moment dat je dan zelf iets zou willen meenemen, dan ziet mensen dat als stelen, omdat je dat dan een soort van achter zou houden.
1: Joh, wat bizar.
0: En
1: wat
0: het is niet zo dat ik nog daarbuiten bij een kliko kan gaan staan om het eruit te vissen.
2: ik hoop het wel eigenlijk, ja.
1: Ja, dat je dat als stiekem toch nog even zou kunnen doen. Hey Laura, dankjewel voor dit.
2: Alsjeblieft.
1: En werk ze vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Zonde toch?
1: Zonde, maar er komt ook nog een appje binnen van Ben en die zegt het volgende.
3: Goedemorgen Wijnald en Jamie, ik werkte bij de Plus en bij ons is daadwerkelijk iemand ontslagen omdat diegene iets meenam wat eigenlijk had moeten worden weggegooid.
1: Oh. Dat is toch erg? Hoe kan dat nou?
0: Nee, gewoon, die wilde sushi redden.
1: Ja.
0: En zegt doods. Ik zie in mijn hoofd gewoon een container met allemaal nigiri, met allemaal stukjes salam en dat soort dingen.
1: Nou, een beetje wat ik voor me zie. Bijna omdat hij nu langs elke supermarkt gaat lopen, s'avonds om 10 uur of 8. En dan in die containers hangt met zijn hoofd. Dat is wat er gaat.

0: Van het legendarische album Chaos and the Calm. James Bay, Hold Back the River op 3FM. Een hoop appjes, hè?
1: Een Wikipedia-pagina.
0: Wat zeg je?
1: Dat jij soms echt een Wikipedia-pagina bent.
0: Weet je hoe ik in mijn vriendengroep genoemd word?
1: Nou.
0: Wiki Wijnand.
1: Is dat echt?
0: Ja, Wiki Wijnand.
1: Nou, het verbaast me niks. Omdat dat je dan weer zo'n albumnaam ook weet hiervan.
0: Maar weet je wat, wie nog erger is? Barend van Delen.
1: Ja, maar die weet ook cijfers.
0: Die weet data. Dus die kan gewoon nog de eerste uitzending op 3FM met Nelly. Dan zegt hij in één keer 14 juni 2023.
1: Ah, hij weet James Bay, Hold Back the River van het album uit dat jaar. En dat is uitgegeven op die dag. En hij heeft het gemaakt op dat uur.
0: En wanneer hij jarig is en wanneer zijn moeder jarig is. Hij weet het allemaal. Nou, maar luisteraars van de ochtendshow die weten ook heel veel. We hadden het net over sushi. Over of dat nou weggegooid wordt versus sushi in de supermarkt. En waarom? Laura hadden we even aan de lijn. Die heeft er gewerkt. Maar er zijn nog meerdere luisteraars die sturen
1: een
0: berichtje.
1: En het antwoord was, het wordt weggegooid uiteindelijk.
0: Want anders is het diefstal. En dat
1: je
0: willen
1: mag
0: ze
1: het
0: dus niet
1: meegeven aan de persoon.
0: En iemand stuurt nog iets. En daar had ik niet over nagedacht. De reden van het weggooien. Hoofdconcerns zijn bang dat het personeel anders meer gaat maken dan nodig is voor die dag.
1: Zodat ze het zelf mee kunnen nemen.
0: Zodat ze dus zelf elke avond sushi kunnen eten. Ja, dat op zich.
1: Dat kan wel weer heel grappig vinden.
0: En op zich vind ik dat helemaal niet zo heel gek gedacht natuurlijk. 6:01, het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: En goedemorgen. Beveiligingsexperts denken dat er mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarkt een grote storing. De oorzaak weten we niet. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen in ieder geval dat er meer aan de hand is.
4: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
3: Door de storing zijn er in sommige appies lege schappen. Bij andere supermarkten is het nu drukker, vooral met bestellingen. De Duitse partij AfD moet een schadevergoeding betalen aan Heino. Voor wie Heino niet kent, dat is een van de bekendste Duitse schlagerzangers.
5: Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw, Lutensia.
3: Ja, een kandidaat van de AfD had bij een verkiezingsbijeenkomst gezegd dat Heino op hem zou stemmen. Heino niet blij, die eiste in eerste instantie een schadevergoeding van €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk hebben ze een schikking getroffen en moet de AfD hem €7.500 betalen.
1: Dat vind ik wel een heel groot verschil trouwens.
0: Ja, welkom in Europa.
1: €50.000 betaald,

0: €75, alsjeblieft.
1: Ja, ik heb het niet gelezen, maar ik gok dat het om het principe gaat.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, en acteur RJ Mitty is overleden. Die was pas 34 jaar. Mitty werd beroemd van Breaking Bad, waarin hij Junior speelt, de zoon van hoofdpersoon Walter White. Hier is hij er net achter gekomen dat zijn vader een drugslord is.
2: You killed Uncle Hank! You killed him!
3: Need this money. I can't hold you for nothing.
2: What you did? Just please. Shut up.
3: Please.
2: Will you just leave us alone?
4: You asshole! Why are you still alive?
2: Why don't you just die already? Just
4: die!
1: RJ kreeg deze rol terwijl hij bijna geen acteerervaring had. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt.
5: Zo verdrietig, 34 jaar.
1: Heb ik nog het weer, een bewolkte dag met vanmorgen hier en daar wat motregen. Later vanmiddag trekken er vanuit het westen nog een paar buien over. Koud is het niet, met vanmiddag 17 tot 20 graden.
0: Ook kan je nog kans maken op een airfryer. Laat vooral even weten als je er een wilt door even airfryer naar de NPO-luisterapp te sturen. En wie weet is die eind deze week van jou.
5: Ja, jouw kans al binnen nu en 10 minuten airfryer via de NPO-luisterapp. Nog verkeersinformatie, 95 kilometer. Meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel, 10 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein. De Koentunnel is dicht daar, 20 minuten.

0: half zeven.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Waar we jouw kans laten maken op een airfryer. Ja, ik ben gewoon gek van alles wat in het apparaat kan. En om die reden geven wij op vrijdag een airfryer weg, waar je je de hele week voor kan kwalificeren in laatste letter. Je kiest een beginletter, je krijgt van Jamie een categorie, maak je een woord mee. Is dat goed, ga je door naar de volgende categorie. Maar dat woord begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord.
2: Ja, en op dit moment staat de hoogscore op 2 door Abel. Die heeft dat gisterochtend weten te behalen. Alex, goedemorgen. Alex, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, we moesten nog even een knopje indrukken om jou te kunnen horen.
0: Te activeren.
2: Hey, je moet meer dan 3 punten weten te halen om die airfryer te kunnen winnen. Maar ik denk, Alex, dat jij en ik zijn voor elkaar gemaakt. Want de reden waarom jij een airfryer wil, is...
3: Ja, gezonder leven.
2: Om gezonder te eten. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord dat
0: Sorry,
2: iemand
0: maar
2: dat
0: Alex,
2: zegt.
0: Dat is niet de bedoeling van het hele spel.
2: Jawel.
0: Dat is ook niet de bedoeling van deze vraag.
2: Nee, jawel, Alex.
0: Ik wens je een heel fijne dag. Ga lekker naar de groenteboer, ga wortelen halen. Of net zoals, wat
2: nee,
0: had jij nou weer in je bakje zitten vandaag?
2: Nee, muziek in mijn oren. Alex, wat ga je erin gooien dan, die airfryer, om gezonder te eten?
0: Ik ga lekker brokken erin.
2: Stil nou.
3: Wel onder andere snacks.
0: Oh.
2: Oh. Oké. Okay. Gezondere snacks bedoel je dan?
0: Zo.
3: Ja, precies.
2: Minder frituurvet. Ah. Maar doe je er dan ook bijvoorbeeld echt gezonde maaltijden en zo in? Heb je daar al ideeën voor? Of is dat een beetje te veel gevraagd?
3: Ik weet het nog niet. Ik heb van me horen zeggen dat lasagne er ook heel goed in gaat.
2: Ja,
3: dus,
2: dat is zeker ook waar.
0: Weet
2: ja.
0: je wat, het is gelijk een inspiratie. Wij zouden een kookboek, een airvrije kookboek moeten maken. Mm. En als je van rechts naar links leest...
2: Wordt steeds ongezonder.
0: Dan krijg je, dat zou kunnen. Of dan krijg je mijn snacks. En van links naar rechts is de gezonde kant van Jamie.
2: Oh ja, dat zou kunnen.
0: Dan kun je het gewoon combineren.
2: Ja, leuk. Hey, Alex, totdat dat zover is. Kun jij in ieder geval kans maken op die airfryer? Welke startletter heb je doorgegeven?
3: Ik heb S doorgegeven.
2: S. Oké, ben je er klaar voor?
3: Nee, maar zal moeten.
2: Het komt. Namelijk een stad.
3: Singapore.
2: Film of serie?
3: Summerdown Murders.
0: Singapore met de E.
3: Sorry?
0: Singapore zei je toch? Is met de E eindigen.
3: Oh, zo goed. Wow, E. Serie met de E. Jezus, moet ik dan denken. Serie met de E.
0: Of een film, hè?
3: E.T. Nee, dat is E.T.
2: Ja, hobby.
3: Ja, is dat. Oké. Okay. Hobby met tennis.
0: Oh!
2: Alex!
0: Valreep!
2: 3 punten!
3: Dat is mooi.
2: Nou, het klinkt niet heel hoog, maar eerlijk, op dit moment heb je wel de hoogste score.
3: Ja, dat weet ik inderdaad. Maar
0: je weet nooit of het
3: goed is. In te halen, dus.
2: Nee, we gaan het meemaken. Je weet het niet.
0: Alex, je krijgt sowieso het laatste letterkaartspel en misschien spreek je hier vrijdag.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf

0: de allerbeste van het moment. Hij is toch echt op dit moment in dit jaar de artiest.
1: Maar zou je hem vergelijken als je naar vroeger kijkt?
0: Ik weet het niet, man.
1: Prince of zo?
0: Nou ja, wel iets in die league. Qua alles zelf maken, zo jong, zo getalenteerd. En ik merk het ook aan zijn muziek. Deze kennen we natuurlijk. My Body Isn't Ready, hoorde je van Samber. Die is ook al in orchestrale versie uitgekomen. En de echt grote artiesten, die dus echt succes hebben, die krijgen dus van die remakes van platen. Hij heeft nu dus ook van Homewrecker in Sound City in Los Angeles, grote bekende studio's waar alle grote helden opgenomen hebben, heeft hij dus ook weer een nieuwe versie van die Homewrecker opgenomen. Ook

0: beetje laid back.
1: Beetje fashion, country.
0: Hè? Ja, ja.
1: Het is oprecht een beetje country.
0: Ja, goed hè? Echt heel
1: grappig.
0: Ja, Sam bij deze versie Reimagined, Homewrecker Reimagined, die kun je vinden op YouTube.
1: Hey, en daarnaast moeten we even twee mensen in het zonnetje zetten. Want als jij bij onze favoriete club hoort te voorhoeden, dan weten we ook wanneer je jarig bent. En Laurens Ontrus, die is vandaag 31 jaar geworden.
0: Kijk, hartstikke gefeliciteerd.

0: TikTok. Kesha op 3FM. Gaat dit volgend jaar uitkomen, nu uitkomen? Wanneer gaat dit gebeuren? Want dit wordt legendarisch.
1: Nou, best wel binnenkort.
0: Is het al uit? Is het al uit?
1: 6 november toch? Ben ik nou helemaal koekoek aan het worden?
0: Nee, het is nog niet uit. Is er al materiaal? Want dan gaan we dat nu uitzoeken. Oh, dan wil ik het ook horen ook.
1: Ja, dan moeten we het draaien. Oh, ja. Ik dacht het komt pas 6 november. Zit ik het weer verkeerd te lezen?
0: Wauw.
1: Jo. Oh, ik lees het nu. Ik lees het nu goed.
0: Oké.
1: Ja. Nee, het is uit.
0: Maar vertel, wat is er aan de hand?
1: Nou ja, een groot Zero's-koppel. Zeg wel het koppel uit de Zero's. Ik geef even een kleine hint, wat denk ik alleen een paar mensen weten. Maar het denim-koppel, dus zeg maar dat legendarische denim-outfit aan hadden. Misschien dat je dan weet over wie ik het heb. Ze komen uit Amerika.
0: Geen idee.
1: Die zijn weer terug.
0: En
1: hoe?
0: Oké. We gaan het zo meteen horen.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Zometeen meer van het denim-koppel. Gaat er een lampje branden?
1: Ja, bij mij wel.
0: Het denim-koppel. Oké. 3FM.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
14: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
15: Even bollen met z'n.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de
6: Limes.
17: Limes is een fruitsoort. Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
21: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
26: Shape the future with confidence. EY.
1: 3FM. Goedemorgen, het is 7 uur. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
27: Goedemorgen jongens. Veilig thuis trekt aan de bel.
28: NOS op 3.
27: Het meldpunt komt om in het werk. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt daardoor vaak veel te laat opgepakt. Ook moeten medewerkers constant keuzes maken.
29: In welke casus geef je voorrang en welke niet? Dat ligt echt aan inhoud van de casus. Maar ja, bijvoorbeeld een casus met twee volwassenen die al dan niet onder invloed van middelen elkaar regelmatig het leven zuur maken, waar politie iedere keer bij moet komen, dat die eerder op de stapel belanden als dat je bijvoorbeeld een casus hebt met een kindje met letsel, bij wijze van spreken.
27: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Een melding moet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid, zodat ze meer mensen kunnen aannemen. In een Amerikaans pretpark is een man om het leven gekomen nadat hij uit een achtbaan was gevallen. Volgens ooggetuigen werd hij uit het karretje geslingerd en vervolgens meerdere keren geraakt door een ander wagentje. Daarna viel hij naar beneden.
30: The Lion has Six Flags just launched a man out of his seat 3 times on our car.
27: Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in Georgia. Het park heeft na het ongeluk 9 verschillende achtbanen in meerdere parken tijdelijk gesloten. Ja, binnenkort kun je bij het Rembrandthuis in Amsterdam weer een Rembrandt-tattoo laten zetten. Tattooartiest Henk Schiefmacher pakt dit keer nog iets groter uit. Hij wil het werk De Kruisafname op iemands rug zetten. Dat is een flink schilderij en dus moest hij wel een geschikte rug vinden.
31: Wij hebben natuurlijk een ander canvas als dat Rembrandt dat had. Dus we moesten eerst even op zoek naar een canvas. En we hebben vanuit 50 mensen één meneer gekozen die voor ons de ideale rug heeft. En daar gaan we nu, vandaag zijn we daaraan begonnen.
32: Ja, blijkbaar heb ik de perfecte rug hiervoor, dus ja.
1: Heb je dat ooit eerder gehoord?
32: Eigenlijk niet, nee.
27: Uit alle inzendingen bleek Bo de beste rug te hebben. Er zaten best wel wat eisen aan. Geen littekens, niet te gespierd, geen anabolen en niet te veel moedervlekken. Bo moet ook goed stil kunnen liggen. Het zetten van de tattoo duurt 20 uur. Het weer, een bewolkte dag met vanmorgen hier en daar wat motregen. Later vanmiddag trekken er vanuit het westen nog een paar buien over. Koud is het niet, met vanmiddag 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel Martijn. Verkeersinformatie, 200 kilometer meldingen komen van de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor Zaandam, 18 minuten. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein, 40 minuten moet ik zeggen, pardon. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht een kwartier. En de N57 Middelburg richting Rotterdam, voor de aansluiting met de A15, 10 minuten.
28: 3FM.
33: Ster.
34: Later en altijd.
35: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
36: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
37: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica.
2: Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
36: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie. Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
3: Gaat digitalisering de zorg redden?
36: En wie draagt de zwaarste lasten?
3: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
36: Samen slimmer zorgen.
3: Vebego Zorgservice.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Ja, oud materiaal van een legendarische popster, kan ik wel zeggen.
2: Nou, en in een nieuw jasje. Je hoort het direct. Eerlijk is eerlijk.
1: Zometeen pakken we het even voor je mee.

0: ik zie jou wel als een wakker persoon.
1: Ben ik woke?
0: Nou, niet woke, maar wakker. Oh. Je bent op de hoogte, toch?
1: Ik ben op de hoogte.
0: Je weet wat er speelt van alles op één ding na.
1: Yeah.
0: En het is heel gek. Het is een karaktertrek die jij altijd hebt. Maar in dit geval ergens een soort van glitch. Jij hebt iets niet meegekregen wat er online op het internet speelt. En het gekke is, ik heb dat wel meegekregen. En voor achter gaan we het daar nog eventjes over hebben.
1: Ik ben benieuwd. Daarnaast hebben we nog muzieknieuws waar ik een tegenstrijdig gevoel bij heb. Want eerst denk ik, ja, super, super nieuws. Ik heb hier helemaal zin in, ik wil alles luisteren en tegelijkertijd ben ik teleurgesteld.
0: Wat is er aan de hand?
1: Britney Spears komt met nieuwe muziek.
0: Super.
1: Wat eigenlijk oude muziek is, want haar album, wat ze in 2001 al gemaakt had, Britney, die komt nu in een 25-jarig jubileum editie uit. Dus dat die dan weer opnieuw, zeg maar, gelanceerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dat verschijnt allemaal op 6 november. En om alvast dat een beetje te teasen, heeft ze een nummer uitgebracht. In samenwerking met haar lieftallige ex uit de Zero's, Justin Timberlake.
0: Zou je bijna vergeten dat hij verkering gehad heeft?
1: Ja, die hebben hartstikke verkering gehad. Die waren dat denimkoppel.
0: Ja, dat wist ik niet. Allemaal luisteraars die zeggen, wat is een denimkoppel?
1: Ja, een denimkoppel is, zij waren een keer op een of ander feest en dan hadden ze dat ze de rode loop liepen. Dan hadden ze allebei een gigantisch denim outfit aan. Dat had helemaal op elkaar afgesteld.
0: Alle spijkerbroek.
1: En dat was toen allemaal, dat was een heel iconisch iets. Dus als je dan, als mensen bijvoorbeeld met Halloween Justin Timberlake en Britney Spears aan doen, hebben ze vaak dat aan.
0: Ah, oké.
1: Maar in ieder geval, ze hebben dus een nummer samen uitgebracht. En dan denk je, samen is ook samen zingen.
0: Oh, ja, heerlijk.
1: En daar vind ik dus al net het weer eventjes een jammerpuntje in. Justin zit er niet op.
0: Hij zat er niet op. Maar dit nummer hebben zij dus ooit samen geschreven?
1: Ja, dus dit is een liedje wat nog nooit eerder is uitgebracht. Kijk, de rest van het album allemaal wel, maar dit liedje nog nooit. Het heeft altijd op de planken gelegen. Het heeft ze nu afgemaakt. En dus nu al eruit gegooid.
0: En hoor je het wel dat het Justin is?
1: Nou ja, je moet maar even luisteren.

0: volgende niet op, maar als je zou willen, zou je Justin in de verte horen zingen.
1: Nou, het voelt in ieder geval wel een beetje zo heel erg NSYNC-achtig. Het nummer heet She'll Never Be Me is gewoon te vinden ook op Spotify als je me even helemaal wil luisteren. De nieuwe van Britney en dus ook een soort van Justin Timberlake. Dus.
0: En 6 november dus dat album wat opnieuw uitkomt van Britney. Goed hoor.
1: Leuk hè.
0: Ochtendshow van 3FM met zometeen Mando Jai. Oh, Cat's Eye staat klaar. Oh, come on.

0: Dance With Somebody, Mando Jou op 3FM.
1: Hey, en deze ochtend gaat een heerlijke ochtend worden. Vol met een muzikaal genot. Want hij is overgevlogen helemaal vanuit de UK. Hij gaat viraal op TikTok. Hij heeft op dit moment ook de mega-hit te pakken. Oftewel, Jamie Miller staat hier later deze dag live.

0: Amerikaanse allure. Volgens mij is deze gozer
1: dolgezellig. Ik dacht dat het een Amerikaan was.
0: Ja, dat dachten wij heel lang. Ja.
1: Nee, maar ik had er even later over na te denken. Hij is echt ontzettend een spreetennetje op aan het doen. Dacht ik, nee, dan ben je wel Engels. Die heeft een zonnebankje gepakt of iets. En die heeft een lekker kleurtje.
0: Later deze ochtendshow zit de gast. In alle nieuws, deze week staat bij onze omroep de KRO-NCRV in het teken van liefgebaar. Hebben we de laatste jaren wel eens vaker aandacht aan besteed. 2 weken waarin we lieve dingen voor elkaar extra in het zonnetje zetten. Dat kan iets heel kleins zijn, een complimentje geven en daarbij stilstaan. Een kopje soep brengen naar iemand, even langsgaan bij de buurman of de buurvrouw die misschien eenzaam is, vrijwilligerswerk gaan doen. Nou, een voorbeeld daarvan, uit het leven gegrepen, is de Rolling Rave. Misschien er nooit van gehoord, maar het is een concept om jongeren met ouderen te connecten. Elisa is een van de jongeren die meedoet en Els is een van de ouderen die meedoet. Elisa, goedemorgen. Wat is de Rolling Rave precies?
2: Bij de Rolling Rave dan gaan wij eigenlijk met jongeren samen op pad met ouderen. En dan leggen we een route af hier door het centrum van Breda. En dan doen we onderweg opdrachten. En achteraf sluiten we af met muziek en dansje en wat te drinken.
1: En wat voor opdrachten zijn dat dan bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld dat we samen 30 seconden lang een dansje moesten voorbereiden. En dat moesten optreden. Oh, dat soort dingen, zeg maar.
0: Waarom leek het jou zo leuk om daar aan mee te doen?
2: Eigenlijk omdat ik denk dat het een hele goede manier is om gewoon met mensen die je normaal niet zo snel tegenkomt in contact te brengen. En ik denk dat wij heel veel aan hen kunnen leren, maar ook zeker zij aan ons. Dus dat lijkt me eigenlijk gewoon heel erg leuk op die manier.
1: Je moet alles hier aan de telefoon hebben, dat is Els. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als u dan nu zo al kijkt naar Elisa, merkt u dan al dat de band anders is tussen jullie, dat er al iets opbloeit?
3: Nou, ik kende Elisa al wat langer. Ik ben ook dol op jonge mensen. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar wat ze willen en wat ze doen.
0: En hoe jong bent u zelf?
3: 80.
1: En wat leert u daar dan van met jongeren omgaan?

0: Nou, dat je flexibel moet zijn. Ik stond altijd klaar met kritiek als vroeger jonge mensen bijvoorbeeld oorbelletjes hadden. Want dat was ordinair. Ja. En nu vind ik het leuk om met jongeren te praten over waarom ze 6 oorbelletjes hebben. En vind ik het gewoon leuk.
1: Elisa, blijft dit dan bij 1 keer? Of ga je Els nu vaker tegenkomen bij die Rolling Rave? Ontstaat hier een vriendschap? Wat komt hieruit voort?
2: Nou ja, wij kwamen tijdens de Rolling Rave ook achter dat we echt bij elkaar om de hoek wonen. Dus ik denk dat we elkaar hoe dan ook vaak tegen zullen komen.
3: Hey, beide heel veel plezier deze week bij de Rolling Rave. Geniet er lekker van. En dank dat jullie aan de telefoon wilden komen.
2: Ja, ja. Jullie bedankt.
1: Doei.
2: Doei, doei.
3: Lief hij wel.
4: Prachtig.
3: Ja, ik vind dat zo lief altijd ook. Als ze 6 oorbelletjes hebben, dan wil ik liever. Hey, we hebben nieuwe muziek voor je hier in de ochtendshow van 3FM. En dat is van Anderson .Paak. Samen met Cordae. En ik ben benieuwd of

0: Calvin Harris samen Dua Lipa, je hoorde One Kiss.
1: En daarvoor?
0: Oh, Anderson Paak samen met Corday en A Good Day.
1: Juist.
0: En daar zit natuurlijk in A Lovely Day.
1: Juist.
0: Van Bill Withers,
1: ja,
0: is dat toch?
1: Ja. Heerlijk. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie, waar ik altijd, ik wil niet zeggen de les gelezen wordt, maar wel heel veel leer van Jamie. Als het gaat om wat er online speelt, maar ook welke nieuwe series eruit zijn. En die heb jij dan altijd binnen 3 dagen gebind.
0: De diepgaande dingen van het leven.
1: Ja. Nou ja, afgelopen weekend, we hebben het gisteren nog gehad over wat jij kijkt. Je bent opnieuw begonnen met het kijken van de Kardashians.
0: Nou, dat zijn hartstikke belangrijke dingen in het
1: leven. Ik heb geen flauw idee wie dat zijn, maar het schijnt interessant te zijn. Maar nu, plot twist. Ik heb iets gezien wat jij nog niet gezien hebt.
0: Ja, dat klopt.
1: En het is, my mind is blown. Mm-hmm. En dit komt niet omdat ik er zelf voor ben gaan zitten, maar mijn vrouw die kijkt dit en ze kijkt met haar mee. Maar het is echt goed gemaakt. Het is super spannend. Ik wilde weten wat er de volgende aflevering kwam. Maar jij hebt niks gezien van Love is Blind.
0: Nee.
1: Geen aflevering.
0: Nee.
1: Helemaal nul. Oké. Als ik zeg, en je luistert nu, als ik zeg Mark Vincent en je hebt er een mening over, drop het dan even in de app. Dus mocht je luisteren en je hebt het wel gezien, ik zeg alleen Mark Vincent, wat vind je ervan? Drop het even in de app. Dat kan ook een audio-app zijn, dat kan een rant zijn, dat kan een liefdesverklaring zijn. Maar Mark Vincent, wat gebeurt er nu in je hoofd? Stuur het door via de NPO Luister-app. Gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst het laatste nieuws. Het is 7:58. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Laatste nieuws.
3: NOS op 3.
2: Het is nog steeds niet duidelijk wat er aan de hand is bij Albert Heijn. Zondagmiddag heeft de supermarkt uit voorzorg meerdere systemen uitgezet. Mogelijk is het bedrijf gehackt, maar daar willen ze nog niets over zeggen. De storing heeft ook invloed op distributiecentra en dus kunnen er producten opraken. Verslaggever Mark Hamer checkt het bij de Albert Heijn XL in Alkmaar.
4: Nou, melk, dat is niet zoveel meer. Er is heel veel kwark op dit moment in de winkel te vinden. Dus als je daar behoefte aan hebt. Ik heb me iets uit het schap gepakt. Pindakoeken, chocola, ik heb ze nog nooit gegeten. Maar ik kon ze in ieder geval afrekenen. Wel gewoon bij de zelfscan-kassa. Wat dat betreft draait het door. Maar dus duidelijk te zien, er zijn minder groenten en ook minder zuivel. Ja, en ook merkt aan het personeel, nou ja, we zien wel hoe dit gaat lopen. Het is wel een beetje gek.
2: Nou, het is wel goed nieuws voor andere supermarkten. Jumbo zegt dat ze meer verkopen dan normaal. En ook online boodschappendienst Picnic heeft meer klanten door de storing bij Albert Heijn.
1: De eens dood, hè?
2: Panda-liefhebbers hebben nog maar kort om afscheid te nemen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in Oude Hans Dierenpark in Rhenen, maar verhuisde deze maand nog naar China. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Oude Hans Dierenpark is van plan om de reuzenpanda uit te zwaaien met een speciale afscheidsceremonie. Ja, en ophef over een Halloweenfeest in Rotterdam. Eind deze maand is het Halloween en dan is er onder meer een groot feest in de Laurenskerk in Rotterdam. Maar veel gelovigen vinden dat niet kunnen. Halloween in een kerk. In Nunspeet zijn ze een petitie gestart. Daar vinden ze het maar raar, hoorde Hart van Nederland.
5: Nee, ik vind dat toch wel een beetje tegenstrijdig met het geloof, moet ik zeggen.
6: Kerk is gewoon een huis van God, noemen we dat ook wel. Dus dan moet je geen wereldse feesten gaan organiseren.
7: Ik vind het verschrikkelijk, ik vind duivels. Ja, ja.
5: Hoort dat in een kerk?
7: Nee, absoluut niet. Nee, daar is de kerk niet voor bedoeld. Nee.
2: Maar in Rotterdam zeggen ze, Nunspeet is Nunspeet en Rotterdam is Rotterdam. De dominee van de Laurenskerk ziet er geen kwaad in.
8: Wij hebben gemerkt dat het toch echt een hele grote groep christenen is die daar toch een feest in ziet van verheerlijking van demonen en dergelijke. Terwijl ja, wij eigenlijk die hele link niet leggen. Het is net zoiets als carnaval. Het is een verkleedfeest en meer niet.
2: Ja, en er is nog een reden.

0: waarom ze het feest niet afblazen. De kerk kan de inkomsten van de Halloweenavond ook nog eens goed gebruiken.
1: Ik wist niet dat Jort Kelder ook dominee was. Ja.
2: Zo klinken.
1: Ja, toch?
0: Ja, een beetje, ja, ja. Het weer, bewolkte dag, redelijk wat regen vandaag. Van die motregen, buien, later vanmiddag iets meer. Koud is het niet, 17 tot 20 graden.
1: Allemaal appjes die binnenkomen over Mark Vincent. Zegt die naam je iets in combinatie met Love is Blind? En vind je er wat van? Laat het even weten via de NPO Luisteren. Verkeersinformatie, 204 kilometer was het een uurtje geleden. Op dit moment staat de teller op 375 kilometer. Het loopt lekker op, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg een half uur. A8 Zaanstad richting Amsterdam, voor Zaanstad Zuid nu 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag voor knooppunt Lunetten een kwartiertje. De A32 Meppel richting Heerenveen voor Heerenveen-Zuid 10 minuten. En de N57 Middelburg richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15.

0: Het is bijna Jamie in de ochtend hier op 3FM met Outkast en Miss Jackson.
1: En de tables have turned. De rollen zijn echt even helemaal omgedraaid op dit moment, hè? Voel je dat ook?
0: Ja, het is ongelooflijk dat jij over zo'n onderwerp begint en dat ik geen weten van heb.
1: Miss Reality zit tegenover mij.
0: Hallo.
1: Als er een keertje zo'n tv-show is waar mensen zijn opgesloten, mensen met elkaar aan het daten zijn, online, waar dan ook in Amerika, tot ver over de Mokerumheide. Jamie heeft het gezien.
0: Ja.
1: En in dit geval is er een nieuwe Netflix-serie Love is Blind. En die heb jij niet gezien.
0: Nee, dat komt omdat ik de Amerikaanse versie heb gezien. Dat vond ik heel stom.
1: En toen dacht je, de Nederlandse versie,
0: nee,
1: daar wil
0: dacht
1: ik niet.
0: Ik heb er geen zin in.
1: Oké, ik leg het even uit. Love is blind, dat is eigenlijk wat het zegt, hè. Liefde is blind. Dus wat als liefde echt blind is, als we dat gaan testen? Het is een dateserie waarbij mensen in aparte hokjes, die ze dan heel hip pods noemen, tegenover elkaar zitten. Dus die hokjes die staan tegenover elkaar met een muurtje ertussen. Ze zien elkaar in beginsel niet. Ze krijgen allemaal een boekje mee en dan gaan ze schrijven over wat ze van elkaar vinden. Ze gaan met elkaar spreken. Ze kunnen elkaar niet zien. Ze kunnen elkaar niet voelen, niet ruiken. Ze kunnen dus alleen maar met elkaar in gesprek gaan en moeten bepalen of ze elkaar leuk vinden of niet. Nou, je ziet dus die mensen met elkaar daten. Daar ontstaan een beetje spanningen op sommige punten. En op een gegeven moment gaat dan de een voor de ander op de knieën en zegt, wil je met me trouwen? Dat betekent niet dat ze de volgende dag gelijk gaan trouwen, maar dan maken ze wel een soort van belofte naar elkaar toe. Dan mogen ze elkaar zien. En dan gaan ze eerst nog met elkaar op vakantie. Al die stelletjes die daarvoor gekozen hebben, die gaan dat doen. En uiteindelijk mogen ze ook nog even oefenen met samenwonen. Maar allemaal in een heel korte tijd, voordat ze uiteindelijk ja of nee moeten zeggen bij het altaar.
0: Okay.
1: Dat is het principe.
0: Ja.
1: En nu is er. Kijk, er is commotie over de hele wereld over. Want dit wordt over de hele wereld op Netflix getoond. Mm-hmm. In Amerika kun je dit gewoon zien. Het is allemaal nagesynchroniseerd. Dus op socials ook Amerikanen die zich hier roeren. Er is al heel veel over gezegd. Maar er is nu een gozer, Mark Vincent, uit Rotterdam. Ja, het is eigenlijk een soort van kakker uit Rotterdam. En die gozer springt er echt enorm uit. Omdat hij de domste fout van het hele programma heeft gemaakt. Hij heeft goud in handen en hij gooit het allemaal weg. En waarom begin ik hierover? Omdat Mark Vincent is lesmateriaal voor mannen. Om het nog even te schetsen, ik vroeg je net, wat vind je ervan, Mark Vincent, als je het gekeken hebt? Nou, Sylvia die schetst hem heel mooi. En je gaat het zo meteen ook horen. Het is een man met een minderwaardigheidscomplex. Wat hij maskeert met een soort van arrogantie. En een poging tot Rotterdamse directheid. Hij gebruikt ook als kakker allemaal van die beetje Rotterdamse slang. Alsof hij dat helemaal is. Maar je voelt aan alles, dat ben je niet. Sylvia zegt ook, ik vind het niet leuk. Nou goed. Waarom dit? Mark Vincent die is gekoppeld aan Menhoe. Die vinden elkaar helemaal leuk in die pots als ze elkaar nog niet gezien hebben. Maar dan gaan ze natuurlijk op vakantie met elkaar. Dan gaan ze een beetje oefenen met samenwonen. En dan komt de echte Mark Vincent naar boven. Hij heeft nogal commentaar op haar. En dat heeft hij op haar karakter. Maar ook op de manier, luister goed, waarop zij haar onderneming eigenlijk uitvoert.
2: Als jij voor jezelf begint en als jij net aan het ondernemen bent, dan moet je wel echt daadwerkelijk serieus je stap nemen.
3: Ja. Yeah.
2: Begrijpen dat je gewoon echt een salaris voor jezelf moet.
3: Ja. Yeah,
2: bij elkaar moet harken.
3: Klopt.
2: En als je maar wat aankloot, dan kom je er niet.
3: Ik heb mijn leven heel erg goed op orde en hell to the fucking no dat ik jou nu daarop ga laten inspelen dat het niet zo zou zijn.
1: Voor de duidelijkheid, Mark Vincent is niet haar vader. Maar hij praat als haar vader. Toch? Ja. Dit is toch een man die praat tegen een vrouw alsof het een kind van 14 is?
0: Ja, goed, zeker.
1: Dat
0: ja.
1: gaat dus ook helemaal mis.
3: Je bent me aan het aanvallen. Ik voel
2: nee, totaal niet.
3: Aanvallen.
2: Dit is geen aanval. Want dit is geen aanval, natuurlijk niet. Een vrees.
3: Maar wat is je vrees?
2: Mijn vrees is dat je dus geen ene fuck weet wat je aan het doen bent.
0: Oh.
1: Deze gozer. En deze
0: maar waarom wil je het er zo graag over hebben?
1: Omdat deze gozer is zo'n ontzettende sukkel. Hij heeft goud in handen. Ik zweer het je, als je deze serie gaat kijken, je komt erachter, Menhoe is by far de leukste vrouw van deze serie. Ja, het is een vogeltje. Die wil graag vliegen. Ze zweeft misschien een beetje. Ze heeft ideeën. Ik wil niet zeggen dat ze zweverig is, maar ze is wel gewoon, ze leeft echt gewoon. En ze bruist echt gewoon.
0: Yeah.
1: En hij is eigenlijk, dus precies wat Sylvia zegt, hij heeft een beetje een minderwaardigheidscomplex. En hij probeert dus een beetje cool te doen, wat hij eigenlijk niet is. Hij zou ook gewoon zichzelf moeten zijn en zeggen, yo, ik weet het niet, maar we gaan het samen gewoon proberen. Maar omdat hij dat niet kan, probeert hij haar de les te lezen en te zeggen wat zij moet doen.
0: Dus wat is eigenlijk dan wat je nu zegt dat het lesmateriaal voor mannen is?
1: Hou je bek.
0: Oh, dat is het gewoon.
1: Hou soms
0: wat
1: gewoon wat meer je mond.
0: Wat een heerlijke conclusie,
1: ja,
0: mannen,
1: maar
0: hou je bek.
1: Het is gewoon echt zo, als hij nou gewoon zegt van, lieve schat, weet je wat,
0: Ja, we gaan maar stop voor. Maar. Wijnand, hou je bek. Wijnand, het is duidelijk.
1: En kijk, Love is Blind. Jij moet het ook gaan kijken, James. Ja. Jij gaat precies hetzelfde denken
0: oh,
1: als
0: ik. Wat heerlijk.
1: En mijn nu, geen handvol, maar een landvol. Ze liggen voor je bij de deur. Echt waar, je bent veel beter dan die Mark Vincent. Get the day.

0: Heerlijk.
1: Zo goed.
0: Nothing but Thieves, je nieuwste. Number 5.
1: Number 5. Binnen nu en een uur een internationale superster in de studio. Miljoenen volgers op social media. De filmpjes van de tune die hij uit heeft, die zijn niet van het internet af te slaan. Ik ben nu ook in een algoritme waarbij ik allemaal bekende Amerikanen hem het dansje zie doen.
0: Ja. Hij zit met allemaal bekende acteurs en zo. Ja. Is hij aan het dansen en zo. Ja, ik vind hem geweldig. Hij is de mega-hit van deze week. En zometeen ga je het live horen.
1: Jamie
0: Miller.
1: Ook met IE, hè?
0: J-A-M-I-E.
1: Ja, prachtig. Zegt Jamie Miller, Baby Doll. Die doet hij zometeen hier live.
2: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Ster. Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met 4000 euro extra voordeel.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 8 uur. Wijnand en Jamie in de ochtend.
10: Met het laatste nieuws, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
11: Goedemorgen. Het is nog steeds chaos in de Albert Heijn.
9: NOS op 3.
11: Sinds zondag heeft moederbedrijf Ahold te maken met een grote storing. Daardoor liggen allemaal systemen in de supermarkt eruit. Volgens economieverslaggever Roeland Muller is het een nachtmerriescenario voor de Appie.
12: Bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen, of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Maar vooral echt die lege schappen. Hè, dat gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt. Ja, hoe leeg die schappen zullen zijn.
11: Albert Heijn wil weinig kwijt over wat er precies aan de hand is. De supermarktketen noemt het een cybersecurity incident. Volgens deskundigen is het mogelijk dat de keten is gehackt.
13: Nou, wat bijvoorbeeld bekend is, is dat veel criminele groeperingen bedrijven zoals Albert Heijn afpersen. En dat doen ze dan door in te breken, veel gevoelige klantdata bijvoorbeeld te stelen. En als je dan niet een losgeldbedrag betaalt, dan zullen ze die data op het internet zetten. Dus het kan best zijn dat zo'n groepering, als dat hier aan de hand is, op zoek is geweest naar dit soort data om uiteindelijk Albert Heijn af te persen.
11: Andere supermarkten profiteren trouwens van het gedoe bij de Albert Heijn. Zo verkoopt Jumbo meer dan normaal en krijgt ook online supermarkt Picnic er extra klanten bij. Meta stopt niet met de verkoop van gluurbrillen. Het bedrijf geeft toe dat de omstreden camerabrillen soms worden gebruikt om mensen stiekem te filmen, maar ziet ook voordelen en haalt ze daarom niet van de markt. Er lopen meerdere rechtszaken tegen Meta vanwege privacyzorgen. Eind september stemde de Tweede Kamer ook voor een verbod op de brillen, maar het kabinet gaat daar niet in mee. Ouders zijn niet blij met het speelgoedboek van bol.com. In dat boek staan cadeautips voor Sinterklaas. Naast de pagina's met poppen, spelletjes en Lego is er ook een pagina met smartphones. Een pedagoog noemt dat bij RTL Nieuws pure idiotie en zegt dat de webwinkel nul maatschappelijk besef heeft. Bol zegt dat telefoons voor sommige gezinnen bij het dagelijks leven horen, maar dat ze snappen dat de pagina in het speelgoedboek vragen oproept. En acteur R.J. Mitty is overleden. Mitty werd beroemd van Breaking Bad, waarin hij Junior speelt, de zoon van hoofdpersoon Walter White. Hier is hij er net achter gekomen dat zijn vader een druglord is.
14: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
11: RJ kreeg de rol terwijl hij bijna geen acteerervaring had. Net als zijn personage had met die cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Het is niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden. Hij was pas 34 jaar. Heb ik nog het weer, een bewolkt dagje met vanmorgen hier en daar wat motregen. Later vanmiddag trekken er vanuit het westen ook nog een paar buien over. Maar koud is het niet, met vanmiddag 17 tot 20 graden.
10: Dankjewel, Martijn. Verkeersinformatie, 650 kilometer. Meldingen van de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Delft. Nu 25 minuten. De A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen-op-Zoom. Een half uur. A8 Zaanstad richting Amsterdam voor Zaanstad-Zuid. 20 minuten. De A32 Meppel richting Heerenveen voor Heerenveen-Zuid. Een kwartier. En de N247 Hoorn richting Amsterdam voor Waterland-Noord. Of Broek in Waterland-Noord. 50 minuten vertraging.
15: 3FM.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
21: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
24: Alle deuren zitten op slot.
23: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 21:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: 3FM. Hallo NCRV. Wijnand en Jamie.
9: Hey, en wil jij kans maken op een airfryer? Nou, dan zit je hier goed.
10: Ja, want dan moet je alleen even airfryer sturen via de NPO Luisterapp. En jij maakt kans op een airfryer. Zo simpel is het.

0: The Great Expectations van Shanna Spyro. Het is 8:10, bijna 8:10, op de dinsdag van 3FM. Goedemorgen. 3FM.
1: Wijnand en Jamie. En deze ochtend wordt geweldig. Vooral als je, net zoals ik, ontzettend fan bent van TikTok en daar eigenlijk continu op zit, dan kan het namelijk niet zijn dat je deze man gemist hebt. Overal zie ik hem voorbij komen. Met een heerlijk dansje wat hij doet, wat ik nog steeds niet kan, ook nooit ga proberen, want dat ziet er echt gênant uit.
0: Daar had ik wel op gehoopt. Daar had ik wel dat
1: nee,
0: jij...
1: ik kan dat niet.
0: Ik heb er gisteravond nog over na zitten denken, wat nou als jij gewoon het dansen
1: dat
0: had geoefend?
1: Doen. Ja, ik dacht al dat je me weer als clowntje neer wilde zetten. Nou, gaat niet gebeuren.
0: Sorry, maar dat is geen clowntje. Dat als jij dat... Jij, kijk, ik zou een clowntje zijn.
1: Ja.
0: Jij zou dat kunnen.
1: Nee,
0: met jouw musical ervaring.
1: Ik zou dat oprecht niet kunnen. Dat moeten we aan hem overlaten, want hij is daar heel goed in. Net zo goed als dat hij is in zingen. Hij is bij ons te gast in de ochtendshow. Over een half uurtje ongeveer, dan komt hij hier binnenlopen. De Britse Jamie Miller.

0: gang, hè? Dan denkt hij dat, ja. Dat jij hem voor gek aan het zetten bent op dit moment.
1: Hij doet zo.
0: Het is ook leuk als je nu radio luistert, dat je precies niet door wat wij aan het doen is. Maar hij probeert te dansen op dit moment, op dit liedje. Nou, als je denkt, leuk, wat is dat voor dansje? Vooral van TikTok bekijken, Jamie Miller. Wil je gewoon zijn zangkwaliteiten horen? Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dan lekker even naar ons blijven luisteren, want over een half uurtje hoor je hem.
1: En hier is je kwaliteit natuurlijk, hè?
0: Ja, ik moet zeggen dat je het wel los heupje, denk ik.
1: Ja, dat is toch. Ja,
0: de tango is dat er helemaal in.

0: In de vorige leven denk ik ook dus altijd dat ik een soort van Zuid-Amerikaanse Latino
1: ben. Ja, zeker. Zeker, 1000%.
2: Hola chica, ja. ¿Cómo está?
1: Zo'n goed inzicht heb je over jezelf. Ja. Dat vind ik echt bijzonder. Gewoon, dat jij dat kan.
0: Ja. Jij geeft me één vinger, losse heupjes. Ja, dit is gelijk
1: klaar. Die man is 2 meter. Zo stijf als weet iemand, maar vroeger. Ja.
0: Dankjewel.

0: Maupie. Maupie is ook echt zijn bijnaam. En daar heeft hij gewoon zijn artiestennaam van gemaakt.
1: Weet je hoe leuk? Ja, want omdat Maupie. Hij altijd Maupie werd genoemd.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: dat is leuk, hè? Ik vind Maupie ook een hele leuke naam. Als je bijvoorbeeld Maurits heet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan zeg je Maupie.
0: Ja, maar
1: ik vind Maupie een hele... Maup vind ik een leuke naam.
0: Maar zou jij, als jij een kind krijgt, zou jij dan over nadenken om een Maupie te noemen?
1: Nee, als bijvoorbeeld mijn vent Maurits zou heten, ja, dan zou ik het heel leuk vinden om een kind dan Maup te noemen. Echt
0: Maup?
1: Waar? Ja, vind ik leuk. Maupie.
0: Maar Maup is toch geen naam?
1: Dat kan ik toch zelf bepalen?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Ja.
0: We hebben hier gekkere dingen in de show. Wat was dat weer? We hebben een jongen aan de telefoon gehad die heette. Het was Nigeriaanse roots. Thank God. En zijn tweelingbroer.
1: Praise God.
0: Praise God.
2: Reinald en Jamie in de ochtend.
0: Spelen laatste letter. Het is 9:10. Dus vaste brik. Elke dag in de ochtendshow kun jij je kwalificeren voor een airfryer. Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, ga je door naar een volgende categorie. En dat woord begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Als je meedoet op de radio, krijg je sowieso al een prijs. Namelijk het laatste letter kaartspel.
1: Ja, en op dit moment staat de hoogste score op 3. Die is vanochtend behaald door Alex. Maar vrijdag gaat er natuurlijk uit. Dus voor iedereen nog zat kans. Onder andere voor Marije. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Vertel mij heel even hoe zo'n avond stappen met jouw vriendin dan gaat. Als jullie thuiskomen en zo.
3: Ja, vaak slingert zij dan de frituur aan. En dan gaan we wachten tot de frituur warm is. En dan gaan er snacks in. Maar op dat moment wil je eigenlijk al naar bed.
1: Ja.
3: Dan heb je eigenlijk al geen zin meer in snacks. Dus ik dacht, die airfryer is echt de redder in nood.
1: En komen jullie dan echt zeg maar rollend binnenzetten, lallend. En echt met je linkeroog in je rechterbroekzak? Of wat is de status vaak?
3: Die tijden zijn inmiddels wel een beetje geweest.
0: Hey,
3: het is wel iets beschaafder. Maar wel dat we denken, het is tijd voor een nee-tijd snack.
1: Ja, ik wil wel even lekker nog iets in het maagje hebben. Dat snap ik. Hey, nou, dan zou het mooi zijn als je die airfryer aan haar zou kunnen geven. Wat is jouw startletter, Marije?
3: De M.
1: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
1: Een kleur.
3: Magenta.
1: Fruit.
3: Aardbei.
1: Instrument. Instrument met een I.
0: Ja.
3: Ierse horen.
1: Meubel.
3: Nachtkastje.
1: Ja, een drankje.
3: Espresso martini.
1: Speelgoed.
3: Ior-knuffel.
1: Voornaam.
3: Laura.
1: Nou, die vind ik gewoon nog goed.
0: Ja, niet.
1: Is een Ierse hoorn, is dat wat?
0: Ik weet het niet, maar ik denk het wel.
1: Ierse hoorn, ik ga het nu even
0: een Ierse hoorn, ja, dat kan niet anders.
3: Moet wel, toch?
0: Een Ierse...
1: Wacht even, de term Ierse hoorn
0: kan
1: naar een aantal verschillende dingen verwijzen. Afhankelijk. Meestal gaat het om een historisch muziekinstrument.
0: Ja, de Ierse hoorn.
1: Dus dat klopt helemaal. Hartstikke goed.
0: De Ierse hoorn, want dat heb jij natuurlijk vroeger met muziekles op de basisschool.
1: Precies,
0: ja, die Ierse hoorn.
1: Bespeeld.
0: Ja, met die Ierse meester.
1: Doe ze nu s'avonds nog, als ze dan die snackjes aan het eten zijn met die vriendin, gaan ze de Ierse hoorn bespelen.
0: De Ierse hoorn bespelen, ja.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: zo leuk.
1: Shimmy, shimmy.
0: Daar baal ik dus van, hè? Die is laatst is Dave in Ziggo Dome geweest.
1: Met Shimmy.
0: Oh, ja, met Shimmy samen.
1: Shimmy, ja.
0: Nee, Dave. En daar heb ik toch geen kaartje voor gekocht. En dat scheen geweldig te zijn.
1: Nou goed.
0: Nog een aanrader als je ooit een keer hier ergens in de buurt komt, om dan even te gaan kijken.
1: Ja, Walter die zegt ook nog, dit is echt een topnummer, dat Raindance. Dankjewel voor je appje. Oh, chips. Zometeen. Niet vergeten, want dit wil je horen als je zo uit de auto wilde stappen.

0: staat lekker te vibe, zie je dat? Volgens mij is hij tevreden over hoe het klinkt. Hij klapt in zijn handen.
1: Hij is ook helemaal zo gelikt aangekleed. Ik vind het heerlijk om te zien.
0: Wat
1: deze man.
0: Wat heeft hij aan?
1: Gewoon, kijk, dit zou zo mijn kledingkast kunnen zijn wat hij aan heeft.
0: Shimmy, shimmy, ja. Dave & Tams Rain Dance, wat een prachtige plaat.
1: Zo leuk.
0: Shimmy, shimmy.
1: Daar baal ik dus van, hè? Die is laatst is Dave in Ziggo Dome geweest.
0: Met Shimmy.
1: Oh, ja, met Shimmy samen.
0: Shimmy, ja.
1: Nee, Dave. En daar heb ik toch geen kaartje voor gekocht. En dat scheen geweldig te zijn.
0: Oh, goed.
1: Nog een aanrader als je ooit een keer hier ergens in de buurt komt om dan even te gaan kijken.
0: Ja, Walter die zegt ook nog, dit is echt een topnummer, dat Rain Dance. Dankjewel voor je appje. Oh, chips. Zometeen. Niet vergeten, want dit wil je horen.

0: Hij staat lekker te vibe, zie je dat? Volgens mij is hij tevreden over hoe het klinkt. Hij klapt in zijn handen.
1: Hij is ook helemaal zo gelikt aangekleed. Ik vind dat heerlijk om te zien.
0: Wat
1: deze
0: heeft
1: man.
0: Wat heeft hij aan?
1: Gewoon, kijk, dit zou zo mijn kledingkast kunnen zijn wat hij aan heeft.
0: Ik zei het toch?
1: Zo'n pak en dan met een stropdas dan helemaal zo gesteld. Ja,
0: dit had een vriend van jou kunnen zijn.
1: Ja, leuk.
0: Jamie Miller zometeen hier in de uitzending op 3. NOS op 3. En dan gaat die babydoll ook live doen. Eerst het laatste nieuws. Het is
1: de man die er ook gelikt uit zit, hè? Dat moeten
0: altijd
1: we ook even zeggen.
0: Onze eigen babydoll, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de problemen bij Albert Heijn zijn nog steeds niet opgelost. Na een cyberveiligheidsincident haalde de supermarkt zondag meerdere systemen offline. En daardoor ontstaan er onder meer lege schappen in de winkels, zegt verslaggever Marieke de Vries.
3: Ja, lege schappen, dat komt omdat een groot deel van de distributiecentra van Albert Heijn stil zijn komen te liggen, nadat Albert Heijn zelf op de stopknop als het ware heeft gedrukt. Ik sprak met een van de medewerkers. Ik zei, komt er nou helemaal niets meer binnen? Nou, ze zei, we hebben 4 pallets normaal per ochtend die binnenkomen met groenten en fruit. En vandaag was het maar 1,5. Dus ja, in de loop van de dag gaan ze wel te maken weer krijgen met nieuwe legerschappen.
0: Marieke bij de Vriesvakken.
2: Ja, Marieke bij de Vriesvakken. Marieke de Vries. Ja, mogelijk is het moederbedrijf van Albert Heijn dus gehackt door criminelen, maar de supermarkt wil daar nog niets over kwijt.
0: En iedereen die koopzegels had?
2: Ja, die krijg je nu niet erbij.
0: Daarvan weet je niet waar ze zijn.
2: Maar sowieso bewaar je bonnetje.
0: Ja, koopzegels. Die staan ergens op een account. Je hebt geen idee. Het is gewoon geld. Maar goed, dat terzijde.
2: In Mexico zijn minstens 4 mensen omgekomen door storm Rachel. De storm zorgde afgelopen weekend voor noodweer, gevolgd door overstromingen. Tientallen mensen moesten worden gered door de luchtmacht. En de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen zijn gisteren uitgereikt. De Pulivinario's. Cabaretier Ruud Smulders en Jentel en de Boer mochten er eentje in ontvangst nemen. En ook Lisa Osterman kreeg de prijs voor haar voorstelling De Baas. Ze had een boodschap voor de rest van de zaal.
4: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet. En er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
2: Nou, dat was de tweede keer dat ze een Pulivinario won. De jury prijst Lisa Osterman voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid.
0: Maar vlak Jentel en de Boer ook niet uit, want dat is ook echt fantastisch om te zien. Hè?
2: Ja, ook een Pulivinario gewonnen is.
0: Heel mooi, heel mooi.
2: Heb ik het weer nog? Nou, veel nattigheid vandaag. Motregen vanochtend, vanmiddag wat buien. Het is sowieso grijs. Maar koud is het niet, bij 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel Martijn. Nog even de verkeersinformatie. Kijken of de stand van zaken veranderd is. Het was net 662, nu 595. Nog steeds druk. Meeste file in de zuidelijke helft van het land. Ook files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Delft nu een half uurtje. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 20 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein 35 minuten. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland Noord 25 minuten.

0: Campus City op 3FM. Het is 9:10. Goedemorgen. We hebben bijzondere gasten in de studio. De man achter deze wereldhit. Oh, deze bedoel ik. Die andere komt later.
1: Was je al even de verrassing?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: ter die we tot dusver in de ochtendshow gehad hebben.
1: Ja, hij komt uit de UK, maar eigenlijk is het ook een LA'er, want hij woont daar nu. Het is gewoon een gigantische ster.
0: Mr. Jamie Miller en hij doet zijn Baby Doll live.

0: Ivo, dat is regio Noord, hè? Herfstvakantie met de kids dan.
1: Oh, die is op vakantie.
0: Ja, die, ja. Die is al weg.
1: Maar tijdloze tracks ga je dus heerlijk. Wel horen. Dat blijft gewoon onveranderd. En ik zag alweer heerlijk slapeloze nachten van de opposites ertussen staan.
0: Maar ook, and you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a time. Where you gonna go, where
1: you
0: gonna
1: go. Weet je wat erg is? Ik weet gewoon niet hoe het heet.
0: Amy McDonald.
1: Ah, oh, dat was het.
0: Mr. Rock'n'Roll. Mr. Rock'n'Roll zit er zo meteen, hè, met zijn Porsche vestje aan. Lekker. Obi. 3FM.
2: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo. En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
14: Gaat digitalisering de zorg redden?
13: En wie draagt de zwaarste lasten?
14: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
15: Samen slimmer zorgen.
14: Verbego Zorgservice.
16: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
14: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
20: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 1 minuut over 9. Zometeen George Michael, ook Disclosure en Sam Smith. Kom eraan. En eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3 met Martijn Middel.
24: Goedemorgen. Straks moeten we het hebben over
25: pure woordkunst. In de breedste zin van het woord, dames en heren.
26: NOS op 3.
24: Maar eerst, veilig thuis trekt aan de bel. Meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling worden te vaak te laat opgepakt. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
27: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
24: Meldingen moeten officieel binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid, zodat ze meer mensen kunnen aannemen. In Frankrijk gaan vandaag weer 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen problemen in het onderwijs. In Parijs zijn vandaag 2 grote protestmarsen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
28: De eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging.
24: Actievoerders eisen dat de overheid maatregelen neemt tegen de slecht onderhouden schoolgebouwen, grote klassen en het lerarentekort. De problemen bij Albert Heijn zijn nog steeds niet opgelost. Door een IT-storing bij moederbedrijf Ahold liggen allerlei digitale systemen eruit. Geen website, app en digitale bonuskaart dus. Ook de distributiecentra zijn getroffen, waardoor sommige schappen in de winkels leeg blijven. Mogelijk is het bedrijf gehackt, maar daar willen ze nog niets over zeggen. En als je wel eens in Rotterdam komt, dan is het je misschien wel opgevallen. Op de veeg- en vuilniswagen staan gedichten. De eerste verscheen al in 1988. En vanaf vandaag is het zelfs cultureel erfgoed. Volgens Mitchell van Stadsbeheer Rotterdam vinden de meeste collega's het geweldig om met zo'n gedicht rond te rijden.
29: Ja, dat is dan toch een gevoel van trots. En andere medewerkers, chauffeurs, die zeggen van moi, het maakt mij niet zoveel uit hoor, want ik ben ervoor om het afval in te gooien. Maar juist dat gedicht en afval, ja, het heeft iets met elkaar te maken, hè? De schoonheid van een gedicht en wij halen het afval op natuurlijk. Dus het is echt wel een heel mooi tafereel, een mooi samenspel. Mooier kan je het gewoon niet bedenken, joh. Pure woordkunst, in de breedste zin van het woord, dames en heren. Fantastisch.
24: Ja, het weer, dat is iets minder fantastisch. Het is een grijze dag met af en toe wat motregen. Later vanmiddag vanuit het westen nog wat meer buien. Koud is het niet, met vanmiddag 17 tot 20 graden.
23: Heerlijk, deze Pepijn. ANWB Verkeersinformatie. De files beginnen een beetje af te nemen in Nederland. Blijft nog wel druk op de wegen. Komt natuurlijk gewoon omdat het dinsdagochtend is. Vooral in de zuidelijke helft van het land veel vertraging. 78 meldingen, totale lengte bijna 500 kilometer. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam. Daar 25 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en Knopend Zaandam. Een kwartier door technische problemen. Het verkeer kan niet naar Ring West, dus je moet via Ring Noord. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. Een uur vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. En de laatste is op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je op dit moment 20 minuten vertraging.
30: 3FM.
31: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
32: Simyo. De jackpot van Euro.

0: Loterij speelbewust 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling. Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

George Michael en Freedom. VFM. Over hier met de fijne muziek van 3FM. Het is 9:15 geweest. Goedemorgen. Ben jij ook zeik en zeiknat geregend vanochtend? Ja, altijd die ene collega die dan zegt, het is maar water, hè? Op zich kokend hete thee ook. Wegwezen. Goed, George, ik ben wel nat geregend. Ik kan de pret niet drukken, het is helemaal oké. Okay. Je luistert namelijk naar het programma waar je alleen maar platen hoort die niet kapot te krijgen zijn. Met in die categorie zometeen een mooie Christine W. komt eraan met Feel What You Want. Ook Som J. hoor je zometeen. Eerst tijd voor Disclosure en Sam Smith.

Hoe ga jij vanochtend? Is het een taaie of zit je er juist wel lekker in? Kijk, in principe heb ik maar één doel als je mij hoort op 3FM. Dan weet je dat gelijk even. Ik wil er graag voor zorgen dat je vrolijker vertrekt dan dat je kwam. Is niet gek, toch? En ik snap ook wel dat als je naar buiten kijkt, dat je dan denkt, ja, dit is niks, dit wordt niks. Maar daarom moeten we juist vandaag even zelf iets leuks regelen. Waar heb je zin in? Is het een concert? Ga je iets drinken met een vriend vanavond? Ligt er thuis nog een halve bak leftover Thaise tafel op je te wachten? Kan natuurlijk alles zijn, hè? Wat het ook is, 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Harry Styles hoor je zometeen As It Was. Ook de opposites komen eraan met Slapeloze Nachten. En eerst de tijdloze tracks. Christine W. Feel What You Want.

Harry Styles en As It Was bij 3FM. Zijn schoonvader is Lenny Kravitz. Nou, weet je in ieder geval wel dat je deze herfst geen koude nek gaat hebben. En weet je ook gelijk wat je voor kerst krijgt. Toch? Een ferme handdruk van hem. Hey, Obi hier met de tijdloze track. Zometeen eentje die je een beetje zou kunnen vergelijken met een privéjet nemen naar een klimaatprotest. Kijk, het idee erachter is goed, maar de uitwerking iets minder. Hoe dat zit hoor je naar de Peppers. Other Side, nu bij 3FM.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM. Miley, Days Persuade.
4: Met 3FM ontdek je nog.

Miley Cyrus, Bass Persuade bij 3FM. Het is een beetje een ironische track als je er een keertje goed bij stilstaat. 1, 2, 3! Die hele plaat is namelijk een soort oproep aan de jonge generatie. Ga eens wat meer analoog, laat die telefoon een keer links liggen. Op zich natuurlijk een heel nobel doel. Alleen het helpt niet per se mee dat die plaat nu viral is gegaan op TikTok. Iedereen alleen maar online dat liedje hoort. Het is toch een beetje alsof je een boek schrijft over ontbossing. En dat het dan een bestseller wordt. En je

bij 3FM. Alweer met de hits. Ik neem je even mee terug naar de jaren 90. Laat je trainingspak wel thuis, alsjeblieft. De Eurodance bestond nog niet in de United States in de jaren 90. Is ook logisch natuurlijk, want het heet Eurodance. Tot in 1996 voor de film Space Jam een plaatje werd gemaakt door een Vlaamse producer. En die plaat die werd vervolgens onder DJ's zo ongekend populair dat de 12-inch single voor meer dan $100 werd doorverkocht. Nou, dan weet je wel echt zeker dat je een tijdloze track hebt gemaakt. Je hoort hem nu op 3FM. Pump up the jam. Dit is Technotronic.

0: Zo van je bureaustoel afgegleden. Neo en Closer bij 3FM. Dit is Tijdloze Tracks met zometeen Ariana Grande en ook Coldplay. Komt eraan! 3FM.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
17: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Je nieuwsupdate, RMS op 3. Goedemorgen, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. NOS op 3. Onze correspondent Thijs Kettenis weet meer.
2: Ja, vannacht rond 2:30 Bulgaarse tijd, dus dat is om 12:30 in Nederland, toen sloegen 3 drones in op een Oekraïense vrachtschip dat voer onder een Maltese vlag, zo'n 33 kilometer uit de kust in de Zwarte Zee. Onduidelijk is wat dat schip vervoerde.
1: De Bulgaarse premier Radev ging na die aanval meteen een crisisoverleg in.
2: En nog tijdens dat overleg werd een tweede vrachtschip geraakt dat voer op een andere plek ongeveer even ver uit de kust in de Zwarte Zee. Nou, van dat schip weten we alleen dat het gezonken is.
1: Of alle opvarenden zijn gered, is nog niet duidelijk. Radev zegt dat Rusland erachter zit en eist uitleg van de Russische ambassadeur. Zeehondencentrum Pieter Buren in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie. Maar dat komt er niet. Volgens deze verslaggever van RTV Noord zijn er bij de directeur nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren.
3: Zeg maar, ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die hulp niet kunnen krijgen, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
1: Het centrum heeft nog een donateursactie online gezet om de boel te redden. Er moet binnen 2 weken 3 miljoen aan steun worden gevonden. En de grootste supermarkt van Nederland heeft nog steeds computerproblemen. Dat zorgt bij steeds meer Albert Heijns voor lege schappen. Deze man zegt bij Goedemorgen Nederland dat hij gewoon lekker boodschappen gaat doen.
4: Ik ga zo eventjes een lekkere bak salade halen. Lekker met tonijn. Lekker gezond en dan lekkere souderans erbij.
5: En u denkt wel dat dat ook nog te verkrijgen is?
4: Ja, dat is kant en klaar. Is dat hier gewoon heerlijk voorbereid.
5: Maakt u geen zorgen over die grote storing die nu gaande is? Over die storing die nu gaande is.
4: En wat is er gaande? Wat is er?
1: Sinds zondagmiddag hebben Albert Heijn, Ethos en Gal meerdere computersystemen uitgeschakeld. Mogelijk is moederbedrijf Ahold gehackt, maar daar laten ze nog niets over los. Het weer, ja, bewolkt dagje. Vanochtend hier en daar wat motregen. Later vanmiddag trekken er vanuit het westen nog een paar buien over. Koud is het niet, met vanmiddag 17 tot 20 graden.
0: Alright, thanks Martijn. AWB verkeersinformatie dan. Files nemen af. Verkeer loopt de meeste vertraging op nog in Noord-Brabant. 80 kilometer totaal in Nederland. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Borne knooppunt Kerensheide. Daar een kwartier vertraging door een ongeluk. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen en Delft knooppunt Koenplein. Technische problemen. Het verkeer kan niet naar Ring West. Levert je 10 minuten op dit moment. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 22 minuten vertraging. En de laatste is op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Dus knoop het Paalgraven en knoop het Bankhoef. Daar een kwartier. 3FM.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroncrv.nl en maak morgen mee.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed?
9: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag.
10: prachtig.
13: Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
14: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets. Voor jou.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

Goedemorgen, Obi Rijmakers hier. Ik serveer je alleen maar platen zonder houdbaarheidsdatum. Je hoeft ze niet eens in de vriezer te doen. Ze zijn eigenlijk altijd lekker. Ga je goed vanochtend? Ik ben niet iemand die graag overdrijft, maar ik heb zometeen een plaat die ontstijgt bijna de titel Tijdloze Track. Zo goed is hij. Klap vast, hij is van Paul Simon. Hoor je zo naar Coldplay.

Adela en Ain't in LA bij 3FM. Over hier met tijdloze tracks. Iedereen die van muziek houdt, die heeft de vraag ooit wel eens een keer gekregen. Wat is het beste liedje ooit gemaakt? Valt geen antwoord op te geven, toch? Ja, tuurlijk, The Chain is meesterlijk in elkaar gezet. En ja, Prince is ongeëvenaard. Maar uiteindelijk verschilt het. Gewoon per persoon. Die van mij is een paar jaar terug veranderd. Door mijn vriendinnetje toen. Die films regisseerde en 50 Ways to Leave Your Lover onder de aftiteling van de film zette. En het bracht me op een herontdekkingstocht van alle muziek van Paul Simon. Waar een paar matige platen tussen zitten, maar vooral heel veel goeie. En specifiek deze, die voelt aan alsof je live kan meekijken in het hoofd van een man die zijn leven terugpakt. Die vastzit in een relatie waar hij ongelukkig van wordt. En dat is ook misschien wel zo. Maar in feite zingt Paul Simon over een kaper op de kust. Een andere vrouw die hem vertelt: joh, luister, er zijn zoveel manieren om je liefje te verlaten. Ik help je wel, dan kunnen we samen verder. En de tempoverandering, de hele stemmingsverandering in die plaat pakt me elke keer. En het verveelt nooit.

op de werkdag altijd. Het is 11:02. Tijd voor Breukies Blend. Je maakt kans op het Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend voor op kantoor. Gewoon om ervoor te zorgen dat jij en je collega's eindelijk een keer een fatsoenlijk bakkie kunnen drinken. Dat regelen we voor je. Het enige wat je hoeft te doen is goed luisteren welke twee tijdloze tracks ik in een mashup heb geknald. Dan moet ik er wel bij zeggen dat de mashups die ik maak, die zijn altijd een klein beetje cursed. Het is, ja, eigenlijk is het te fout voor woorden. Ik ben benieuwd of je kunt horen welke twee tijdloze tracks dit zijn.

natuurlijk allebei de platen geen eer aan. Welke twee liedjes hoorde je? Welke twee tijdloze tracks werden er door elkaar afgespeeld? Let me know via de NPO Luisterapp als je daar zin in hebt. En als je niet achter het stuur zit natuurlijk op dit moment. Stuur je een berichtje deze kant op. En dan maak je kans op het Bakkie Breuk. Lekker man, proost. Uchel komt eraan, Moving to the Sun of Kevin DeGraw. Hoor je zo meteen, I Don't Wanna Be. En eerst The Cure, Friday, I'm in Love met 3FM.

0: schetst nou mijn verbazing. Ik liet net de opgave horen van Breukies Plant. Een beetje een cursed mashup om ervoor te zorgen dat je twee tijdloze tracks aan elkaar kunt houden. In ruil voor een bakje breuk. Jan Willem van achter de schermen. Geen enkel goed antwoord.
1: Niemand had het goed.
0: Ik heb hem te moeilijk gemaakt.
1: Ja.
0: Dat is mijn schuld, dat geef ik toe. Maar betekent wel... dat de koffie hotline open gaat, betekent dat je het bakkie breuk, de enige echte 3FM koffieblend voor op kantoor, gewoon zomaar te pakken kunt krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is bellen naar 0909-1336. En dan pak je hem, zo simpel is het. De koffie hotline. Ik stel wel voor dat omdat het mijn schuld is en de opgave te moeilijk was, dat we er wel een paar doen. Is dat goed?
1: Ja, doen we een stuk of drie.
0: 3FM, hallo Toby, met wie spreek ik?
2: Goedemorgen, met Willem.
0: Willem, goedemorgen, wil je een bakkie breuk?
2: Nou, heerlijk.
0: Nou, heerlijk. Gregel, blijf hangen. Gaan we doen.
2: Oké. Okay.
0: Hoi, hoi. 3FM, Toby. Goedemorgen.
3: Hoi, met Pien.
0: Hey, Pien. Goedemorgen.
3: Hoi.
0: Wat klinkt je vrolijk?
3: Ja, ben ik ook.
0: Nou, goed zo. En dat met het weer.
3: Helemaal. Jullie zijn de luisteren.
0: Nou, heel goed. Wil je een bakje breuk winnen?
3: Ja, heel graag.
0: Geregeld. Komt je kant.

0: tijdloze tracks.
1: Obi Rijmakers.
2: Justin Timberlake hoorde je Mirrors bij 3FM. Good morning.
0: Tijdloze tracks.
2: Tijd voor de megahit van vorige week. Ash en Stop the Wedding. Goed liedje. Ik heb me wel altijd afgevraagd wat er gebeurt als je dat tijdens een bruiloft daadwerkelijk doet. Dat de trouwambtenaar dan vraagt: zijn er nog mensen die bezwaren hebben tegen het huwelijk? En dat je erop staat en dat je komt binnenstormen. Stop het huwelijk! Kappen ermee! Gaan ze dan daadwerkelijk stoppen of word je gewoon afgevoerd in een dwangbuis? Ik denk het laatste. Nou had Ash graag gezien dat iemand het wel had geroepen bij de bruiloft. Zij had blijkbaar echt met een verschrikkelijke vent. Toxic, bazig, onaardig. En hij deed het bestek altijd met de vieze kant naar beneden in de vaatwasser. Dus dat werd nooit schoon. Zo irritant. Levert wel een donders goed liedje op.

Nou stel ik net hard op de vraag, wat gebeurt er als je dat daadwerkelijk roept bij een bruiloft? Stop the wedding. Mag je dat gewoon doen? Mag je gewoon bezwaar maken? Het blijkt dus dat het in Nederland helemaal niet kan. Als je echt bezwaar wil maken tegen een huwelijk, dan moet je dat weken van tevoren schriftelijk indienen bij de gemeente. Er komt een partij papierwerk bij kijken, daar word je bang van. Het is bijna niet waard, zou ik willen zeggen. Dus mocht je het ooit nog een keer van plan zijn, dan weet je dat in ieder geval. Goedemorgen, 3FM staat aan. Dit zijn de tijdloze tracks, alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Mijn naam is Obi. En zometeen hoor je Green Day, Boulevard of Broken Dreams. En ook Massive Attack komt eraan met

0: ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
12: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
13: Greet. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei doei.

0: die heb je al lang niet meer gehoord. Echt een beuker van formaat komt eraan. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside zometeen. Eerste nieuwsupdate, NOS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Mogelijk worden de computersystemen bij Albert Heijn vanmiddag weer opgestart.
2: NOS op 3.
1: Dat heeft vakbond CNV gehoord van medewerkers. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien en wil er sowieso niet veel over kwijt. We weten nog niet of ze gehackt zijn en of er klantgegevens zijn gestolen. Ook liggen meerdere distributiecentra nu stil. En dat merk je volgens mijn collega Roeland tijdens het boodschappen doen.
3: Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Naast Albert Heijn hebben ook zusterbedrijven Ethos en Gal en Gal last van de storing. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Die auto was in Tubeke met veel geweld afgepakt van de eigenaar. Toen agenten de achtervolging inzetten, stapte de verdachte uit en opende het vuur op de politiewagen. De agent werd met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Of er mensen zijn opgepakt, is nog niet duidelijk. Ja, een dubbelprijs voor voetballiefhebbers vanavond. PSV speelt zijn tweede wedstrijd. In de Champions League tegen Leipzig. Ze hebben wat goed te maken nadat ze vrijdag veel moeite hadden in de wedstrijd tegen Heerenveen. Het moet beter, zegt trainer Peter Bos bij Ziggo Sport.
4: Nou, dat moet, daar ben ik echt van overtuigd. Of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker.
1: En om 9 uur kun je op NPO 3 kijken naar de vrouwen van Oranje. Die verdedigen een 8-0 voorsprong tegen Hongarije. Toch zijn ze niet minder gemotiveerd, zegt Jill Roort.
5: Als ik voor mezelf spreek, dan wil ik gewoon elke wedstrijd presteren. Dus ja, ik vind dat wel makkelijk om hongerig te blijven. En ik denk, in de groep ook weten we ook heel duidelijk wat we willen.
6: Wat willen jullie?
5: Nou, we willen naar dat WK.
1: Als Oranje vanavond wint, moeten ze nog 2 wedstrijden tegen of Turkije of Slovenië. En als ze die ook winnen, zijn ze geplaatst voor het WK van volgend jaar. Het weer, ja, het is een bewolkte dag. Het mot regent hier en daar wat. Later vanmiddag trekken er ook echte buien vanuit het westen over. Koud is het niet. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden.
2: 3FM.
7: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
20: Balen zeg.

0: heb je even Douwe Egberts nodig.
1: 3FM. Hallo, NCRV. Obi Rijmakers.
2: Good morning, good morning. Het is 5 minuten over 11. Je bent bij de tijdloze tracks op 3FM. Met zometeen Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Eerst Pommelien, Thijs en Mo. Dit is het midden.

Day, Boulevard of Broken Dreams. Het is 13 over 11, 3FM met de tijdloze tracks. Zometeen Massive Attack en ook Michael Jackson ga je dadelijk horen. Hey, bijna lunchtijd. Wat heb je meegenomen? En belangrijker nog, is het er nog? Bij mij halen de boterhammen soms de ingang niet eens. Broodje hummus, toch gewoon weer.

0: Goedemiddag, I love 3FM-luisteraars. Dit is David.
1: Zo, Obi, deze teardrop krijgt wel even een extra cinematische laag als je over een lege snelweg rijdt. In de regen, richting de afsluitdijk. Lekker man.
0: Lekker man.
2: Lief gebaar.
0: Je bent bij 3FM, het is 5 minuten voor 11:30. Obi Rijnmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen. We gaan deze maand wat bijzonders doen in Tijdloze Tracks. Het Request Roulette-wiel wordt tijdelijk even opgeschort. Geen zorgen, komt ook gewoon wel weer terug. Maar de KRO-NCRV staat zoals elk jaar rond deze tijd in het teken van lief gebaar. En daarom wil KRO-NCRV van 12 tot en met 25 oktober mensen in Nederland inspireren om een keer iets liefs te doen voor een ander. Daar wordt de wereld mooier van. Dat steunen we natuurlijk van harte bij Tijdloze Tracks. En dat kan op allemaal manieren. Haal een bloemetje voor je buurvrouw, geef je favoriete collega's een keer de goede bureaustoel. Of vraag een plaatje aan voor een ander. Het is super simpel. Zou je graag een plaat willen aanvragen voor je moeder, voor je opa, voor je voetbalteam? Weet ik veel, voor je hond, mag allemaal. Het enige wat je hoeft te doen is hem doorsturen via de NPO Luister-app. Laat me even weten welke plaat zou je graag willen aanvragen op 3FM en voor wie is dat? Dan gaan we dat samen regelen. En heb jij je lieve gebaar gelijk in de pocket. Let me know, de NPO Luister-app is van jou. Maneskin komt eraan naar de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

0: Måneskin en Supermodel bij 3FM. Tijdloze tracks doet deze maand mee aan...
1: Lief Gebaar.
0: Het is een actie van KRO en NCRV om de wereld eens een keer wat mooier te maken. Dus ik gooi graag de sleutels van de hut even in jouw schoot. En jij mag als Lief Gebaar voor een ander een liedje aanvragen op 3FM. En dat is grappig, dat gaat gelijk alle kanten op. Amber bijvoorbeeld, die vandaag de verjaardag van de vader viert. Die krijgt zometeen zijn favoriet op 3FM. Blur komt eraan. Jeffrey uit Zoetermeer, die heeft rijles. En die wil graag even zijn rijinstructeur goed zetten met Michiko. Nou prima, kunnen we regelen, natuurlijk. Voor wie zou jij graag een lief gebaar willen maken vanochtend? Stuur de plaat in kwestie met de NPO Luister-app naar 3FM. Dan wil ik wel de facilitator zijn vanochtend. Ga ik dat voor je regelen. Michael Jackson nu en Man in the Mirror.

0: Tijdloze tracks.
1: Obi Rijmakers.
2: Stromae hoorde je met 3FM en Alo Rondas.
0: Tijdloze tracks.
2: Deze maand staat de KRO NCRV in het teken van lief gebaar. Ik doe daar natuurlijk met liefde ook aan mee. En dus mag je een liedje aanvragen voor je lievelingscollega, je moeder, je hond. Wie het ook is, ik hoor graag voor wie we een liedje kunnen draaien op 3FM. Krijg je gewoon eenmalig even de sleutels in je schoot geworpen. Max, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor wie kan ik voor jou dan een liedje draaien?
3: Voor Geer.
2: En waarom?
3: Ja, Geer die houdt heel erg van de zomer. En ik zit al een week tegen hem te zeggen, die is wel een beetje voorbij aan het gaan. En als je naar buiten kijkt, het is nu echt definitief voorbij.
2: Ja, kanonnen, het is niet normaal. Oké, en hoe ga je dan de zomer weer een beetje in de bol van Geer krijgen?
3: Ja, gewoon lekker met een meegiller, met een meeblader, die ook mensen die van de herfst houden lekker kunnen meeschreeuwen.
2: En waar zat je dan aan te denken?
3: Natasha Bedingfield met een written.
2: Oh, dat is echt een hele goede keuze. Ja, geeft wel weer een beetje de zomer in de bol. Nou, bij deze, lief gebaar is gemaakt. Doe de groetjes aan Geer, Max.
3: Yes.

0: Derulo en Michiko bij 3FM. Zometeen vanaf 12 uur hoor je Mark Meijer.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zometeen 3 over 12.
1: Correct. De drie belangrijkste liedjes van de dag. Iedere werkdag na 12 uur. Met erin onder andere weer een nieuwe naam voor Rock Werchter. Die doen dat heel slim. Die kondigen elke week een nieuwe naam aan.
0: Okay.
1: En ik denk misschien wel de grootste release van het hele najaar. Hele lijpe samenwerking zit er ook in zometeen.
0: Oh, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik ga luisteren. Zometeen vanaf 12 uur hoor je Mark Meijer op 3FM. Duke de Man en Jax Jones. Dit is I Got You.

Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: 1 over 12, Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. Nog steeds problemen bij Albert Heijn. NOS op 3. Het is ook nog steeds niet duidelijk wanneer die problemen precies zijn opgelost. Afgelopen zondag schakelde moederbedrijf Ahold meerdere computersystemen uit na een cyberveiligheidsincident. En dat zorgt vandaag opnieuw voor lege schappen, ziet ook verslaggever Mark Hamer toen hij zelf een snackie ging halen.
2: Ik heb me iets uit het schap gepakt. Pindakoeken, chocola, ik heb ze nog nooit gegeten. Maar ik kon ze in ieder geval afrekenen, wel gewoon bij de zelfscankassa. Wat dat betreft draait het door, maar dus duidelijk te zien, er zijn minder groenten en ook minder zuivel.
1: De problemen bij Albert Heijn zijn mogelijk veroorzaakt door hackers, maar dat blijft wel speculeren, want het bedrijf zelf wil er nog niets over zeggen. In Duitsland zijn twee mensen opgepakt die worden verdacht van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. Dat is een netwerk dat belangrijk is voor het Oekraïense leger. De Poolse premier Tusk zegt ervan uit te gaan dat Rusland achter dat incident zit. Er komt maar weinig terecht van een plan om in Nederland meer bossen aan te leggen. In 2020 kwam het ministerie van Landbouw met een plan om voor 2030 37.000 hectare bos te planten, maar volgens mijn collega's van Nieuwsuur is er pas 4.000 hectare bijgekomen. Dat zou onder meer komen door geldgebrek. En dan flink ophef over een Halloweenfeest in Rotterdam. Eind deze maand is het natuurlijk Halloween en dan is er onder meer een groot feest in de Laurenskerk in Rotterdam. Ja, maar veel gelovigen vinden dat echt niet kunnen. Halloween in een kerk dus. In Nunspeet zijn ze een petitie gestart. Vandaar vinden ze het maar raar, hoorde Hart van Nederland.
3: Nee, ik vind dat toch wel een beetje tegenstrijdig met het geloof, moet ik zeggen.
4: Kerk is gewoon een huis van God, noemen we dat ook wel. Dus dan moet je geen wereldse feesten gaan organiseren.
5: Ik vind het verschrikkelijk, ik vind duivels. Ja, ja.
6: Hoort dat in een kerk?
5: Nee, absoluut niet. Nee, daar is de kerk niet voor bedoeld. Nee.
1: Maar in Rotterdam zeggen ze, Nunspeet is Nunspeet en Rotterdam is Rotterdam. Maar de dominee van de Laurenskerk ziet er geen kwaad in.
7: Wij hebben gemerkt dat het toch echt een hele grote groep christenen is die daar toch een feest in ziet van verheerlijking van demonen en dergelijke. Terwijl ja, wij eigenlijk die hele link niet leggen. Het is net zoiets als carnaval. Het is een verkleedfeest en meer niet.
1: En nog een reden waarom ze dat feest niet afblazen. De Rotterdamse kerk kan die inkomsten van het Halloweenfeest eigenlijk goed gebruiken. Het weer, nou, de dresscode is poncho vandaag. Bewolkt met veel motregen bij maximaal 18 graden. En dan moeten we gewoon even doorheen met z'n allen. Want morgen wordt het zonnig en droog bij opnieuw 18 graden. 3FM.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, 3,99.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: 3FM. Mart Meijer.
24: Daar is hij weer. Iedere werkdag om 12 uur de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag in de 3 over 12 van 3FM. Zodat je weet wat er gaande is in de muziekwereld. We beginnen met de grootste hit van dit moment. Die is in handen van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: af.
1: Ja, ik zei het net ook al tegen Obi. Dat doen ze heel slim bij Werchter. Heel veel plekjes reserveren in de 3 over 12... door steeds maar één naam te droppen per paar dagen. Ook vandaag weer Muse is aangekondigd voor de Vrijdag van Werchter 2 juli volgend jaar. Eerder werden onder andere Tame Impala en Somber al bekendgemaakt voor een van de allergrootste festivals van de Benelux. Misschien wel, nee, niet het grootste, maar wel een van de allergrootste. Je hoorde Muse dus op nummer 2 in de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag. Dan moeten we naar de bovenste beste van vandaag. Een liedje dat al op heel veel laptops en telefoons stond de afgelopen dagen als opgenomen mp3'tje, omdat mijn collega

collega Jasper Leidens van 3 voor 12 Radio... om vorige week stiekem al gedraaid had vanaf vinyl. Liedje was nog niet uit, maar stond al wel op een LP die je kon kopen in de platenzaak. Jasper was erachter gekomen en heeft dus... We hebben helemaal geen draaitafel hier, dus die heeft hij van huis meegenomen... ingeprikt in de studio en dat liedje laten horen. Het is een samenwerking van Fontaines DC en Rosalia. Het laatste liedje dat we alvast te horen krijgen van het album van Fontaines... dat er vrijdag uitkomt, Dopamine Chamber. Gisteren kon je hem dan eindelijk officieel en niet via een pick-up beluisteren... en niet via een of andere bootleg vanaf de radio. Geluid is heel donker, meeslepend, heel orkestraal ook... en het is dik 5 minuten aan pure schoonheid die je zo meetrekt de herfstdagen in. Bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag... staat de samenwerking van Fontaines DC en Rosalia... en die heet Where Is

eens in de zoveel tijd komt er zo'n liedje uit waarvan je toch gewoon meteen voelt, dit is echt heel erg bijzonder. Ik moet gewoon aan bijvoorbeeld een Iron Sky of zo van Paolo Nutini terugdenken. Niet dat die liedjes iets met elkaar te maken hebben hoor, maar gewoon zo'n liedje dat je de eerste keer hoort en gewoon weet, dit is heel speciaal. Ik zie het ook aan de NPO Luister-app waar de berichtjes echt binnenstromen. Van Natalie bijvoorbeeld, die zegt, Mart, wauw, wat een nummer. Dark met een supermooi randje, echt een herfstplaat. Vera die zegt, ik had hem nog niet gehoord, prachtig. Niels die zegt, ik had hem ook nog niet gehoord, deze van Fontaines. Weer zo lekker duister, nog een paar dagen en dan komt de nieuwe LP, zegt Niels. Niels is een echte. Je hoorde hem bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Het liedje van Fontaines DC samen met Rosalia. Where is Gone? Echt schitterend. Belangrijkste track van vandaag op 3FM. Raven Lenné en Taylor Swift. Hoor je zo. En eerst Avicii.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog

Patient Zero. Boeiend, ik kwam een artikeltje tegen. Het gaat een beetje zijdelings over Taylor Swift. In Amerika is er een aantal albums geweest in de geschiedenis waar meerdere liedjes op stonden die allemaal nummer 1 hits zijn geworden. Waaronder Life of a Showgirl van Taylor Swift, waarvan deze Patient Zero de derde nummer 1 hit in Amerika is. Prima statistiek, 3 nummer 1 hits op een album. Er zijn labels die tekenen voor minder. Maar weet je welk album in de geschiedenis de meeste nummer 1 hits ooit heeft voortgebracht? Nog boven Bad van Michael Jackson, of Faith van George Michael, of True Blue van Madonna. Laat je nog een paar tellen over nadenken. Het album dat de meeste nummer 1 hit liedjes op zichzelf had staan, weet ik veel. Dat was dit album. Als ik toch verrast over. Teenage Dream van Katy Perry. Dat is misschien ook, ja, zeg maar niet voor mijn tijd, maar ik was een jaar of 10 of zo toen dit uitkwam. Dus misschien niet genoeg beseft. Maar daar stonden 6 tracks op die nummer 1 geworden zijn. Ook bijvoorbeeld California Girl stond daarop. En Firework en Part of Me. Maar bijvoorbeeld ook het liedje E.T. Dat niet heel erg een belletje deed rinkelen bij mij, maar blijkbaar ook een nummer 1 hit is geweest in Amerika. Een record waar tot op heden zelfs Taylor Swift dus niet overheen heeft kunnen komen. Je hoorde Patient Zero van haar, zojuist op de dinsdagmiddag van 3FM met Blink 182. Nu.

Schiphol Airport al geboekt hebben. Want komen we naar Amsterdam voor ADE. En ADE is eind volgende week. Nou ja, begint eigenlijk volgens mij altijd op woensdag of zo. Het grootste dancefeest van Europa. Misschien wel van de wereld. Amsterdam Dance Event. Deze mannen zijn er ook bij. Jordan de Pauza en Magnetic. Het is de dinsdagmiddag van 3FM. Buiten een beetje druilerig. Dus beter binnen zitten met Post Malone en Enough is Enough. Zometeen na de

0: bedenk me deze. Ik zat laatst naar Radio 1 te luisteren. Ik denk dat het langs de lijn moet zijn. Nee. Ik zat naar Met het oog op morgen te luisteren. Iconisch programma dat ze laatst avonds bij Radio 1 uitzenden. Waar ze even het nieuws van de dag erna doornemen. Wat je al weet dat er gaat gebeuren. Toen kondigde de presentator deze af als Post Malone. Enough is enough. Inderdaad, genoeg is wel genoeg. Toen dacht ik, oh, nou, die vond het blijkbaar geen leuk liedje. Ik wel, vind het banger nog steeds. Post Malone, enough is enough.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hoorde je ze juist met 3FM, waar Eric Prydz en ook Another Met Talk To You er zometeen aankomen. Eerst nieuwe muziek op 3FM van de Engelse zangeres Holly Humberstone. Dit jaar kwam haar tweede album Cruel World uit. Dat vind ik altijd moeilijk uitspreken, al die L-klanken in de Engelse taal. Maar het ging goed. Dat is geïnspireerd op het huis waar ze als kind woonde. Ze heeft dit jaar dat huis leeggehaald omdat haar ouders verhuisd zijn. En ze noemt zelf dat huis een soort spookhuis. Wel gezellig, maar het zag er een beetje zo gothic uit. Neo-gotisch-achtig, beetje donker, beetje creepy. Dus dat gevoel van dat huis, wat zoiets spookhuisachtigs had, wilde ze graag vangen op haar nieuwe album. En het mooie is, ik zat dus een beetje door dat album heen te luisteren en dat is helemaal niet gelukt. Want Holly Humberstone kan dat helemaal niet. De albumcover is dan nog zo'n beetje gothic. Dat zij er zelf ook, ik kan het niet eens omschrijven, met de haren zo langs haar hoofd, dat het een beetje spannend uitziet. Maar de liedjes van haar, die blijven altijd vrolijke poppy sound in zich hebben. Dus dat kan gewoon onmogelijk eng worden. Luister ook maar naar de nieuwste liedjes. Er zit geen gothic element in, maar ik vind hem wel leuk. Nieuwste Holly Humberstone, Too Cute To Be Lonely bij 3.

0: dinsdag. Dat is officieel exact om 1 uur. Dan heb je namelijk vanaf 9 uur 4 uur gewerkt. En dan heb je tot aan 5 uur ook nog 4 uur te werken. Kortom, dagje gaat zometeen door midden. Doen we onder andere met Axel Grosso en Malcolm Tall.
1: Zometeen op BFM. Meer Mart. Met

0: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: 3FM.
17: Dit is 3FM met Axel en Grosso. More than you know. En een heel goede tijdloze track. Van Prince, ook zo meteen. Na het nieuws van 1 uur met Stef Bandstra.
18: Goedemiddag. In Capelle aan de IJssel is vorige week iemand opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen.
19: NOS op 3.
18: Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. Het gaat om een man van 20. Hij zou hebben gezegd dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. En ook zou hij ook al een concreet doelwit in gedachten hebben gehad. De justitie wil niet zeggen welk doelwit dat was. Bij de man thuis zijn onder meer een zwaard, 2 messen en ook een luchtdrukwapen gevonden. De Amerikaanse vrouw bij wie een executie misging moest daarna lang wachten op medische hulp. Dat blijkt uit geluidsopnames die persbureau AP in handen heeft. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor moord, kreeg een injectie, maar dat ging verkeerd. En nu blijkt dat ze pas een half uur later een ambulance naar de gevangenis hebben gestuurd, omdat de meldkamer twijfelde of de oproep wel echt was. En met Pike zelf gaat het nu beter, maar de vraag is nog of er een nieuwe executie komt. In de buurt van Brussel is er een politieagent doodgeschoten na een autodiefstal. De politie achtervolgde de gestolen auto, waarna die werd klemgereden. De bestuurder daarvan stapte vervolgens uit en opende het vuur op de politie. De Belgische politievakbond noemt het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
20: Het komt altijd heel hard binnen, zeker na de feiten wat er nu gebeurd is en de actualiteit. Wij trekken regelmatig aan de bel dat het geweld escaleert en altijd maar triester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. De voorbije weken is nog maar een bewijs geweest dat een aantal zaken die beloofd worden om harder te straffen eigenlijk niet kunnen uitgevoerd worden.
18: De agent van 41 werd zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. En de Duitse partij AfD moet een schadevergoeding gaan betalen aan Heino. Ja, voor wie Heino niet kent, het is een van de bekendste Duitse slagerzangers.
21: Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw, blut en zie ja, wenn mein Alpenblüm.
18: Ja, een kandidaat van de AfD had bij een verkiezingsbijeenkomst gezegd dat Heino op hem zou stemmen. Ja, Heino was niet blij. Die eiste in eerste instantie een schadevergoeding van €250.000 vanwege imago-schade. Maar uiteindelijk hebben ze een schikking getroffen en moet de AfD hem €7.500 betalen. Nou, naar het weer toe. Het is bewolkt. Er valt veel motregen. Het is ongeveer 18 graden. Morgen zonnig en droog bij weer 18 graden.
17: Brief en verkeer dan van de ANWB. Handjevol met files op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij knooppunt Grijsoord. Staat een vrachtwagen met pech. Zorgt daarvoor 5 minuten vertraging. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij Hendrik Ido Ambacht is eerder een ongeluk gebeurd. Weg is weer vrijgegeven, maar je hebt nog wel 10 minuten vertraging daar. De andere files zijn korter dan 5 minuten.
16: 3FM.
19: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
1: Domino's.
25: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
17: Goedemiddag. Gaat het allemaal nog een beetje? Wil het een beetje op werk vandaag? Misschien sta je wel keihard schoon te maken thuis. Succes met wat je aan het doen bent. Hopelijk helpt de muziek een beetje. Zometeen.

druilerige dinsdagmiddag. Maar gelukkig heb je de radio om je gezelschap te houden. En mij, ik ben onderdeel van de radio. Ik zit in dat kastje. Ik zit in je telefoon. Ik ben Mark, hallo. Sorry, dat was nergens goed voor. Hey, ik wilde even zeggen, het feit dat de Ivo van Breukelen Tijdloze Tracks is gaan presenteren, vind ik heel leuk voor hem. Elke werkdag tussen 9 en 12. De beste bangers van alle tijden eigenlijk, als ze maar tijdloos zijn. Als je ze over 10 en 15 en 20 jaar nog steeds maar moet kunnen horen. Eigenlijk had ik stiekem ook wel tijdloze tracks willen doen. Zeg maar, in een ideale wereld zou ik dan een dagje per week of zo lekker voor Ivo invallen. Kan hij lekker ouderschapsverlof opnemen of wat dan ook. Want ik heb vooral mijn hart heel erg verkocht aan muziek uit de jaren 80. En dit liedje vind ik zo'n sensationeel liedje. Want de jaren 80, een van de dingen die zo goed was aan die periode, is dat de basgitaar heel erg de boventoon ging voeren. Ga maar kijken wat grote hits waren in de jaren 80. Allemaal door zo'n heel lekker baslijntje aangedreven. Wat nu een beetje weer is teruggekomen. Samen met de synthesizers en de basgitaar en zo, is die 80's sound de afgelopen jaren weer een beetje teruggekomen. Er is één grote uitzondering. En dat is misschien wel de... Nou, dit is niet de grootste hit uit de jaren 80, maar hij komt wel heel dichtbij. Van een artiest die de mix hoorde waar een basgitaar op zat en zei: ja jongens, ik vind het liedje supergoed gelukt. Maar die basgitaar, dat voel ik niet, dat wil ik niet hebben. Nou, dat was in de jaren 80 echt ongelooflijk. Het is een beetje alsof je vorig jaar tegen je kind zei: leuk verlanglijstje heb je ingeleverd voor Sinterklaas, maar Laboeboe ga ik je niet geven. Zeg maar, dat hoort erbij. Het was onderdeel van de jaren 80, die basgitaar moest. Hij besloot het niet te doen en dat was een van de beste keuzes, want dat maakt het liedje eigenlijk alleen maar iconischer. Het gaat over When Doves Cry van Prince.

afgelopen zaterdag de nummer 1 onder 3FM-luisteraars, Bente en Parachute. Maar afgelopen zaterdag werd ze van de troon gestoten door haar geliefde collega Vrouwtje. Gelukkig had ze een parachute bij zich, dus kon ze langzaam een paar plekjes naar beneden dwarrelen. Ik zag een reactie van iemand die in de NPO Luister had gezegd: ja, Vrouwtje, geen rem, is nummer 1 geworden in de verlanglijst, alleen maar omdat die hele fanschare op Vrouwtje gestemd heeft. En toen dacht ik, ja, dat is het hele punt van de verlanglijst. De verlanglijst is de lijst met de meest geliefde liedjes onder 3FM luisteren in Nederland. Je kan je favoriete liedjes van het moment achterlaten via 3fm.nl/verlanglijst. Dus stel je voor dat jij graag Bente weer op nummer 1 zou willen hebben, dan kan je haar toevoegen aan je lijstje. Ja, afgelopen weekend was dat dan dus Vrouwtje. Misschien wel vanwege de shows die ze afgelopen zondag en ook gisteren gaf in de Melkweg, waar heel veel mensen naar uitkeken. Haar nieuwe album dat recentelijk is uitgekomen. Maar jij kan dus elke week je invloed uitoefenen op die lijst. 3fm.nl/verlanglijst. Daar kan je laten weten wat je lievelingsliedjes zijn van dit moment. En je maakt daarmee ook nog kans op een verlanglijst Bluetooth speaker die je overal mee naartoe kan nemen. De badkamer, het park, met je vrienden, lekker naar de achtertuin of het balkon. Als je nu stemt, hoor je favoriete liedje misschien wel tussen 4 en 7 uur terug. Komende zaterdagmiddag hier op 3FM. Zometeen Martin Garrix en Dua Lipa. En eerst Artemis.

R&B. Ring My Bell hoorde je bij 3FM. Ik heb weer scoops. Dat was hem. Oh. Nou, een beetje teleurstellend tuneetje van RTL Boulevard. Maar hebben we ook niet nodig, want bij 3FM krijg je de echte scoops en de echte juice. Uit The Voice UK, en niet dan het type juice dat wij hier hadden bij The Voice in Nederland. Ander verhaal. Twee juryleden die het gezellig hebben met elkaar. De twee nieuwelingen, nieuw toegevoegd aan de jury van The Voice in de UK, zijn Age, die je zojuist hoorde met Ring My Bell, en, hou je vast, Cheryl, die je voorheen kende als Cheryl Cole. Maar dat is de achternaam van haar ex en die zijn al een tijdje uit elkaar. Nou, Engelse pers heeft ontfutseld dat zij, naast dat ze het in de studio heel leuk hebben, het ook buiten de studio leuk hebben met elkaar aan het daten zijn. Daardoor wordt The Voice ook bijna een soort reality-achtig programma. Het enige wat ik dacht is, hoe oud is Age en hoe oud is Cheryl Cole? Nou heb ik nog niet uitgezocht hoe oud Age is. Dat ben ik nu even aan het opzoeken. 26. En Cheryl Cole is 43. Zit 17 jaar tussen. In die tussentijd.

sorry, ze heet dus niet Cheryl Cole. Ze heet Cheryl Tweedy, zie ik nu. Had ze een heel kind kunnen krijgen, sterker nog, misschien heeft ze dat wel gedaan. Nog voor het moment dat Age geboren werd. Zit erover na te denken, misschien is Age wel haar kind. Nou, dat zou wel heel ingewikkeld zijn. Maar ze schijnen het gezellig. Hebben we met elkaar buiten de opnames om. Je hoorde Ring My Bell van Age zojuist hier bij 3FM.

nog een keer? Ik heb het einde van dit liedje nooit begrepen. Je zit echt 50 seconden te luisteren naar een track waarvan je denkt... jeetje, is hij nou nog steeds niet afgelopen? En dan komt aan het einde nog een keer, wat ik wel heel leuk vind overigens, dit deuntje erin. Goeie tune van Missy Elliott, Get Your Freak On, hoorde je op 3FM. Weet je wat ik nou echt niet kan begrijpen? Ik kwam dit weekend een nieuwsartikeltje tegen uit een interview met Marcel van Direct. Die vertelde, kijk in Nederland, de meeste mensen die in Nederland vragen... wat is de beste band van ons land, die zeggen Direct. En dan zou je dus denken, de mannen zingen in het Engels... hebben een soort universele sound die overal goed zou moeten werken. Dit moet ook leuk zijn in het buitenland om daar een keertje op een festival neer te zetten. Hey, ken je deze jongens uit Nederland, die maken ook leuke muziek. Maar Marcel van Direct vertelt in het interview dat ze echt moeten knokken... om geboekt te worden voor festivals in het buitenland. En dan denk ik, hoe is dat in vredesnaam mogelijk als deze jongens... zulke goede muziek maken, zo ervaren zijn... bijna de headline spot op Pinkpop te pakken hadden afgelopen jaar... en daar de boel echt afgebroken hebben. Dat was zo goed. Hoe kan het dat die festivaldirecteuren daar niet naar zitten te kijken... en denken, oh, dat is misschien wel lijp om voor ons ook een keertje te boeken? Zeker iets als een Siget of zo. Daar moeten zij wel een keertje gestaan hebben, denk ik. Daar staan altijd hartstikke veel Nederlandse artiesten. Dus bij deze... If you are listening and you are from another country... and you are the director of a festival and you do the bookings... listen to these guys. They're very nice, very good. They can speak good English. En boek ze gewoon een keertje voor je festival, joh. Deze gasten zijn waanzinnig. Luister zelf. Direct, 3FM, dit is My Friend.

0: noodgeval hoorde je bij 3FM. Moet een beetje haast maken, want ze staat te popelen en te trappelen. En Stef van het Nieuws ook. Sophie is hier zometeen met onder andere nieuwe Megahead Memory. En ook een Hocus Focus mix, mocht je er net zo in zitten als vandaag. Want ik ben niet scherp vandaag, maar mijn brein is niet helemaal fris. Dan kan je de Hocus Focus mix goed gebruiken. Een muziekmix hier voor wat extra energie. Zometeen ook bij Sophie.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
5: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Een hele goede middag. Zometeen de nieuwste van Miley Cyrus, Bass Persuade. Ga je horen ook Timbaland en The Way I Are. Eerst naar het nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
14: Zeker, Sofie. Goedemiddag. Albert Heijn gaat weer winkels bevoorraden.
15: NOS op 3.
14: Want sinds gisteren ligt al het werk in sommige distributiecentra volledig stil door een online veiligheidsprobleem. Daardoor moesten de systemen worden uitgezet. Afgelopen nacht zijn er ook al leveringen geweest aan filialen van Albert Heijn. Maar het is nog steeds niet helemaal zoals het hoort. Zo is het nog steeds niet mogelijk om online boodschappen te bestellen. Medewerkers zeggen tegen vakbond CNV dat de systemen mogelijk later vandaag weer worden opgestart. Acteurs uit de serie Breaking Bad reageren verslagen op het overlijden van hun collega R.G. Mitty. Die acteur van 34 werd gisteren doodgevonden in zijn huis in de woonplaats Texas, nadat hij waarschijnlijk een einde aan zijn leven heeft gemaakt. R.G. Mitty speelde in Breaking Bad de tienerzoon van de drugsmaker Walter White. Een acteur achter White, Bryan Cranston, zegt diep bedroefd te zijn over het overlijden van zijn tv-zoon. R.G. Mitty was in zijn laatste dagen nog te horen in podcast waarin hij terugblikt op die serie.
16: You claimed before that Breaking Bad did not make you a millionaire.
17: No, not even.
16: Not even close?
17: I've paid more in taxes than I got from Breaking Bad.
14: En net als zijn personage in de serie had R.G. Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis, waar als gevolg van een hersenbeschadiging op jonge leeftijd. Gedurende zijn carrière zette hij zich ook voor andere acteurs met een beperking hard in. Sportnieuws dan. De Formule 1 krijgt er een nieuwe locatie bij. De Grand Prix van Afrika is vanaf 2030 in Rwanda. Ja, het circuit wordt nog volop gebouwd en komt in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. Het wereldkampioenschap van de Formule 1 is al een tijd niet meer in Afrika geweest. De laatste race was in 1993. En PEC Zwolle moet op zoek naar een nieuwe trainer. Henry van der Vecht is eruit geknikkerd, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen tijd. Deze commentator vindt het juist dat het aan het elftal ligt.
15: Ze hebben wel de goede spelers, namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen. Dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen.
14: Henry van der Vecht is de allereerste trainer die dit seizoen is ontslagen in de Eredivisie. En PEC Zwolle staat daarin op de 16e plek nu. Gaan we naar het weer toe. Het is bewolkt. Er valt veel motregen bij maximaal 18 graden vandaag. Maar daar moeten we even doorheen hoor, want morgen wordt het zonnig en droog bij niet warmer dan 17 graden. 3FM.
18: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
23: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
22: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
24: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
26: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
27: Alle deuren zitten op slot.
26: Bij de zeer intensieve, verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul, kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
25: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: 3FM. Wat was?
30: Een hele goede middag. Ja, het is een mysterieuze mega-hit memory voor vandaag. Want ik had er echt zelf nog nooit van gehoord. Ik ben benieuwd of dat bij jou anders is. Eerst bekende muziek van Lana.

0: en Feels Part 2. Nou, dan vind ik het nog meevallen met hoe gevoelig je door het leven gaat als je gevoelens pas een deel 2 hebben. Toch, ik voel mezelf deel 2300. Moest vanochtend bijna huilen. Ik lag in bed en toen kwam er een filmpje voorbij op mijn telefoon van een leeuw en een welp. En daarna zag ik het nieuws van Pieter Buren, over Pieter Buren, dat het waarschijnlijk moet gaan sluiten vanwege faillissement. Nou, vind ik zo sneu. Ik vind het echt een onderdeel van onze Nederlandse cultuur. Dus ik hoop toch dat daar iets van subsidie voor wordt vrijgemaakt. Want het idee dat er dan niet meer van die lieve zeehondjes gered kunnen worden in ons land, nou, dat vind ik echt diep en diep triest. Eurotje doneren kan natuurlijk altijd. Ik hoop echt dat het gaat lukken om de boel op te lappen. Maar goed, first things first. Jou oplappen, jouw werkdag redden. Of laat ik het minder dramatisch maken. In ieder geval zorgen dat je een fijne middag hebt vandaag. Dinsdag, ja, dat kan een ingewikkelde dag zijn. Geen helft van de week nog wat we kunnen vieren. Weekend lijkt nog heel ver weg. Maar we kunnen alsnog een dik feestje van maken op de radio. Helemaal met liedjes als The Way I Are van Timbaland en Zero's Banger. Hoor je naar deze van Miley.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Miley, Days Persuade.
6: Met 3FM ontdek je nog.

tegen de studio gestaan. Maar vergeet niet dat het grote succes achter dit liedje, dat is sowieso de stem van de vrouw die je net hoorde. En dat is Carrie Hilson. Nou, als je dacht dat Timbaland met iedereen gewerkt had, deze vrouw, mega succesvol in de Zero's, is als songwriter begonnen voor andere vrouwelijke supersterren. Ze heeft geschreven voor Britney Spears, voor Toni Braxton. Hoe iconisch is dat? De Pussycat Dolls, Kelly Rowland. Ja, en die hits die klonken allemaal zo lekker en zo juicy dat Timbaland dacht, die moet ik hebben, die Carrie. Die mag bij mijn label komen werken. Nou, toen heeft ze vervolgens met iedere grote naam in de Zero's duetten ingezongen. Knock You Down ken je misschien nog met Kanye West. Maar ze heeft ook liedjes gemaakt met Chris Brown, Lil Wayne, Usher, Neo. Ik dacht, dat is ook wel leuk om daar even de aandacht op te vestigen, toch? Carrie Hilson. En natuurlijk, oh ja, die moeten we niet vergeten, Timbaland and The Way I Are. Zometeen wil ik even je muziekbrein laten kraken. De opgave voor de Megahit Memory van vandaag hoor je zo. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit gaat raden, maar je hebt me wel vaker verrast, dus we gaan het allemaal meemaken. Kensington eerst.

goed weet, want ik had echt geen idee. Ik dus door dat Megahit-archief heen, zoals ik iedere dag doe. Ik duw mijn ogen dicht, ik trek er gewoon eentje random uit en ik lees de artiest en de titel. Ik denk alleen maar, geen idee. Wat staat hier? Wat is dit? Kijk, die artiest die kent iedereen, maar ja, hoe kan er dan een liedje bij staan? Wat noten

niet wijs lopen doen. Ik ga jou niet alles vertellen alsof ik het heel goed weet. Want ik had echt geen idee. Ik dus door dat Megahit-archief heen, zoals ik iedere dag doe. Ik duw mijn ogen dicht, ik trek er gewoon eentje random uit. En ik lees de artiest en de titel. Ik denk alleen maar, geen idee. Wat staat hier? Wat is dit? Kijk, die artiest die kent iedereen. Maar ja, hoe kan er dan een liedje bij staan wat notabene Megahit is geweest? Heel veel gedraaid op 3FM destijds. En het zegt me niet eens een beetje iets. Gewoon helemaal niks. Dus ik weet niet onder welke steen ik heb gelegen, maar hij was gigantisch. Zo gigantisch dat ik niet eens weet of ik nou de enige ben die er nog nooit van heeft gehoord. Ik tast volledig in het duister, dus ik ga je zoals iedere dag nu een heel klein stukje ervan laten horen. Maar als het je niks zegt, echt, I don't blame you. Even een bonus rondje hoor. Enig idee, de artiest en de titel. Je mag een poging wagen in de NPO Luister-app. Als je het goed hebt, krijg je van mij een diepe, diepe buiging. De uitslag hoor je zo. Eerst de laatste van Kygo bij 3.

0: spraakmakend. Nou, vandaag, er was totale leegte in mijn brein toen ik het hoorde. Een mega-hit waarvan ik bij de artiest dacht, ja, die kent iedereen ter wereld, maar de titel van dit liedje. Ik heb even een korte enquête gehouden onder mijn collega-dj's. Allereerst de vraag aan Obi Rijmakers. Deze week op de plek van Ivo van Breukelen in Tijdloze Tracks. Ik heb hem alle info gegeven en ik heb hem alleen maar gevraagd, ken jij dit?
1: Hey, Sof, ik heb nog nooit van Justin Bieber met Children gehoord. En ik wist ook niet dat het meegeheten is geweest. En ik denk dat dat genoeg zegt. What the fuck? Maar ik ga nu luisteren.
0: Kijk, ik was niet de enige dus. Ik dacht, nou, dit telt niet. Ik ga nog een collega-dj vragen. Sebastian Okhuizen vanmiddag in die bijna nummer 1 middagshow.
2: Een oud 3FM megahit van ja. Justin Bieber die ja. Children heet.
0: Ja, dat klopt.
2: Nee. Nou... Nee.
0: Mega hit Memories. En dan te bedenken dat het echt van een groot album komt. Justin Bieber en Purpose. Had hij geschreven als een soort van muzikale comeback. Daar stond op What Do You Mean, Sorry, Love Yourself, Where Are You Now. En ook deze Children. Nou, wij als 3FM-dj's hebben we even gefaald. Jij als 3FM-luisteraar daarentegen. Chris, die het goede antwoord geeft. Justin Bieber en Children. Desiree zegt mijn zoon Bas zegt Children van Justin Bieber. Ook Hugo had het goed en Eline zegt het ook. Justin Bieber met Children. Moest wel heel hard en heel diep nadenken. Nou echt, die diepe buiging bij deze
3: 3FM.

En Human. Als je nou denkt, ik kan al wat extra energie en ook wat extra focus gebruiken. De Hocus Focus Mix is uiteraard weer voor je onderweg. Laat alvast even weten in de NPO Luister-app welk klusje op jou wacht. En zometeen geef ik je even een kleine preview van die mix.

0: dan weet je dat je pegels hebt, hoor. Ja. Meervoud. Niet brand new Chanel, maar brand new Chanel's. Okay.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere...

0: ja, dat smaakt naar meer.
1: De loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
9: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

0: over drie. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het lijkt er niet op dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen.
2: NOS op 3.
1: Dat zegt het moederbedrijf van de Appie, Ahold Delhaize. Ook wordt er nog steeds gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Albert Heijn kampt sinds een paar dagen met een online veiligheidsprobleem. Wat er precies is gebeurd en of er hackers achter zitten is nog steeds onduidelijk. Ondertussen merken klanten van Albert Heijn wel dat het een en ander ontbreekt in de winkels.
3: Nee, groente en fruit is er niet. Dus er zijn wel wat lege schappen hoor.
4: Vooral de bananen, dat viel heel erg op in één keer.
3: Ga zelf maar kijken, het is echt... Het is wel extreem.
1: Ja, dan gaan er wel mondjesmaat meer vrachtwagens naar filialen van Albert Heijn toe om de voorraad weer aan te vullen. Van luchtbuksen tot samurai-zwaarden in de Zaanstreek zijn bij een speciale actie van de politie weer flink wat wapens ingeleverd. En je mocht daar een week lang anoniem verboden wapens inleveren zonder dat je daar een straf voor zou krijgen. En ze doen zo'n actie wel vaker, maar de politie schrikt toch steeds weer van de opbrengst ervan. Vooral van de messen die ertussen zitten.
5: Wat we ook vaker bij de jeugd gaan treffen, bij drillrap groepen allemaal, dat zijn de zogenaamde machetes. Deze zijn ook vlijmscherp en je kunt je voorstellen als je hier een klap mee krijgt of wordt hiermee gestoken, dat het niet goed afloopt.
1: De politie in de Zaanstreek heeft in een week tijd 86 wapens ingeleverd gekregen. En de Formule 1 gaat weer terug naar Afrika. En wel naar Rwanda. Dat land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. De eerste race wordt ergens na 2030 gehouden. En er wordt ook nog een nieuw circuit voor gebouwd. Onze Afrika-correspondent Alice van Gelder weet meer.
6: Rwanda belooft een uitdagend racecircuit dat het natuurlijke landschap volgt. En Rwanda wordt ook wel het land van de 1000 heuvels genoemd. Wanneer het precies klaar is, is nog niet bekend. In ieder geval niet voor 2030. Ergens dan in de jaren 30 zullen we dus zien dat de Formule 1 echt in Rwanda start.
1: De laatste Grand Prix in Afrika was in Zuid-Afrika in 1993. Gaan we naar het weer toe. Het is bewolkt. Er valt zo nu en dan wat motregen bij maximaal 18 graden. Ook vanavond nog wat buitjes. Morgen zonnig en droog bij niet warmer dan 17 graden.
2: 3FM.
7: Ster. Wil je ook thee?
8: Och ja, lekker.
9: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
8: Oh, wat een goede vraag.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld? Ga naar independer.nl.
1: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Nou, nou. Ach, wat kan het toch verschillen, hè, zo'n mening. Dan zit ik naar Keen te luisteren hier op 3FM. En ik heerlijk om weer te draaien. Somewhere Only We Know. En dan hebben we een appje van Kredis in de NPO Luister-app. Die zegt, dit nummer kan toch ook wel eens een keer uit de playlist gehaald worden. Wat een aanfluiting. Dankjewel, Kredis. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. Kredis, misschien vind jij dit wel, want ik hoop het, maar ik ben er bang voor. Het is de nieuwste van Adela, Nicole Kidman. En Adela is zo ontzettend populair wereldwijd. Die krijgt natuurlijk heel veel interviewsuggesties ook. En er worden haar allemaal vragen gesteld. Ook deze vraag.
1: I've got only pink snacks. This? Love her.
2: Okay.
1: This one is the best.
2: We have a winner.
1: We have a winner.
2: And this one?
1: Christy. Christy.
2: Christy.
1: Yay.
2: Cheers.
1: See, this is awesome. I wish every interview was like this.
0: De vraag aan haar was, welke roze snack vind je het lekkerst? Omdat zij ook allemaal roze haar heeft en roze topjes en roze make-up. En wat is dan haar favoriete snack in het roze? Het drankje Fristi. Ja, die zie je dan even niet aankomen. Dus mocht je er ooit live gaan zien en je wil een cadeautje voor haar meenemen, dan wordt ze daar ontzettend vrolijk van. En ik hoop dat je hier ook vrolijk van wordt. Adela, haar nieuwste Nicole.

zoeken van je. Ja, dat klinkt goorder dan ik het bedoel. Ik ga gewoon de Hocus Focus mix voor je draaien over een kleine 10 minuutjes. Laat ik het zo maar even zeggen, het netjes houden. Dat is de mix om al die vervelende en stomme klusjes uit te voeren die je waarschijnlijk uitstelt. Dat kan een kwartiertje zijn, dat uitstelgedrag. Dat kan ook al de hele dag duren. Misschien moet je nog wat afwassen. Moet je je oven schoonmaken. Moet je de ramen lappen. Moet je nog een verslag aftypen. Je mailbox legen. Nou, één bak aan energie kan je wel goed gebruiken. Dat zit allemaal in die mix vandaag. Nou, eigenlijk iedere werkdag om 4:10. En ik wil je motiveren om nog even, ja, die eindsprint te doen richting het einde van je werkdag. En daarom zet ik daar een snoeppot tegenover voor één gelukkige. Nou, dat leukt ieder bureau of werk, thuiswerkplek op. Zoals je hoort is de focus bij mij ook aan het verminderen. Ik kan de mix ook goed gebruiken. Dus laat je me horen in de NPO Luister-app en vertel mij

uit de mouwen te steken. Inge is pistachekoekjes aan het maken. Inge, ik ga even in de NPO Luister-app het adres van 3FM doorgeven. Ze zegt: de zelfgemaakte granola is net klaar. Vanavond wat mensen verrassen en er wat lekkers tegenover zetten. Inge die is dus lekker bezig, maar laat ook even weten wat jij uitvoert tijdens die Hocus Focus Mix. Want je maakt kans op niet de granola van Inge... Maar

0: Leuk om te lezen waar je allemaal mee bezig bent geweest tijdens die mix. Timo die zegt, ik ben van een slaapkamer in ons huis een badkamer aan het maken. Nou Timo, dan kan je wel meer Hocus Focus mixen gebruiken, gok ik zo. Ze zijn allemaal terug te vinden via 3fm.nl/live of in de NPO Luister app. Of 3fm.nl/live, wat zeg ik? 3fm.nl/mix moet ik zeggen. Roos die zegt, ik hoop zo tijdens de mix eindelijk de vertaling van mijn enquête af te krijgen. Nou Roos, ik ben benieuwd hoe dat afgelopen is. Maar eerst heb ik aan de telefoon Birgit. Birgit, goedemiddag.
1: Hey, hallo Sophie. Brigit, maar goed.
0: Het is Brigit. Pardon, Brigit. Jij bent met een heel bijzonder project bezig momenteel.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben een vestje aan het maken voor iemand waar die een steunhart in kan vervoeren, zeg maar, mee kan nemen.
0: Om heel eerlijk te zijn, Brigit, ik had dus nog nooit gehoord van een steunhart in een vestje. Nou, leg eens even uit.
1: Ja, nou ja, je kan het beter ook niet weten, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, ik bedoel, als je hart niet goed werkt, dan kan je een steunhart krijgen. En ja, nou, dat is niet niks, maar dan moet je heel wat meedragen met jezelf de hele tijd.
0: Dus het is een vestje wat je kunt aantrekken, en in dat vestje zit dan een apparaat.
1: Ja, daar kan je dan batterijen in doen en het apparaat, zeg maar. Ja.
0: En dat ondersteunt dan een hart dat niet helemaal lekker werkt?
1: Ja, ja, even kort gezegd.
0: Ja, als je het echt helemaal plat slaat.
1: Maar het is in ieder geval dat je je wat comfortabeler voelt. En dat je weet van, dat alles goed zit. Dat je je vrij makkelijk kan bewegen.
0: Is dit iets hobbymatigs? Of is dit dan je werk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, het is eigenlijk meer dan dat een vriend dat had. En ik ben wel coupeuse van beroep. Ooit een hele tijd geleden geweest.
0: Ja.
1: Maar al heel lang niet meer uitgevoerd. Hoor. Maar wel dat ik het, dat verleer je ook niet echt helemaal. Dus hij zegt, kan je dat voor me maken? Nou, ik zeg, we gaan het proberen. Dus,
0: wat ontzettend fijn dat jij dit kan ook.
1: Ja, nou ja, het moet nog. Nou, we hebben al een paar keer gepast, dus het is inderdaad wel gelukt. Maar ja, het is mooi dat het kan. Dus,
0: het is heel mooi dat het kan, want je kan een vriend ook een boekenbon geven, weet je. Dan weet je ook dat hij goed terechtkomt. Maar ik vind dit toch wel een speciale cadeau eigenlijk, wat je iemand kunt geven.
1: Ja, nee, het is heel mooi als het daarna, als hij zich natuurlijk daarin fijn voelt. En nou ja, dat mooi kan meedragen. Dat,
0: Nou, ik vond dat daar wel iets tegenover mocht staan, Brigit.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Want jij geeft aan een ander, dus dan krijg je van mij de snoeppot. Die komt jouw kant op.
1: Nou, hartstikke lekker.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ik ga ervan genieten.
0: En ik wens je nog een hele fijne middag toe.
1: Ja, gaat zeker lukken.
0: Dag,

ook lekker zijn om helemaal in te duiken. Lekker in dat gevoel van, oh, het is buiten een beetje grijs en het ziet een beetje treurig uit, dat je dan dit soort liedjes luistert van Kingfisher. De nieuwste How Lonely hoort je net. En zometeen bij Barend en Benner, die bijna nummer 1 middagshow. Onder andere de nieuwste Jet van der Steen. Nou, ik

0: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
3: Lachen.
2: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
3: Leuk, hè?
2: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
4: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
15: To snuggle or not to snuggle?
16: Goeie vraag.
15: Niet in de studio, maar in bed. Ben benieuwd hoe je erin staat. Zometeen populistisch spolletje voor je onderweg.
16: Hoe je erin ligt.
15: Och.
16: Toch? Ja.
15: Ik sta ook wel eens in mijn bed, hoor.
16: Oh ja, oké.
15: Okay. Andere redenen. Het laatste nieuws krijg je nu van Stef Bandsta.
17: Oké, goedemiddag. Het lijkt er toch echt op dat Albert Heijn is aangevallen door hackers.
18: NOS op 3.
17: Dat zeggen bronnen tegen onze tech-redactie. Albert Heijn zelf houdt het nog een beetje vaag, maar mijn tech-collega's hebben met cyberveiligheidsexperts gesproken. En die zeggen dat Albert Heijn verdachte activiteiten op hun systemen heeft gedetecteerd. En daarop werden de servers afgelopen zondag al door de appie zelf stilgelegd om te voorkomen dat hackers dieper in het netwerk zouden komen. En die systemen worden nu langzaam weer opgestart, ziet Ronald Muller van de economie-redactie.
19: Ja, en dan is ook een beetje de vraag, waar ga je beginnen? Want er zijn heel veel systemen geraakt. Denk aan de apps, de sites van de verschillende ketens, de klantenservice, denk aan de automatische prijskaartjes, de controle bij de zelfscankassa, persoonlijke bonus, de bezorging, de distributie. Er is nogal wat plat ligt of wat deels niet werkt. Dus we gaan nu meemaken waar ze dan gaan beginnen.
17: Volgens de API lijkt het er niet op dat er gegevens van klanten zijn buitgemaakt. Het Belgische politiekorps is in rouw. Gisteravond werd er een agent doodgeschoten in de buurt van Brussel nadat hij achter de bestuurder van een gestolen auto aan was gegaan. De man stapte uit en opende het vuur op agenten. En een van die agenten werd met spoed naar het ziekenhuis toegebracht daarna, maar overleed vervolgens in het ziekenhuis. Deze verslaggever van de VRT ziet dat de straat waar het is gebeurd in de buurt van Brussel nog steeds is afgezet.
3: Ja, sporenonderzoek dus. Afstanden worden gemeten. De politie gebruikt ook drones om alles in kaart te brengen. Kogelinslagen worden onderzocht. Een van de auto's die werd weggesleept had ook kogelinslagen. Het vuur zou inderdaad vrijwel meteen zijn geopend op de politie. De verdachten zouden vrijwel meteen zijn uitgestapt toen de politie hen wou onderscheppen.
17: De agent die is doodgeschoten werkt al sinds 2009 bij de Belgische politie. Inmiddels zijn er ook meerdere verdachten opgepakt, werd vanmiddag bekend op een persconferentie. Ja, houd vooral rekening met uitgevallen ritten en ook vertraging als je morgen het streekvervoer pakt. Er is namelijk opnieuw een OV-staking, waarbij vooral het busvervoer wordt platgelegd morgen. Alleen in Amsterdam en Den Haag rijden er wel bussen. De treinen van NS rijden wel gewoon volgens dienstregeling, maar de regionale treinen ook niet. OV-vakbonden staken vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze willen 9,5% meer salaris, verspreid over 2 jaar tijd en ook betere roosters. Heb ik het weer voor je. Vanavond droogt het vanuit het westen steeds verder op. Alleen in het oosten en zuidoosten kan er nog een buitje vallen. Morgen een zachte herfstdag. Droog, zonnig en maximaal 17.

0: Gorinchem, Hardingsveld, Giessendam, een klein kwartier. De A27, Breda-Gorinchem voor industriegebied Avelingen heb je 20 minuten door een wegdek dat in slechte toestand is. Wens hem sterkte. En de laatste op de N325 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Ressen naar de IJver A15 richting Bemmel. 3 kwartier vertraging.
1: 3FM.
2: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
1: Lachen.
0: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
1: Leuk, hè?
0: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
2: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: 3FM. Barend en Benner.
5: Bovenop toch, Nelly?
6: Ja, een klein beetje snot.
5: Het is een beetje kwakkelen vandaag.
6: Ja.
5: Maar kwakkelen kan ook iets goeds zijn.
6: Ja, vind ik wel.

0: het weer een beetje, jongens.
1: Ja, je hoort het overal. Snotter de snetter.
0: We hadden bijna de grote Nelly zou er misschien niet zijn vandaag, Scare, vanochtend.
1: Oh. Ja, maar ik heb best wel lang geslapen.
0: Jij was als laatste wakker vanochtend.
1: 11:30.
2: Zo, de laatste keer dat ik dat heb meegemaakt was ik puber.
1: Ja, maar ik ging om 2:30 slapen, hè?
2: Ja, dan nog steeds was het de laatste keer.
1: Nee, ik werd ook, ik moet ook bekennen, ik hoorde om 8:30, hoorde ik mijn dochtertje, mama, mama, mama. En toen dacht ik, oké, ik kan dus nu opstaan of ik ga toch proberen om nog één keer om te draaien.
0: Maar wat voelde je? Was het echt grieperig?
1: Ja, een beetje keelpijn, een beetje hoofdpijn. Ik voelde het gisteren nacht al een beetje, dat ik dacht van, een beetje een wolkerig hoofd. Jij?
0: Ja, nou, ik ga dus zelf heel goed, maar ik had dus wel een beetje de twijfel om er wel iets aan te doen. Ik heb zelf extra veel vitamine genomen de afgelopen dagen. Want
2: je hypochonder.
0: Nee, dat valt wel mee. Nou, nee, dat valt niet mee.
1: Ik heb geen zin om ziek te worden.
0: Ja, want mijn vriendin is dus best wel ziek. Die zit al met stevige verhoging de afgelopen dagen. Vandaag ging het dan weer iets omlaag, gelukkig. Maar dan denk ik van, ja, volgende week is Barend op vakantie. Ik wil graag volgende week ook gewoon fit zijn voor de middagshow. Ik heb een drukke week. Ik wil nu niet ziek worden. Dus ging ik langzaam denken van, een van ons moet misschien op de bank gaan slapen.
2: Ja. Ook één van ons. Ja. Als in dat jij dus niet diegene bent.
0: Nou, kijk.
1: Jij bent ziek. Ziek.
0: Ja. Niet mijn schuld. Ja. Dat is niet mijn schuld. Dat is toch niet mijn schuld.
1: Wel een leuk onderwerp, want ik kwam gisteren nacht thuis. En toen ging ik in bed, zo heel zachtjes in bed liggen. Wij slapen met z'n drietjes op de slaapkamer. Ja. Dus zeg maar, mijn kleintje van twee die slaapt naast mij in een ledikantje. En dan wij met z'n tweeën in een tweepersoonsbed. En dan ging ik zo heel zacht erbij kruipen. Maar ja, werd mijn vent toch wakker. En dan heb ik dus eigenlijk zo'n hele drukke dag gehad met heel veel mensen. En dan merk ik dat ik dus eigenlijk soms wel eens denk, oh, ik zou het best wel lekker vinden om gewoon in mijn eentje in het bed te liggen.
0: Dat is dan weer niet goed, hoor.
2: Dat is niet goed, hoor.
1: Ja, ik vind het heerlijk om, ik vind het wel heel gezellig. Maar eigenlijk, op het moment dat ik wil slapen, wil ik eigenlijk niemand in mijn buurt.
2: Ja, maar je zei net zei je over, ja, maar dat maakt mijn vent wakker. Ik vind niks lekkerder dan als ik aan het slapen ben en dan word ik wakker gemaakt en dan mijn vriendinnetje zo tegen me aankruipt.
1: Oh, slapen jullie tegen elkaar aan?
2: Jazeker.
1: Nee.
2: Hoezo getsie?
1: Nee, ja, eventjes, dat vind ik gewoon lekker als je wakker bent. Even gewoon lekker bij elkaar knuffelen en zo. Maar als je dan gaat slapen, wil ik gewoon rug aan rug.
0: Dit is niet het punt waar we het volgens mij over moeten gaan hebben.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Mag ik u wat vragen?
6: Mag ik u een vraag stellen?
7: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
8: Populistisch polletje.
0: Want ik hoor jou net eigenlijk zeggen dat jij het stiekem best wel lekker vindt af en toe om gewoon helemaal alleen apart te slapen, maar wel in hetzelfde huis te blijven.
1: Ja. Ja, soms denk ik, oh, ik zou het best wel lekker vinden om helemaal een bed voor mezelf te hebben. Dat ik gewoon echt als een zeester zo in mijn eentje in zo'n groot bed kan liggen.
0: Maar je zegt dan toch ook een beetje nee tegen de liefde en tegen de relatie?
1: Ja? Nee, want we hebben genoeg intimiteit. Mm. Maar ja, hebben jullie dat niet? Ja, wat nonzin. Ik denk gewoon echt, mijn relatie is, je doet net alsof dan je relatie niet goed is.
0: Nee, ik doe echt apart slapen alleen als noodgreep. Dus echt, bijvoorbeeld als mijn vriendin of ik ziek ben, dan moeten we apart slapen om elkaar ook een beetje te beschermen. Ja. Maar ook toen het afgelopen zomer zo bloedheet was, ben ik op een gegeven moment ook midden in de nacht in de woonkamer gelegen, omdat het daar iets koeler was en omdat je dan niet samen in één bed ligt.
2: Maar
0: en
2: zo
1: ja, maar het is toch soms lekker om eventjes gewoon helemaal met je eigen energie en niet die adem van iemand in je gezicht of zo'n heet benen over je heen.
2: Wat jij nu zegt, dat had ik ook met mijn ex. Dat was een verschrikkelijk mens.
1: Ja, donde toch
2: en nu, pas nu ik mijn echte liefde heb ontmoet, heb ik dat ik
1: jij dus insinueert altijd gewoon dat mijn man nog niet mijn echte liefde is. Ach,
0: nou, dat is
1: echt.
2: Dus ik heb de pol is apart slapen is einde relatie.
1: Oh. Ja.
0: Ik hoor dat wel een beetje terug, hoor.
2: Ja, ik ook.
0: Het is het begin van het einde. Apart slapen is einde relatie.
1: Ja, het is einde relatie met jullie, denk ik, op dit moment.
0: Het populistische polletje staat voor je klaar. De NPO luisteren hebben in de chat van 3.

0: Temper City en Self-Aware.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Mag ik u een vraag stellen?
3: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
4: Nou, als ik zo de verhoudingen bekijk via de NPO-luisteraar, dan is het aardig populistisch geworden volgens mij.
5: Zo, ja.
4: De stemming in het populistische polletje van vandaag is... Jelmer?
6: Apart slapen is het einde van je relatie.
4: Wij zitten in kamp ja.
6: Ja.
4: Of in ieder geval het begin van het einde voor je relatie.
6: Ja.
5: En ik vind dat echt grote onzin. Ik denk dat het echt dat het gemakkelijk kan. Dat het lekker is. Helemaal voor van die hele gevoelige typjes zoals ik.
4: Ja, oké. Dat is, ja, maar is dat dan uit zelfbescherming of uit relatiebescherming ook?
5: Nou, je zou kunnen. Je zou komen bijvoorbeeld ook maar over dingen over latte relaties binnen. Maar je zou ook kunnen denken dat het af en toe juist lekker is om los van elkaar te slapen. En als je dan weer met elkaar het bed induikt, is het weer helemaal vuurwerk.
4: Misschien ben ik ook wel een beetje bang dat als je het dan eenmaal probeert zonder een goede reden, hè, bijvoorbeeld als er één ziek is, wat ik net al zei, dat je dan misschien ook merkt van, oh, het is eigenlijk wel heel erg lekker zonder diegene. Dan moet je natuurlijk ook niet forceren bij jezelf.
5: Er is toch niks lekkers dan als je samen slaapt en dan gaat die ander zijn wekker en dan gaat die eruit en dat jij dan op die ander zijn plekje gaat liggen.
4: Ik kan een hoop dingen noemen die lekkerder zijn dan het geluid van een wekker. Hoor. Ik denk dat die zo'n probleem gaat zijn.
5: Dan hoor je het geluid van een wekker, dan gaat die ander eruit en dan kan jij erin blijven liggen en dan ga jij op zijn plek of haar plekje liggen.
4: Ja, oké. Goed, laten we even kijken wat er binnenkomt in de NPO Luisterapp. Jelmer, wat zijn de opvallende dingen?
6: Opvallend is vooral dat iedereen die ja heeft gestemd niet durft op te nemen.
5: Dat begrijp ik ook wel.
6: Ja, ik heb nog één iemand niet gebeld.
4: Terwijl wij zijn juist zo uitgesproken.
6: Ja, maar we kunnen nog één keer proberen met de... Ja, ik heb echt iedereen gebeld die
4: probeer
6: ja.
4: Probeer maar even.
6: Deze is... Ja, ik probeer het ondertussen. Rick zegt red heel veel relaties. Snurken, scheten laten, gewoon privacy. Ik ben dat twee eenheid. Al dat symbiose gedoe pleurt op, zeg.
4: Ja, valt het voor te zeggen.
6: En Jasper heeft ook een goeie zeg. Die zegt, het is het einde van je relatie. Ik slaap al bijna 18 jaar alleen. Dus ik zeg ja. Oftewel, ik ben alleen.
5: Ja, dat is lekker.
4: Dat zou samen slapen misschien het begin van zijn.
5: Nou ja, als je al heel lang alleen slaapt, lijkt het me best wel even wennen als er opeens iemand altijd naast je slaapt.
4: Dat denk ik ook wel.
5: Even wel dat je de eerste keer een nieuwe relatie hebt en dat je dan voor het eerst met een nieuw iemand gaat slapen, word ik altijd wel een beetje kriegelig van.
4: Ja, maar ik moet ook wel zeggen, dat is dan misschien makkelijker in de vorm van een latrelatie. Daar begint Vera over. Die zegt, ik snap je heel goed. Ik heb al ruim 30 jaar een latrelatie, dus die snapt jou heel goed, Nelly. Heerlijk om 3 nachten per week alleen te slapen. Ja, maar dan hou je vanaf het begin die afstand. En dan is dat ook de afspraak. Dus dat vind ik dan wel anders, toch?
5: Ja, maar jullie kunnen wel een hele grote bek hebben. Maar de populistische pol bepaalt uiteindelijk,
6: ja,
5: toch?
6: 100%.
5: Ja, 100%. Ja. Ja. Nou. Dus er is een einduitslag en die is niet mis.
4: Vertel het maar. Wat is de uitslag, Nelly?
5: 97% van de stemmen.
6: Ho,
5: apart slapen.
6: Ho, Nel. Je hebt dyscalculie.
5: Oh ja, 79% van de stemmen.
4: Ik had het ook verkeerd gelezen.
5: Ja. Apart slapen is einde relatie, zegt nee.
3: Ah. Populistisch polletje!
4: Populistisch polletje.

0: Snap, a rhythm is a dancer, hoorde je op 3FM. Welk woord kun je nu spellen met de letters die je voor je hebt?
1: R.
0: Je hebt één letter er maar.
1: Maar ik heb hem opgegeten.
0: Goh, wat hebben we net... Van wie was het? Was het van Gaby?
1: Nou, eigenlijk was het R. Eigenlijk was dat gisteren meegenomen door iemand als cadeautje voor Barendse kinderen.
0: Hebben we het cadeautje voor Barendse kinderen?
1: Ja.
0: Is het het cadeautje van die vader van Jean?
1: Ja.
2: Nee, wat erg.
1: Ja.
0: Het waren letterkruidnoten.
1: Ja.
0: Goed.
1: Maar wij denken dat het niet goed is voor kinderen, zoveel suiker.
0: Er wordt toch een iets lager AVI-niveautje voor de kinderen van Baren, denk ik. Maar ze waren wel lekker. Hey, ondertussen nog steeds gewoon heel veel fijne nieuwe muziek hier bij 3FM. Zoals deze van 3FM-talent Jet van der Steen. Haar allernieuwste heet Kleine Kans.

0: mooi man. Jet van der Steen, kleine kans hoorde je bij 3FM. Wat zit je nou te lachen?
1: Ja. Ik hoor hier naast me. Ik heb weer geen koptelefoon. Bom, bom, bom, bom.
2: Oh, ik kom hier elke dag rond deze tijd de studio binnen. En elke dag is er geen koptelefoon.
1: Nee, dat klopt.
2: Heb je wel echt een soort running gag aan het worden, Wim?
1: Die is kapot. Ja, dat doet er maar één kant het van.
2: Nou, dan maar vanaf één kant.
1: Ja.
2: Het nieuws wordt op tijd.
0: Ja. Ja, maar heb je hem echt nu nodig gelijk, Stef? Anders wachten we gewoon even.
2: Horen, maar
1: ja, het is zeg maar wel zo van...
2: Is het, niet anders.
1: Het is een beetje gek als je tegen de treinmachinist zegt... van ja, ik ben vandaag niet op tijd, want...
0: Nee, maar kijk, we kunnen ook wel vroeger gaan. Dat we gewoon een hele show een half uur opschuiven.
3: Barend en Benner.
0: Dat is ook niet handig.
1: Nee.
0: Zijn we er?
2: Ja, we kunnen.
0: Okay.
2: Ja.
0: Het allerlaatste nieuws krijgen van niemand minder dan...
3: NOS op 3.
0: De koptelefoon de Stef Wanstra.
2: Jazeker. Goedemiddag. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen... en zouden de systemen binnen het Albert Heijn toen direct hebben uitgezet. Dus vertelt mijn tech-collega Joost Schillevies.
4: En dat weten we omdat we informatie hebben over wat eigenlijk Albert Heijn weet. En dat zijn echt concrete signalen dat er hackpogingen zijn geweest... of zelfs een succesvolle hackaanval zijn geweest. We weten dus nog niet alles, maar wel dat het echt om een hack gaat.
2: Ja, of de aanval is gelukt is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen.
5: Weet jullie zeker dat het hackers zijn en geen hamsters? Nee,
0: we gaan door.
2: Ja, inderdaad, want in Hongarije is een wet teruggedraaid... die de LHBTI-gemeenschap discrimineerde.
6: Het anti-LHBTI-beleid van Orbán maakte veel los in de samenleving... en in de hele EU. Premier Magyar corrigeert nu deze controversiële wetgeving... maar is hiermee alle discriminatie tegen LHBTI'ers teruggedraaid.
2: Ja, dat is nog even afwachten. Christian Pauwen hoorde je onze correspondent. Die anti-LHBTI-wet werd in 2021 ingesteld... zogenaamd om kinderen te beschermen. Ja, die wet zou bedoeld zijn om pedofilie tegen te gaan... maar volgens tegenstanders waren de maatregelen homofoob en transfoob. En een meisje van 16 jaar oud in Duitsland is waarschijnlijk aangerand... door een op afstand bestuurbare robot. Ja, die mensachtige robot van 1,20 meter groot... werd bestuurd door een minderjarige jongen. De politie vond de vermoedelijke dader bij een auto tientallen meters verderop... waar die robot in de kofferbak lag. Ja, de Duitse verdachte zou met een vriend dat incident ook hebben gefilmd... live op de socials hebben verspreid, volgens de Duitse politie. De robot en de telefoons van de tienerjongens... waarop die aanranding mogelijk is gelivestreamd, zijn in beslag genomen.
5: Wat? Ja, lijkt wel een film.
1: Ja, dit is gewoon Terminator, hè?
5: Oh my god.
1: We moeten John Connor bellen.
5: Ja.
0: Ja. Dat is niet normaal. Ik ben zo in de war hiervan.
5: Ja, ik ook.
0: Maar dat we ook de hele tijd met z'n allen zitten te denken van... AI gaat alles overnemen. We moeten bang zijn voor AI. Dit laat ook wel zien dat we volgens mij met z'n allen als mens... ook nog steeds niet alles helemaal op een rijtje hebben.
5: Nee, en hier werkt geen pepperspray tegen.
0: Nee. WD40 op een verkeerde manier. Goed, het weer nog, Stef.
2: Ja, vanavond het droogt het vanuit het westen steeds verder op. Alleen in het oosten en zuidoosten kan er nog een buitje vallen. Morgen een zachte herfstdag, droog, veel zon, maximaal 17 graden.
0: Man, dankjewel. Het verkeer nog, Nel.
5: Nou, behoorlijk druk al op de weg. Vooral rond de Randstad, Arnhem en Nijmegen. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 29 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht voor Nederweert 35 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 19 minuten. En de laatste de A27 Utrecht Breda voor Werkendam 19 minuten.

0: Heb jij makkelijk haar?
1: Ja. Ja.
0: Ben je zwanger?
1: Nee.
0: Nou, dan gaat het sowieso goed komen. Want als je het allebei onder zon had, had je misschien een groot probleem gehad. Hoe is je? Hoor je zo op Denner Kop?

0: vaak ga jij naar de kapper?
1: Oh, ik denk eens in de 3-4 maanden.
0: Hoe lang zit je daar dan? Ik ben altijd 1 keer in de 6-7 weken en dan 20 minuutjes.
1: Oh, massapik. Ja, maar ik laat het ook blonderen.
0: Ah,
1: dus
0: okay.
1: Ik denk meestal zo'n 4 uur, maar ik heb er ook wel eens 6 uur gezeten.
0: Zo! Nou,
1: ja, 6 uur, ja, met blonderen, knippen, wassen, feunen, alles erop en eraan. Ja, dan heb je echt een houtreetje.
0: Moet het ook wel een lekkere stoel zijn waar je in zit, hè?
1: Ja.
0: Aan jou maar hoeven we niet te vragen, dat scheelt. Nee. Lisanne, hoe lang heb jij bij de kapper gezeten?
2: Ja, 5 dagen.
1: Jeetje, en Lisanne, waarom heb je het niet gewoon afgeschoren?
2: Oh, alsjeblieft. Dan stop me maar in het gezicht, hoor. Oh, nee.
1: Oh, oké, neem ons even mee. Want echt, ik moet me ook bekennen, als dit mij zou gebeuren... Ja, echt, nou, wel echt. Ja, ik zou echt wel een beetje moeten huilen, denk ik.
0: Wat is er gebeurd, Lisanne?
2: Nou ja, ik had een hele toffe opdracht binnengekregen. Hele toffe shoot. Dus ik denk, ik moet even mijn uitgroei laten bijwerken bij de kapster waar ik al 10 jaar met heel veel plezier kom.
1: Ja.
2: Ik ben 3 maanden geleden bevallen, dus ik had een dikke vette uitgroei. Ik denk, ja, zo kunnen we niet op die shoot verschijnen.
1: Nee, een fotoshoot.
2: Dus even wat highlights bijwerken. Eigenlijk heel simpel, wat ik altijd doe.
0: Want jij moet zelf op de foto, Lisanne.
2: Ik heb een shoot voor Cabau. Ik ben het nieuwe gezicht van Cabau Lifestyle.
0: Sowieso. Cool.
3: Ze hebben gewoon een topmodel aan de lijn.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Maar goed, jij wilde dus even goed voor de dag komen. Jij ging naar de kapper en toen?
2: Ja. Nou ja, toen ben ik gewoon netjes gaan zitten. En normaal inderdaad zit ik er ook 1 uur of 2, 3. Uiteindelijk merkte ik bij het uitwassen dat het wat lang duurde. En dat ik toch merkte dat er iets was. En dat er dus een hele grote klit ontstaan was tijdens het uitwassen.
1: Ja, nou, dit is nog een understatement.
2: Ja,
1: toch? Nou, eigenlijk een grote klit, denk je, nou, dat is gewoon eventjes 12 keer met je borstel er doorheen. Een klein beetje peuteren, misschien een beetje met een kammetje erbij. Nee. Dan is die klit er wel uit. Ik heb een foto van jou gezien. Dit was meer een dakloos iemand die ongeveer al 5 jaar zijn haar niet heeft gewassen.
0: Ja.
2: Nou, ik zei tegen mijn man, ik heb nog nooit zo'n grote klit gehad. En dan was ik tussen mijn knippen
0: ook. Hij zegt, kom maar naar huis.
1: Nee, maar
2: het gekke is wel, kijk, je moet je voorstellen, normaal besef je gewoon natuurlijk, je doet je haar 's ochtends in de staart of je maakt een mooie krullen als je uitgaat of wat dan ook. Maar als je ineens met een heel raar kapsel de straat op moet, je voelt je echt verschut lopen. Dus ik moest helemaal naar Leidschendam. En vervolgens loop je daar en kijken mensen je aan. Zo van, deze vrouw die spoort niet. Die heeft vanochtend niet in de spiegel gekeken.
0: Want het was echt gewoon, jouw hele kapsel zat dus in een klit.
2: Ja, alles. Er hing een heel klein vlechtje. Dus het één vlechtje was eruit. De rest zat allemaal bovenop in één grote klit.
1: Maar er lagen natuurlijk geen wereldproblemen. Maar het is wel echt gewoon kut.
0: Nee, het is gewoon onnatuurlijk.
2: Tuurlijk, ik heb ook al heel vaak gezegd van, er zijn veel ergere dingen in deze wereld. En ik wil ook helemaal niet klagerig overkomen. Want ik weet dat er heel veel mensen ziek zijn of veel ergere dingen meemaken. Maar op het moment dat jij je zaak dicht moet doen. Ik heb een eigen bedrijf met zijdebloemen. Je kan niet werken. Ik heb een baby van 3 maanden. Ik heb nog 2 andere kinderen thuis zitten.
0: En dan is die niet de grootste zorg natuurlijk.
2: Nou, dan ben je 5 dagen weg van huis. Op een gegeven moment kon ik niet meer heen en weer rijden. Heb ik een hotel moeten boeken. Nou, dan zit je in het Van der Valk aan de ontbijtzaal 's ochtends. En dan kijkt iedereen je aan. Alsof deze moeder heeft een wilde nacht gehad.
1: Maar had je geen hoedje kunnen opdoen?
2: Nou, dat kon niet. Dat was heel hoog.
0: Maar wat is uiteindelijk het proces van het uit elkaar halen? Wat is de oplossing geweest?
2: Nou, dit is een vrouw. Deze vrouw heeft trouwens echt engelengeduld gehad met mij. En die heeft buiten haar... de werkuren die ze deed, wat klanten die ze had staan, heeft ze mij in de avonduren, na haar werktijd, op haar vrije zondag, heeft ze haartje voor haartje er letterlijk uitgepeuterd.
0: Wow.
1: Ik zou er een grijze haren van krijgen.
0: Ja, dat is
3: dan ben je een beetje verknipt ook.
1: Maar dat was wel de highlight van de avond. Toen alles
2: dat was wel de highlight, ja.
0: Uiteindelijk is die laatste haar dan uit de klit getrokken. Als het ware was het weer helemaal netjes. Vanaf welk punt in deze behandeling dacht je van... oh mijn god, het einde is wel een beetje in zicht. En vanaf wanneer kwam dan eigenlijk die last een beetje weer van je schouders af? Wanneer kon je weer een beetje lachen als je naar de spiegel keek?
2: Eigenlijk niet, want op het moment... Kijk, in eerste instantie ging ik de hele tijd vanuit... het komt niet goed, misschien moet ik kaal, ik weet niet wat ik overhoud. En die kapster waar ik uiteindelijk was, die het eruit ging halen, die zei, ik krijg het er wel uit, dat weet ik dat ik dat kan. Alleen, ik weet niet wat voor schade het al aangericht heeft en of je al kale plekken hebt. Nou ja, dus tot op het moment dat je dan daar zit, tot het laatste moment, hoop je natuurlijk dat alles weer zit. En uiteindelijk toen het eraf uit was, hadden we ook een doek voor de spiegel gehangen. En toen zei ze, nou, dan ga ik hem eraf halen, 3, 2. En ik dacht echt van dat ik heel blij ging zijn, maar ik ging echt knetterhard janken. Want ik voelde dat de helft van mijn haar weg was.
0: Oh, natuurlijk. Dus het is ook nog wel eventjes wennen geweest, maar langzaam wel weer vooruitkijken, toch?
1: En ben je nu boos, zeg maar? Heb je haar op je tanden?
2: Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik ben echt, ik vind dit voor de salon zelf waar ik ben verschrikkelijk. Ja, en dit is natuurlijk voor een kapsalon het ergste wat je misschien kan overkomen. En niemand doet dit met opzet. Dus ik ben absoluut niet boos. En ik zou eigenlijk met alle liefde ook weer bij ze terugkomen.
3: Ja, de belangrijke vraag ook met je man en zo. Je lag niet in een scheiding.
2: Nee.
0: Zijn die uit elkaar gegroeid?
2: Nee. Dat wel. Een zijscheiding.
1: Oh, nou, gelukkig is het wel weer een beetje goed gekomen. En het, uiteindelijk, het komt weer terug. Dit bosje komt weer terug.
2: Dit bosje komt weer terug. En ik besef me ook al te goed dat er ook mensen zijn die haarziektes hebben. En dat het niet terugkomt. Dus ik ben ook heel dankbaar dat het uiteindelijk goed gaat komen. Alleen, ja, als je 's ochtends in de spiegel kijkt en je ziet dat je kaal wordt nu, dan krijg je kale plekken. Ja, dan kan ik ook nog steeds heus wel huilen.
0: Ja, dat snap ik. Lisanne, ja, heel erg bedankt voor je tijd in ieder geval. Succes met het teruggroeien de komende tijd. Als ik daar succes mee kan wensen.
2: Ik hoop dat ik heel harig ga worden. Vooral mijn hoofd.
0: Dat is ook de eerste keer dat je dat zegt, denk ik. Ja. Hey, dankjewel, Lisanne. Doei, doei.
2: Ja, jullie ook. Doei, doei. Doei.

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
1: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkel. Want je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam. Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
19: Leuk, hè?
18: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
20: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: is dat een beetje weinig.
1: Ja, ik heb wel zo'n gevoel. En is het dan ook wel van mij? We gaan het er zo over hebben na het laatste nieuws. Krijg je van Stef Wanstra.
2: Goedemiddag, deze Rotterdammer weet het zeker.
3: Mooie kan je het gewoon niet bedenken, joh.
2: Ja, waar hij het over heeft, hoor je zo meteen. NOS op 3. Ik begin met ander nieuws. De Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen mijn tech-collega's van de NOS dat er verdacht aanvalsverkeer is gezien op het systeem van de appie. En het lijkt erop dat de supermarkt zelf daarna de boel offline heeft gehaald om te voorkomen dat die hackers dieper het systeem in zouden komen. Maar inmiddels laat Albert Heijn weten dat bepaalde systemen weer langzaam worden opgestart, vertelt mijn economiecollega Lisa Schallenberg.
4: Maar ja, welke systemen dat dan zijn, of dat bijvoorbeeld gaat over de controle bij de zelfscan of bij de klantenservice, of om die systemen bij de distributiecentra, waar natuurlijk het meeste om te doen is. Ja, dat is allemaal nog heel onduidelijk.
2: En het lijkt er in ieder geval op dat er geen gegevens van klanten zijn gestolen. Justitieminister Van Wil wil om tafel met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van afgelopen zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor die terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, maar ook omdat betogers hun gezicht hadden bedekt. En dat kan volgens hem al genoeg reden zijn om een demonstratie te stoppen. Als er oorlog uitbreekt, dan zijn de Nederlandse wegen en bruggen te slecht voor militaire transporten. Dat zegt de adviesclub van de overheid, de Algemene Rekenkamer.
5: Bruggen moeten een bepaald gewicht kunnen dragen. En militaire transporten zijn soms wat zwaarder. Ja, dan kan het niet over een brug heen. Of bij viaducten, als een viaduct iets te laag is, dan kan er ook bepaalde transporten kunnen er niet doorheen.
2: Volgens de Rekenkamer komt het er simpelweg op neer dat Nederland helemaal niet klaar is voor oorlog. En als je wel eens in Rotterdam komt, dan is het je waarschijnlijk wel opgevallen. Op veeg- en vuilniswagens staan gedichten. Ja, de allereerste verscheen al in 1988. En vanaf vandaag is het zelfs cultureel erfgoed. Ja, gefeliciteerd allemaal. Volgens Mitchell van Stadsbeheer Rotterdam vinden de meeste collega's het simpelweg geweldig om met zo'n gedicht rond te rijden.
3: Ja, dat is dan toch een gevoel van trots. En andere medewerkers, chauffeurs, die zeggen van moi, het maakt mij niet zoveel uit hoor, want ik ben ervoor om het afval in te gooien. Maar juist dat gedicht en afval, ja, het heeft iets met elkaar te maken, hè? De schoonheid van een gedicht en wij halen het afval op natuurlijk. Dus het is echt wel een heel mooi tafereel, een mooi samenspel. Mooier kan je het gewoon niet bedenken, joh. Pure woordkunst in de breedste zin van het woord, dames en heren. Fantastisch.
2: Nou, met die woorden gaan we naar het weer toe. Vanavond droogt het vanuit het westen steeds verderop. Alleen in het oosten en zuidoosten nog wat buitjes. Morgen een prima zachte herfstdag. Droog, veel zon bij max 17 graden.
1: Dankjewel, Stef. Yo. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Het is enorm druk op de weg. Komt natuurlijk ook een beetje door de regen. Heel veel files rond de Randstad, Arnhem en Nijmegen. Dus dit zijn de langste. Zijn op de A2 Utrecht en Bos. Voor Beest heb je een half uur vertraging. Hey, dit is Jelmer Piet met een pepernoot. Lekker. De A9 Alkmaar Diemen voor Amstelveen heb je 50 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht-Duitse-Gent voor 7 na 25 minuten. A27 Almere-Gorkum voor Hagestein ook 25 minuten. En de A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen heb je ook 25 minuten. 3FM.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Waarom duurt om?
8: Simyo.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
0: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
13: Lachen.
8: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
13: Leuk, hè?
8: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
14: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: wordt het een levensgevaarlijke tijd, hè? Zodra de bur in de maand komt voor Tien Barend en Benner.
1: De bur.
0: Zodra die pepernoten in de winkel liggen.
1: Och.
0: Dan is het gewoon klaar. Jullie zitten al, nou, wat is het nu? Een uur en 10 minuten. Gewoon de hele tijd tevreden,
1: nou,
0: jongens.
1: Dat is ook één, ik zal het zo, dat is ook, heeft echt helemaal te maken met mijn ding van de dag.
2: Barend en Benner.
3: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Mag ik wel beginnen?
1: Oké, vooruit.
0: Ik woon sinds kort in het centrum van Breda, in de stad echt. Midden in de binnenstad.
1: Leuk!
0: Waardoor het heel moeilijk is als je daar buiten loopt, niet heel even een winkeltje in te
1: duiken. Ja, dus, dat begrijp ik wel. Even spenden.
0: Ik ging vandaag met al mijn mannelijke chromosomen even naar binnen bij de Dylan en Camille.
1: Oh, wat cute. Dat is best een leuke winkel. Je hebt best wel leuke spulletjes, hè?
0: Jawel.
4: Maar het is wel echt zo'n winkel dat je dan bij jezelf denkt als je binnen bent, wat doe ik hier?
1: Ja, het is een beetje net niet winkel. Het is net geen echte kookwinkel. Het is net geen echt. Het is een beetje van alles een beetje half wat.
0: Maar het is wel heel moeilijk om er met lege handen naar buiten te lopen. Ja, want je ziet altijd wel iets waarvan je denkt,
4: nou, waar je dan in vredesnaam in naar buiten gelopen?
1: Veel pluralia.
0: Ik ben naar buiten gelopen met een receptenboek. Leeg receptenboek. Waar je dus je eigen recepten in kan schrijven.
4: Ja, gewoon een schrift.
1: Gewoon een notitieboek.
0: Eigenlijk wel, met tabbladen erin. Met dan wortel voor de groentegerechten en zo, dat soort dingen.
1: Maar met welk idee had je dat gedaan?
0: Nou, we zijn een soort dus gaan samenwonen. En toen dacht ik van, nou, misschien is het dan leuk om onze recepten, in ieder geval mijn recepten en die van mijn vriendin, om die te bundelen, zodat we altijd dat kunnen maken als bijvoorbeeld een van ons tweede niet is.
1: Heel leuk, of als een van jullie twee doodgaat, dat je nog de andere recepten hebt.
0: 25. Ja. Laten we hopen dat het niet gebeurt.
1: Nee, maar toch.
0: Ja, ik dacht dat is leuk, dat is gezellig. Ja. En misschien heb ik er nog wat aan. Toen ging ik dus nadenken in de auto hier naartoe. Ik denk, ik heb misschien 3 recepten die ik kan opschrijven. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel eigen recepten. En die recepten die ik heb, ja, die heb ik van mijn moeder gekregen.
1: En welke 3 zijn dat?
0: Dat is een courgette soep.
1: Ja.
0: Dat is een soto ayam, Indonesische kippensoep.
1: Lekker.
0: En de lasagne van mijn moeder.
1: En wat maakt die lasagne speciaal?
0: Dat is met spinazie en zonder bechamel saus.
1: Oh.
0: Is heel lekker.
4: Maar dat is wel, het is wel grappig, want dan heb je eigenlijk, zeg maar, die echte, hebben die ook, zeg maar, dan binnen jou relatie in eigen naam?
0: Die recepten.
4: Ja, dat is echt van, is het nou tijd voor, zal
0: die,
4: ik,
0: ja, die courgette soep.
4: Ja?
0: Die
4: ja,
0: courgette soep, die ene lasagne.
4: Ja, want bij mij hebben we ook Jelmersanje. Dat is mijn lasagne, Jelmersanje.
1: Ja, die zat een pakje, toch?
4: Die is gewoon in een pakje. Dus die hoef je niet op te schrijven, die is gewoon van de honing.
0: Ja, maar dat is lekker makkelijk. Maar ik dacht zo, ja, waarom heb ik nou zo'n boekje gekocht?
4: Ja.
0: Is het normaal?
1: Ja, maar
0: eigenlijk,
1: nou, nee, ik denk wel, want elke keer, want kijk, als je dus dan gaat koken, dan ga je zoek je een receptje. Maar ik doe dan heel vaak dat ik toch net even wat anders doe. Of ja, je mist wel iets en dan gooi je dat erbij. En dan denk je, hé, dat is eigenlijk best wel lekker. En die moet je dan gaan opschrijven.
0: Maar ja, ik ga daar niet de recepten van alle handen inschrijven. Want die heb ik toch al een keer gescreenshot of opgeslagen. Dat is, het moeten wel mijn receptjes zijn. Maar
1: wel echt leuk. Ik heb allemaal niet echt fan eigen van dingen. Eigen receptjes.
0: Ja, lijkt me heerlijk. Misschien moeten we even op zoek naar de allerbeste eigen recepten. Want zo is de kapsalon ook ooit ontstaan.
4: Ja.
0: En de eigen creatie eigenlijk van meerdere dingen.
1: Ja, en dat is wel leuk, want als je luistert en jij stuurt jouw recept,
0: ga ik hem opschrijven en misschien zelfs volgende week, als ik behang de hele week vervang, ga ik elke week een maaltijd eten die iemand heeft ingestuurd. Is dat een idee?
1: Vind ik leuk.
4: En dan is hij op een gegeven moment, dan zegt een luisteraar van 3FM wel, oh, doe mij maar eens een keer een Barry Ferrari'tje.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld. Pas de luisteraar Barry Ferrari.
4: Ja, die komt dan met een fantastisch recept. En dan wordt het misschien wel gewoon, ja, net zoals de kapsalon, gemeengoed.
0: Nou, kom maar door via de NPO luisteren. Wat is jouw eigen echte recept waar je heel trots op bent, ook die ook wel echt lekker is? Gaan we die volgende week testen. Gaan we even kijken wat, welke 3FM luisteraar de beste kok is.
1: Oh, dat vind ik echt leuk. En het mag ook recepten zijn die je van grootmoeder op grootvader op doorgegeven is. Dat het echt een familierecept is.
4: Oh.
1: En dan gaan wij die uitbrengen en dan gaan we er heel veel geld aan verdienen.
0: Jij had ook iets met eten, toch?
1: Ja, moet je even je muziek zachter doen. Ja. Hallo, ik ben Nelly en ik heb een verslaving.

0: Ook.
1: Lady Gaga en Romance met 3FM.
2: Barend en Banner.
1: Het gaat wel lekker met die recepties, toch?
3: Ja, nou...
0: Ja, ik kan wel echt hele lekkere binnen.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of het de spaghetti Genovese van Theo heel lekker is.
0: Garnalen met pasta, pesto, walnoot en geraspte kaas. Nou, dat klinkt hartstikke goed.
1: Ja, als je de geraspte kaas overlaat. Als je de geraspte kaas overlaat, is het wel lekker, ja.
0: Ja, toch? Nee, vind ik echt wel heel erg lekker. Niks mis mee.
1: Ah.
0: Maar ik zoek nog wel een beetje nog iets meer, iets specialer.
3: Ja, echt dat eigen ding. Want Bob die komt met een fantastische nasi goreng en een recept ervan. Dat ik denk, als ik dit zo lees, ja, is super. Maar het is niet dat je denkt, hè? Hagelslag erin, weet je wel?
1: Ja, dat wordt het echt eigen. We zoeken die eigen recepten die alleen jij kan maken, die alleen jij kent.
3: Ja.
1: Die je dan ook natuurlijk wel wilt delen. Het hoeft geen geheim recept te zijn.
0: Ja, dat is ook een beetje... Ik wilde jullie vertellen. Jongens, het is echt, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb echt een groot probleem. Een echte verslaving. Je hebt van die kruidnoten, maar dat zijn de truffelnoten.
3: Ja, lekker man.
1: Nou, die chocoladetruffel.
0: Die truffelchocoladenoten. Ik eet elke dag zo'n heel pak op.
1: Kan het nou?
0: Dan ben ik, nou, ik eet hem eerst tot de helft. Dan ben ik zo kostmisselijk. Ga ik een kopje thee drinken. En dan denk ik, gaat wel weer. En dan eet ik die andere
1: helft. Maar
0: heb
1: jij niet van die snackfases? Ik heb altijd snackfases. Ik eet dan bijvoorbeeld, dan haal ik een zak chips in een bepaalde smaak. Dan denk ik, oh ja, wat vond ik deze lekker. En dan heb ik 3 weken achter elkaar, als ik chips haal, haal ik die chips.
0: Ja,
1: maar ik heb dan bijvoorbeeld ook, toen die pepernoten eenmaal weer in de winkel lagen, dacht ik van, ah, pepernoten. Na een week denk ik, het is wel klaar.
0: Ja, nee, dat heb ik dus niet. Dus nou, tenzij in december gaan ze weer weg. Of in januari. En dan is het weer weg. Maar ik heb dus ook zo erg dat ik het dan zo lekker vind. Dat ik dus dan vroeger deed ik dus als je er 2 van die. Maar mijn moeder had namelijk die van die luxe noten. Dus dan als ze dan 2 van die pepernoten gewoon had. Zonder iets erop. Dan smeerde ik er zelf een klein beetje chocoladepasta tussen. En dat vrat ik dan op. Nou, dat vond ik mijn eigen chocoladepasta pepernotenrecept.
3: Oh,
1: dat is best goed eigenlijk.
0: Ja, zeg ik. Echt heel lekker.
3: De Nelnoot.
0: De Nelnoot.
1: Je maakt er echt een koekje van dan.
0: Echt een koekje met een beetje chocoladepasta. Een beetje, het kan ook een duo panotti. Of misschien wel gewoon een hazelnootpasta ertussen.
1: Hey, maar kijk, een verslaving is natuurlijk niet per se iets goeds. Ligt aan het product wat het is. Dit is niet heel gezond, kruidnoten, pepernoten. Ja. Maar wat wil je precies met de verslaving? Moeten we er vanaf?
0: Nee, ik wilde mee stoppen, want gisteren had ik dus ook tegen Sophie gezegd, van die voor ons de show heeft, had ik gezegd, oké, ik ben gestopt met suiker. Ik ga er echt mee stoppen. Dus gisteren heb ik de hele dag geen suiker gegeten. Nou, we hebben vandaag, Jelmer en ik, hebben al 2 zakjes pepernoten.
1: Ja. Maar dat dus is de enige oplossing is een andere verslaving hebben, hè? Ik zou gewoon roken of zo.
0: Oh,
1: lekker naar het casino. Het zijn allemaal opties om iets anders te doen.
0: Daar mee beginnen, ja. Goeie.
1: Van het casino word je niet dik.
0: Nee!

0: verband en de wereld, hoorde je bij 3FM. Waar waren we gebleven? Dat is niet onbelangrijk. Want was
1: nou,
0: een beetje
1: wij waren
0: een...
1: bij jouw vriendin gebleven, die hartstikke leuk, echt een toffe fotograaf is.
0: Ik hoop dat ze luistert, ik hoop dat ze het hoort.
1: Pleunt camera, wow, wat een echte, wat een koelert. Jeetje, dat ze met jou gaat. Nee, gemeen. Nee, echt heel vet.
2: Maar het is wel waar.
1: Ja.
0: Oké, genoeg.
1: Oh, gemeen. Waar waren we gebleven?
2: Welk stadsdeel in New York is de naam een verbastering van het Nederlandse dorp Breukelen? Daar waren we.
1: Oh, Ivo.
0: Oeh, bliksems.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja. Dat was natuurlijk een beetje een ding gisteren.
2: Maar dat was mooi.
0: Dit was waar we gebleven waren?
2: Ja.
0: Oké, okay. Nogmaals, de vraag. Wat is het antwoord op deze vraag? Van welk stadsdeel in New York is de naam een verbastering van het Nederlandse dorp Breukelen?
2: Ja, zo'n simpele vraag kan jou zomaar een boombox opleveren.
0: Kijk eens aan, laat dat weten via de NPO Luisterapp. Kun je misschien nog wel op een hoger volume 3FM luisteren.
3: NOS op 3.
0: En dus ook het stemgeluid van Stef Banstra.
4: Goedemiddag, een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen aan Rusland leverde. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. En die zaak leverde goederen aan Russische metaalbedrijven, die het vervolgens opstuurden naar bedrijven die straaljagers en raketten maken. En dat mag niet, zegt de Britse overheid. De rekeningen van de Nederlandse man zijn bevroren, en ook mag hij voorlopig het Verenigd Koninkrijk niet meer in.
0: Dat ze iemand op de sanctielijst zetten met de naam T. in Groot-Brittannië, dat is toch gek?
4: Lijkt er sterk op dat Albert Heijn is gehackt. Mijn tech-collega Joost Schellevies sprak vandaag met cyberveiligheidsexperts die dat bevestigen.
5: Waar het op lijkt is dat de aanvallers hebben aangeklopt bij een Albert Heijn en tot op zekere hoogte binnen zijn gekomen. En vervolgens dat beveiligers bij Albert Heijn redelijk snel alles uit hebben gezet om erger te voorkomen.
4: Ja, al wil Albert Heijn zelf nog niet zo hard zeggen dat ze zijn gehackt. De lege schappen bij een appie worden in ieder geval mondjesmaat weer aangevuld. Klanten merken namelijk al dagen dat het bij de appie toch anders is dan anders.
6: Nee, groente en fruit is er niet, dus er zijn wel wat lege schappen hoor.
7: Vooral de bananen, dat viel heel erg op in één keer.
6: Ga zelf maar kijken, het is echt... Het is wel extreem.
4: Ja, maar inmiddels rijden dus alweer wat meer vrachtwagens richting Appie-filialen om de voorraden aan te vullen.
2: Maar dan, wat zou het anders moeten zijn dan een hack? Dat vind ik zo mooi dat ze zeggen, ja, ze willen niet zeggen dat het een hack is, maar wat is het dan?
1: Dan kan
0: het een server zijn die gewoon helemaal geïmplodeerd is of zo. Maar ik denk dat ze dat dan ook wel hadden gezegd.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben wel echt zo'n Nederlander dat ik dacht, oh ja, ik heb best wel veel geld op mijn koopzegel staan.
2: Ik ook.
1: Ja, dacht jij dat
2: shit
1: ook?
2: Nee, dat denk ik nu in één keer.
0: Nou, ik maakte me om een andere reden zorgen. Ik dacht, ik ga dan wel naar de markt vanochtend. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen.
1: Nou, beter. Ik wist niet hoe ik met de groenteboer moest praten. Van de appie ook niet te vreten.
0: Nee, maar ik wist niet hoe ik met de groenteboer moest praten. Dat had ik nooit gedaan. Dat is zo niet handig.
4: En de band achter deze banger komt volgend jaar naar Nederland toe. De Amerikaanse band Toto. Ze bestaan in totaal 50 jaar. Zo. En dat vieren ze met een concert op 3 juli volgend jaar in het Stadspark in Groningen. Er gaat niets boven Groningen. Dat zal Toto straks ook wel zeggen. De kaartverkoop start komende vrijdag.
0: Hoorde je net hoe Nelly meezong?
2: Zeker.
0: Zo schijnt die zanger nu ook nog te klinken. Het is echt niet normaal hoe slecht dat is geworden. Dus ik ben heel benieuwd hoe die verkoop gaat uiteindelijk. Ja,
2: hij is echt, zo?
0: Ja, ze doen het al 50 jaar.
1: Ja, maar dan is het gewoon voor het verhaal.
0: Ja, maar volgens mij hebben ze ook een nieuwe zanger of zo. En die oude, die gaat maar door. Het is allemaal niet best. Maar hey, Stadspark Groningen. Ja. Groot podium. Het wordt wel vet, denk ik.
4: Ja, vanavond droogt het vanuit het westen steeds verder op. Alleen in het oosten en zuidoosten nog wat buitjes. Morgen een prima zachte herfstdag. Droog, veel zon, maximaal 17 graden.
0: Lekker, dankjewel Stef.
2: Yo.
0: Verkeer nog.
1: Het is onmendruk, het is niet normaal.
0: Wat, daar, druk?
1: Ja, 15...
0: Onmendruk?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Weet je, onmendruk. Ik weet het niet. Het woord bedenk ik nu zelf, maar ik vond het wel goed klinken. Weet je? Ja. Het is onmendruk. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest, 30 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht voor Urmond, 32 minuten. De A9 Alkmaar Diemen voor Amstelveen, 61 minuten. En één nog hele lange voor je, de A27 Almere Gorkum voor Hagestein, 28 minuten.
2: Ik denk dat je wil onmundig.
1: Onmundig?
0: Ja, onmundig.
2: Onmundig.
1: Oh, ja, het is onmundig druk.
0: Ja. Kaulo.
8: Jij luistert 3FM en je denkt shit is...
1: Of voor het verhaal.
0: Ja, maar volgens mij hebben ze ook een nieuwe zanger of zo. En die oude, die gaat maar door. Het is allemaal niet best. Maar hey, Stadspark Groningen. Ja. Oh, podium. Het wordt wel vet, denk ik.
4: Ja, vanavond droogt het vanuit het westen steeds verder op. Alleen in het oosten en zuidoosten nog wat buitjes. Morgen een prima zachte herfstdag. Droog, veel zon, maximaal 17 graden.
0: Lekker, dankjewel Stef.
2: Yo.
0: Verkeer nog.
1: Het is onmendruk, het is niet normaal.
0: Wat,
1: daar,
0: druk?
1: Ja, 15...
0: Onmendruk?
1: Ja.
0: Onmendruk.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Weet ik niet, onmendruk. Ik weet het niet. Dat woord bedenk ik nu zelf, maar ik vond het wel goed klinken.

0: 30 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht voor Uurmond.
1: Urmond,
0: 32 minuten. De A9 Alkmaar Diemen voor Amstelveen, 61 minuten. En één nog hele lange voor je, de A27 Almere Gorkum voor Hagestein, 28 minuten.
2: Ik denk dat je wil onmundig.
0: Onmundig?
2: Ja, onmundig.
0: Oh, ja, het is onmundig druk.
1: Ja. Kaulo. Ja.

0: Oh, MC in How Bizarre. Volgende vraag. Volgende vraag. Ik hoop dat het een groter succes gaat worden dan gisteren. Al was Sjaak een lief.
1: Je was echt een schatje, maar hij begreep het gewoon een beetje verkeerd.
0: Nee, dat hij bij de eerste vraag als reactie gaf... Oeh, bliksems. Dan weet je dat het niet een hele succesvolle editie gaat worden van Volgende Vraag.
1: Nee, maar Nikita, jij luistert vaker, toch?
2: Ja, klopt, ja.
1: Regelmatig. Wij hebben alle hoop op jou gevestigd vandaag.
2: Oké.
1: Ik heb nog wel even één domme vraag. Een ruggenprik, is dat ook anesthesie? Valt het ook onder anesthesie?
2: Ja, klopt, ja.
0: Oh. Je bent anesthesie-medewerker.
1: Is in opleiding?
0: Dan, ja, in de opleiding. Maar dan ga je het uiteindelijk wel worden. Ik neem aan dat je hierna niet bij de brandweer gaat werken, toch?
2: Nee, tot wel afgerond, ja.
3: Nou, je kan ook in Brabant, heb je ook genoeg anesthesie-medewerkers, toch?
2: Ja.
3: In oude varkensstallen, nog wat, ja.
0: Nee, maar Nikita, is zo'n opleiding voor anesthesie-medewerker, is dat echt zo'n klassieke opleiding dat je gewoon klein begint bij lichte doseringen en de beginselvormpjes, dat je dan moeilijkere dingen gaat doen? Of heb je daar ook echt speciale vertakkingen in voor afdelingen en zo?
2: Ik moet zeggen, ik ben net begonnen, dus ik weet niet het fijner ervan. Maar we beginnen eigenlijk in de praktijk ook gelijk met alles. Dus we staan gelijk op de grote operaties ook in veel af. Waar we vooral meekijken. Dus ik ga echt wel van alles al meteen zien eigenlijk.
0: Cool. Echt een tak van de zorg die je eigenlijk helemaal niet zo prominent in je hoofd hebt. Maar goed.
2: Nee, leuk. Klopt, ja.
0: Ben jij een beetje goed in Volgende Vraag, denk je? Heb je al een keer eerder meegespeeld?
2: Ik heb thuis wel eens meegespeeld, ja.
1: Thuis, denk ik.
2: Thuis.
3: Thuis op de bank.
2: Ja, dat op de bank.
3: Ja. Klinkt altijd makkelijker.
1: Ik heb al het vertrouwen in jou. Ik hoor het gewoon.
3: Ik ook.
0: Ja. Hoe werkt het spelletje, Jelmer?
3: Bij de eerste vraag geeft Nikita als antwoord Volgende Vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Simpel, toch?
2: Yes.
0: Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen.
2: Zeker.
1: Van welk stadsdeel in New York is de naam een verbastering van het Nederlandse dorp Breukelen?
2: Volgende vraag.
1: Voor welke stad moeten de handjes in de lucht volgens de hit van Verde Le Grand uit 2006?
2: Pippin.
1: Wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland?
2: Detroit.
1: Wat is het tegenovergestelde van de hemel?
2: Almere.
1: Zonde. Je was op dreef.
0: Ja.
2: Ik was net aan.
0: hoeveel goede antwoorden hebben we geteld?
3: 3 en daarmee ben je de nummer 1 van deze week.
0: Stel, er is donderdagmiddag nog steeds niemand die meer dan 3 vragen goed had, dan win jij alsnog wel gewoon de baarten bij de boombox.
2: Dat klinkt goed.
0: Ja, dus hou die radio in de gaten en dan komt het allemaal vanzelf weer rond.

0: wel een megatrek eigenlijk, hè, die Isabel Usher. Niemand wil een popster. Ik moet zeggen dat die echt om is gaan groeien, hoor.
1: Dat dacht ik ook. Ik weet dat ik haar voor de allereerste keer hoorde en dat ik dacht, oeh.
0: Ja, het is zo'n opvallende en bijzondere sound dat je daardoor al gelijk denkt van, hè?
1: Ja, maar dat is wel interessant wat je zegt. Want dat hebben we heel gauw met dingen die anders zijn, dat wij in ons brein heel snel dat vaak denken van, nee, willen we niet.
0: Ja.
1: Weet je toch? Een beetje wat de boenie kent, vreet hij niet.
0: Ja, zeker.
1: Terwijl het wel leuk met haar, dat het echt, hoe vaker je shit van haar hoort, dat je steeds wel denkt, oeh, hey.
2: En ook met jou een beetje, Nel?
1: Dat, ja, is dat zo? Nee, jij hield gelijk van mij. Geef
0: goed, kijk wat jullie nu zijn na 4 jaar. Het is allemaal goed gekomen, jongens.
2: Daarom.
0: Zometeen een nieuwe editie van Niet Ethisch Tijd.
1: Nee,
0: doen we vandaag?
1: 90's.
0: 90's.

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Sexy 90s tijd zometeen na het allerlaatste nieuws. Stef Bandstrager.
1: Ja, goedenavond. Een plek om je behoefte te doen. Daar was flink behoefte aan op Schiermonnikoog. En nu is hij er. NOS op 3. En hoe die plek er precies uitziet, vertel ik je zo meteen. Ik begin met ander nieuws. De Albert Heijn kampt met een hekaanval of een serieuze poging daartoe. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen mijn tech-collega's van de NOS dat er verdacht aanvalsverkeer is gezien op het systeem intern van de Albert Heijn. En het lijkt erop dat de Albert Heijn zelf daarna de boel offline heeft gehaald om te voorkomen dat die hackers dieper het systeem in zouden komen. De Appie zegt dat er waarschijnlijk geen gegevens van klanten zijn gestolen, maar de staatssecretaris die erover gaat, Erkens, wil van de supermarkt wel even weten hoe het precies zit, vertelt mijn politiek die collega Lars Geerts.
2: Het is wel zo dat Erkens even grondig wil evalueren met Albert Heijn, want het toont aan dat we ons moeten voorbereiden op zaken die ernstiger kunnen zijn dan dit. En wijst er ook opnieuw op, wat het kabinet al eerder heeft gedaan, dat het verstandig is voor iedereen om een noodpakket in huis te hebben. En het liefst voor 3 dagen eten en water.
1: Een man die wordt verdacht van brandstichting tijdens de Pride in Amsterdam vorig jaar is vanmiddag voor het eerst voor de rechter verschenen. Daar werd ook bekend dat de man waarschijnlijk 2 keer toen heeft toegeslagen tijdens de Pride, vertelt mijn justitieverslaggever Josephine Trehi.
3: 1 keer in de trein van Utrecht naar Amsterdam, vlak voordat ze Amsterdam Centraal binnenreden, heeft hij het zitje van de trein in de brand gestoken. En toen later op het station heeft hij de kleedruimte die daar toen was ingericht, speciaal voor de Pride, in brand proberen te steken door iets brandbaars over een hek te gooien.
1: Het Openbaar Ministerie denkt dat de man een terroristisch motief had. De man blijft voorlopig vastzitten en de zaak gaat in januari weer verder. Ja, en wie houdt er niet van een lekker lange strandwandeling? Maar ja, wat doe je als de natuur roept? Nou, op Schiermonnikoog hebben ze daar nu een leuke oplossing voor gevonden. Daar is een speciaal natuurtoilet opengegaan. En gelijk bleek al dat de nood hoog was.
4: Ik denk dat hij al gebruikt was, want we hebben hem voor die tijd nog even schoon moeten maken. Dus het is al een succes. We hebben eigenlijk een gebruikt toilet geopend. Nou, mooier kun je het niet wensen.
1: Ja, het gaat om een zelfvoorzienend toilet waar geen stroom, water of riolering voor nodig is. En de gemeente Schiermonnikoog zal het toilet zelf regelmatig schoonmaken. Het weer vanavond droogt vanuit het westen steeds verder op. Alleen in het oosten en zuidoosten kan er nog een buitje vallen. Morgen een prima zachte herfstdag. Droog, zonnig bij maximaal 17 graden.
0: Stef, dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Begint lekker druk te worden op de weg. Nou ja, dat was het al een tijdje, maar het is nog steeds super druk op de weg. Pepernoten vliegen weer door de studio. Oftewel, tijd voor de verkeersinformatie. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid heb je een half uur. A27 Almere-Gorkum voor Hagestein, 20 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batadorp, een dik kwartier. En de N325 Velpenbroek richting Nijmegen voor Huissen, een half uur vertraging. 3FM.
5: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Karo NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: te kijken wat er muzikaal op het menu staat vanavond in 90's tijd. Stemmen kan zometeen via de NPO Luister-app. Menu A of menu B. Maar wat zit er vandaag in menu A of menu B? Gisteren heb ik gewonnen.
1: Ja, was ik heel blij mee. Net aan.
0: Ja, maar winnen is winnen. Ja, 1-0, met 1-0 de finale winnen van het WK, dan ben je ook wereldkampioen.
1: Je hebt gelijk, zoals Henny Huisman zegt, er kan er maar één de winnaar zijn.
0: Zo
1: dat was jij zeker.
0: Is het ook.
2: Over 90's gesproken.
1: Over 90's gesproken,
2: of
1: ja.
2: Of 80's nog?
1: Nee, ik kan er maar 90's.
0: Één. Moeten jullie meer van weten dan ik?
1: De Soundmix Show heette het toch? Nee,
2: ja, de Mini Playback Show.
1: De Mini Playback Show.
0: De Mini.
1: Nee, 90's.
0: Ja, maar als je kijkt wat er allemaal uit is gekomen aan artiesten.
2: Nee, we hebben het over de Mini Playback Show, hè? Ja. De Soundmix Show.
1: Ja, maar de Mini Playback Show was gewoon playbacken. Ken je dat niet?
0: Ja, dan weet ik het ook niet, jong. Ik was niet van die tijd.
2: Nee, 83.
1: Maar het programma liep van 1985 tot 1998.
2: Ja, maar het was ook wel bizar, want je ziet daar dus... Daar ging zo'n jochie, dat was dan bijvoorbeeld Kleine Jelmer uit Schubbeke-te-Veen.
1: Ja.
2: En die ging dan als Michael Jackson en dan als Stevie Wonder. En dan ging hij zo'n deur in en dan kwam hij er weer helemaal als Stevie Wonder uit. Maar dan was hij ook donker gesminkt. Dat zou nou niet meer kunnen.
0: Nee, dat gaat niet.
2: Nu heb je een probleem.
1: Ja, dat is inderdaad waar.
2: Ja! Wat gek is, want als jij zo goed mogelijk eruit wil zien als Stevie Wonder... zou je als Jelmer uit Schubbeke-te-Veen toch...
1: Ja, dat is waar. Terwijl wel echt die makeovers helemaal met die kleine kindjes... waren echt altijd wel geweldig.
2: Ja, man.
1: Ook omdat ze dan, weet ik, vind het ook al grappig... dat ze die kleintjes opeens als volwassenen maken.
2: Ja, en ik dacht ook altijd dat het echt was. Ik geloofde daarin dat ze dan die draaideuren in gingen... en dat ze magisch er weer uitkwamen als...
1: Ja, dat is mooi, hè?
2: Ja, als Michael Jackson.
1: Ja, nou ja, jij hebt het niet gezien, hartstikke leuk, maar je hebt wel een plaat. Plaat uit de jaren 90 gekozen.
0: Plaatje uit de jaren 90. Ja. Een FOMO-plaat voor mij. Want deze band, deze act, stond afgelopen zomer op Rock Werchter. Ja. Was daar met een groep van, wat was het? 8 mensen of zo. Dus dan ga je al snel een beetje opdelen. En de Prodigy, daar heb ik het over, die stonden net in de barn. Dat is het tweede podium voor Rock Werchter. Dat is een gigantische tent. Die is groter dan de Ziggo Dome.
1: I know.
0: Maar wel dus helemaal donker. Echt super vet. Die stonden daar net rond etenstijd.
2: Etenstijd?
0: Net rond etenstijd, inderdaad. Ja. En ja, het eten op Werchter is soms wel beter dan de line-up. Dat kan gebeuren.
1: Maar even, kom op.
2: Heb jij de Prodigy?
1: Je dat je aan het vreten was terwijl de Prodigy aan het optreden was?
0: En ik had precies het
1: eten. Nee, wacht, ik vraag het. Ben je gaan eten terwijl de Prodigy aan het optreden was? Dan verdien jij je geen eens een stem.
0: Luister nou. Ik stond precies bij een eetentje uiteindelijk een durumpje te eten. En ik keek recht die tent in van achteren. En ik zag daar een lasershow en ik zag daar een geluid uitkomen. Ik dacht, oei, oei, oei, oei, oei. Hier ga ik wel een beetje spijt van krijgen.
1: Het schijnt
0: een
1: van de allerbeste dingen te zijn. Ik dacht, oei, oei, oei, maar ik blijf gewoon doorvreten. En ik ren er niet naartoe.
0: Ik kon er ook niet meer bij.
1: Ja, maar
2: ik heb goed nieuws voor je. Zaterdag 28 november staan ze in de Ziggo Dome.
0: Ik moet op zaterdag werken. Wil jij van mij invallen?
1: Je hoort aan alles dat dit gewoon... Hij is niet echt verliefd. Nee. Hoor je dat? Het is een beetje hij is aan het daten of soort van... En dan denk je, nou, kom op,
0: hey, relatie. Nelly Benner.
1: Ja.
0: Het is een betoog voor de trek, hè?
1: Oh ja.
0: Anders ga ik er zo op de

0: wel wie hebt gezien, het is wel een mega goede track natuurlijk, hè. Menu A, The Prodigy en No Good. Nou, wat zit je er tegenover met je grote wachel?
1: Wipe down your woman.
0: Waarom?
1: Gewoon vette plaat.
2: Oh, ik denk, daar kom je mee overal.
1: Nou ja, ik was dus in een tent en toen kon ik gaan
0: op basis van de motivatie ga je niet pakken.
1: Menu T.
2: Met die sample die...
1: In Dua Lipa ook de track is gebruikt.
2: En...
1: Ja, in Love Again uit 2020.
2: Ja, en de Empire March van Star Wars is er ook op gebaseerd.
1: Ook nog. En ik had 3 dagen niet gegeten. En toen zag ik ze optreden. En toen dacht ik, ah, ik kan eindelijk eten. Toen dacht ik, nee, ik ga toch naar ze toe.
0: Yeah. Slecht verhaal dit.
1: Nee.
2: Als je had gezegd, ik had 3 dagen niet gescheten, dan had ik je geloofd.
0: En dan hadden we het ook kunnen zien, denk ik. Waar gaat je stem naartoe? Laat het weten via de NPO Luisteren. Er staat een poll voor je klaar in de chat van 3FM. Menu A, No Good for the Prodigy. Of menu B, Your Woman.
3: All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.

0: Ja, Nelly. Ik had toch wel verwacht dat na, wat is het, 4 jaar doen jullie dit programma nu?
1: Ja.
0: Dat je wel zou weten dat een grote bek niet altijd heel veel oplevert.
1: Nee, ik weet het alweer. Ik ben echt heel feisty vandaag. En dat is ook goed. Ik wil karma as a bitch.
0: Karma as a bitch.
1: Ja, als ik niet aardig ga doen, dan krijg je dat gelijk op je hacheltje.
0: Cornelia, jij bent geen bitch, hè?
2: Nee, hoor.
1: Nou, Cornelia, jij hebt ook je af en toe je slechte momenten.
2: Ja, of course.
1: Wanneer was je voor het laatst boos?
2: Voor het laatst boos?
1: Ja, gewoon echt dat je echt dacht, ik heb er gewoon echt helemaal even de schurft in.
2: Nou, eigenlijk zelden, zoals ik heel eerlijk ben.
1: Wat heerlijk.
3: Ja. Ja. Je hebt kinderen, toch?
2: Ja.
1: Daar reageer je op af.
2: Nee.
0: Hoe ben jij als boze moeder? Moet ik me dan voorstellen dat je stem verheft en dat is het? Ja. Of is dat, ga je dan nog verder?
2: Nee, stem verheffen, want dan niet de helft ga ik negeren.
0: Wat zeg je?
3: Negeren?
2: Ja.
3: Oh, ja, maar het is wel zo. Ik bedoel, je hebt allemaal van die trucjes, toch? Ik bedoel,
2: Je test eens wat.
3: Ja, mijn vader deed altijd van die ogen zo heel groot maken. En dan keek hij zo. En dan was het middag genoeg.
1: Mijn vader deed altijd de riem. Nee.
0: Grapje. Wel leuk om te horen dat jammer zoveel heeft overgenomen van zijn vader.
1: Zeg, de Cornelia, wat zei je?
2: Ik heb hele lieve kinderen natuurlijk, voorbeeldig.
3: Ja,
1: dat is ook waar. Ja. Ja, je hebt wel een wandstaltige muziek gemaakt, maar daar zo meteen...
2: Ja, zeker, maar ik ben uit de jaren 90.
3: Hey.
2: Ja.
1: Wat ga je eten vanavond?
2: We hebben net het eten op en we hebben kipcurry gehad met rijst.
3: Zij, dat is ook lekker 90's, kipcurry.
2: Ja, het is heel 90's. Maak het alleen wel zelf, hoor. Niet met honing.
1: Oh, niet met een pakkie.
2: Nee.
0: Hoe maak je het zelf dan?
1: Ja, wil ik ook wel eens weten.
0: We zijn toch op zoek naar echt eigen recepten.
3: Ja. Hoe ziet de Cornelia kipcurry eruit?
2: Paprika, bosui en kokosmelk en een blikje ananas.
1: Ja, oké, maar hoe kom je aan die curry's maken?
2: En currypoeder, sorry.
3: Dan bak je een fruitje alles aan in de currypoeder.
1: Ja. Lekker. Ja. Heerlijk. Is ook lekker met een koolvisje, kan ik je aanraden.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
3: Of vegetarische kip.
1: Ook heerlijk.
2: Oh, prima. Doe we niet aan, maar kan ook.
0: Nee. We waren een beetje af, merk ik.
2: Ja.
0: Cornelia.
2: Ja.
0: Wat is voor jou de ultieme 90's plaat als het gaat om 90's tijd voor vandaag?
2: Ja, Prodigy.
0: Yes. Lekker, alles, man. Oh, uiteindelijk, wat is het geworden? 74% van de stemmen. Dankjewel, hè.
2: Ja.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em bij 3FM. Zometeen hier in de studio bijzondere gasten, hè?
2: Zeker. En ook wel best wel een heftig onderwerp, moet ik zeggen.
1: Een heel bijzonder onderwerp waar we in Nederland... Wat is het? Hoe lang is dit geleden? Een jaar of 10, 15 misschien? Oh, sorry, ik had je microfoon onder.
2: 2009 werd hij opgepakt. Dus ja, we hebben het over Benno L.
1: Toen hebben we het heel lang en heel veel over gehad in Nederland.
2: Ja.
1: En er komt iets nieuws aan over Benno L. Ga je zo meteen alles over horen. Hier in de bijna nummer 1 middagshow, waar nu Stef Banstra is aangeschoven.
3: NOS op 3.
1: Oftewel, Stef Banstra met het laatste nieuws.
4: Zeker, goedenavond. De Nederlandse wegen en ook het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten als er een oorlog uitbreekt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. Ja, dat kan best een probleem gaan worden, want Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militaire goederen van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht nu helemaal niet aan en ook zijn viaducten te laag. En ook op het spoor dreigen er problemen.
5: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is... dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken... want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen... zullen daar last van krijgen.
4: Ja, dat is volgens de Algemene Rekenkamer zeker 9,5 miljard euro nodig... om alles op orde te krijgen. Terwijl er al een supergroot tekort is voor groot onderhoud aan bruggen en wegen.
6: Hey, ik ga ook mij ook even bellen voor een oplossing, hè?
2: Ja, vertel.
6: Nou, je hebt toch die Chinook-helikopters? Daar hangen ze gewoon een tank onder.
1: Ja.
6: Ja, dat is toch, daar hoef je toch helemaal niet over dat spoor? Gewoon door de lucht.
1: Ik vraag me gewoon heel erg af.
2: Maar ze willen gewoon graag de sporen gewoon beter hebben. En dan is dreigen met oorlog altijd een goed idee om geld binnen te harken.
1: Jongens, ik hoorde net dat fragment het woord tegentrein.
2: Ja.
1: Wat is dat?
4: Een tegenliggende trein op een ander...
6: Die ernaast tegenover de andere kant op gaat.
4: Die de andere kant op komt.
1: Gewoon de andere weghelft.
4: Dat kan niet langs elkaar gaan, omdat het gewoon het ene spoor wordt te zwaar belast. Waardoor het allemaal vastloopt.
6: Ik hoorde wel, jij bent kanonnenvoer in de oorlog.
4: Ander nieuws dan. Zeehondencentrum Pieterburen krijgt een hoop donaties binnen... na het bericht dat die opvang bijna failliet gaat. Er is ruim 1,5 ton al opgehaald via een eigen website. En er is ook een crowdfunding opgestart... waar al 30.000 euro is binnengekomen. Ja, de zeehondenopvang heeft alleen veel meer geld nodig... om te kunnen blijven bestaan, namelijk 3 miljoen euro.
1: Zo. Ik snap wel een beetje hoe dit is gebeurd... want er was natuurlijk een beetje mismanagement daar... en de verhuizing had heel veel geld gekost.
4: Klopt.
1: Maar ik vind ook dat Pieterburen, toen ze nog op de oude plek zaten... nu ze ook op de nieuwe plek zitten... totaal niet laten zien aan mensen hoe ongelooflijk schattig zeehondjes zijn. Ik was daar een aantal jaar geleden voor het eerst... omdat we in de buurt waren daar op een vriendenweekend. Nou, die beesten zijn zo schattig.
2: Zo leuk.
1: Het is niet normaal. Het is doodzonde als het ze weg zou gaan.
2: Ja,
1: echt
2: ik
1: waar.
2: Had ooit, toen was dat ik in groep 8... dan had ik zo'n wegwerpcameraatje van mijn moeder gekregen. En dan gingen we naar zeehondens van Pieterburen, naar het centrum. En toen had ik allemaal zulke lieve foto's gemaakt... maar wel van alle gehandicapten. Dus één had één oog en één had één vis. En eentje had zeg maar, het was echt maar was heel mooi.
1: Maar dat maakt het misschien alleen maar schattiger.
4: En het Nederlandse vrouwenelftal kan zich vanavond gaan plaatsen... voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is vanavond Hongarije de tegenstander. Maar echt spannend wordt het niet, om eerlijk te zijn. Vorige week won Oranje nog met 8-0. Ja, bondscoach Arjan Vuurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
7: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen... waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
4: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Is live te volgen bij mijn NOS-collega's via Radio 1, NPO 3 en ook de NOS-app.
1: Het weer nog.
4: Vanavond droogt het vanuit het westen steeds verder op. Alleen in het oosten en zuidoosten nog wat buitjes. Morgen lekker weer voor een ommetje, zou ik zeggen. Droog, veel zon, maximaal 17 graden.
1: Dankjewel, Stef.
4: Yo.
1: ANWB-verkeer van Nelly Benne.
2: Ja, drukt op de weg, neemt langzaam af. Ik heb nog 2 lange files voor je. De A58 Tilburg-Eindhoven voor best 13 minuten. En de A325 Arnhem-Duitse grens voor Lent 38.

0: Want
1: het goede podcast.
0: Ja, nou ja, ja. Eigenlijk vind ik dat regionale sowieso goede podcast maken.
1: Ja.
0: En ik ben toevallig fan van True Crime. En dat, doet Omroep Brabant heel goed. In Limburg doen ze het ook goed. Eigenlijk allemaal wel. Maar ja, moet ik zeggen, Omroep Brabant steekt er toch wel over uit, hoor.
2: En nou, dan met deze podcast, die ook, vind ik, tot nu toe wel echt een beetje onderbelicht is gebleven. Dit is zo'n bizarre podcast om te maken.
0: Ja, klopt.
2: Vertel, wat heb je gemaakt?
1: Ik heb een podcast naar aanleiding van mijn onderzoek naar kindermisbruiker Benno L. gemaakt. En Benno L. is iemand die we kennen uit 2009, dus ruim 15 jaar geleden. En die man heeft toenertijd in de regio Den Bosch tientallen meisjes, alleen meisjes, misbruikt. En daar gaf hij zwemles aan.
2: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk een vertrouwensband die je hebt. Toenertijd is hij veroordeeld, heeft hij een aantal jaren in de cel gezeten, kwam onder voorwaarden vrij. En uiteindelijk was hij volledig vrij man. Dus dan heeft niemand hem meer in de gaten te houden. En wat is er gebeurd? Hij is naar Duitsland verhuisd, de plek waar hij geboren is. En daar is hij opnieuw de fout in gegaan.
3: Oh.
1: En dit keer niet tijdens de zwemles. Maar hij is eigenlijk een vertrouwensband gaan opbouwen met twee vluchtelinggezinnen.
0: Oh.
3: Maar de podcast heet Benno L. stelt aan mijn kind.
0: Ja, dat vind ik sowieso opvallend. Want je kan zo'n podcast noemen Benno L. de podcast.
1: Ja, de zaak Benno L.
0: Precies, nou, maar dan heet hij dus Benno L. stelt aan mijn kind. En dan ga ik gelijk al moet ik een beetje overgeven in mijn mond.
1: Snap ik, het kruipt onder de huid. Dat is een bewuste keuze.
2: Hoe hou je dat vol in het maken van zo'n podcast? Want het komt op zoveel verschillende niveaus zo dichtbij, zo'n verhaal. Als je er heel bewust en doelbewust ook zo dichtbij gaat staan, leven en werken.
1: Mm-hmm.
2: Hoe blijf je menselijk in zo'n proces?
1: Nou, het is vooral, je moet vooral niet te menselijk worden. Het kan heel dichtbij komen natuurlijk. Hè? Want ik heb alle vonnissen, alle dossiers van zowel Nederland als in Duitsland gelezen. Alle details. En dat gaat, dat doet ook iets met je.
2: Ja.
1: Of je nou wel of geen kinderen hebt.
3: Ja, voor de duidelijkheid, jij hebt zelf geen kinderen.
1: Nee,
3: dus de titel is niet gebaseerd op jouw verhaal.
1: Nee,
3: maar
1: dat is belangrijk
3: ouders,
1: om te zeggen.
3: Ja, toch? Ja, alle ouders die je hebt gesproken.
1: Ja. Ja, ik heb gesproken met Mara. Dat is niet haar echte naam. Zij is nu 25. En zij is eigenlijk de hoofdpersoon in het verhaal van de podcast. En zij heeft besloten, zij heeft mij zelf, althans, ik heb haar moeder benaderd, maar ik heb haar nooit gevraagd. Dus haar moeder had al een rol in mijn onderzoek, in mijn podcast. En uiteindelijk na een jaar samenwerken met haar moeder is Mara zelf naar voren gestapt en heeft gezegd: ik kijk naar hoe hij jou benadert. Want op een gegeven moment is er een en ander gebeurd tussen mij en Benno L. En kijken naar hoe het mijn moeder afgaat om die podcast met je op te nemen, heb ik besloten, ik ga dit ook doen. Ik vind het belangrijk. Het moet eruit. Het is niet mijn schuld. En dat mag iedereen weten.
0: Zo.
3: Want
1: dus het is ontzettend krachtig.
3: Het is geweldig.
1: Ja.
3: Maar jij hebt dus ook contact met Benno L. gehad.
1: Ja, dat is heel raar om te zeggen, inderdaad.
3: Ja.
1: Ja, dat is heel raar gegaan. Hij is iemand die altijd het laatste woord heeft willen hebben. Dus op zich kwam het niet onverwacht. Maar ja, als journalist is het altijd onverwacht als je in één keer op zitting, want daar gebeurde het. Ik was in Duitsland, in Aken, bij zijn hoger beroep. Het hoger beroep van het TBS. Hij zit nu voor de duidelijkheid in Duitsland vast. Celstraf. En heeft daar nu TBS ook bovenop gekregen. Maar op zitting had hij niet verwacht dat ik daar was. Ik was de enige journalist, was de enige toeschouwer. Er was daar niemand anders.
0: Wow.
1: Ja, dus dat is vrij insane. En hij schrok gewoon heel erg van mijn aanwezigheid.
3: Ja.
1: En dat riep schijnbaar reactie bij hem op. Wat ervoor zorgde dat hij in die eerste uren van de zitting echt woest naar mij heeft zitten kijken. Hij heeft me echt bijna dood zitten staren, kan ik wel zeggen. En aan het eind van de zitting begon hij ook tegen mij te schreeuwen. In het Nederlands. Van: wie ben jij? Waar ben jij van? Wat doe jij hier? En toen werd hij afgevoerd. Ja, want hij was in de veronderstelling dat zijn zaak een beetje in de luwte was gebleven in Nederland. En dat het een beetje stille dood was gestorven. Maar nee.
2: Hoe doe je in het maken van deze podcast en dan in het uiteindelijk het publiceren ervan, wanneer en hoe kies je dan van: oké, op deze manier gaan wij Benno L. als het ware afschilderen in deze podcast, neerzetten? Want je kijkt er op een heel persoonlijke manier naar, maar natuurlijk ook op een hele professionele manier.
1: Mm-hmm.
2: Maar door dat soort momenten tijdens zo'n zitting kun je natuurlijk ook opeens helemaal in de war raken van: hey shit, we hadden dit in gedachten van zo willen we het brengen, maar misschien moeten we het heel anders gaan doen. Is dat een ding waar je dan echt op het laatste moment nog over kan beslissen?
1: Ja, dat kan zeker, maar het klinkt misschien gek, maar dat is bij dit verhaal juist

0: goed, hè?
1: Het was echt goed. Het is zo'n hoge stem. Het is een mannelijke zanger. Dan denk je, ga dat live maar eens neerleggen.
0: Ja, ik vind het wel heel vet. Ik vind het wel heel vet.
1: Ja, was echt
2: ik moet
1: vet.
2: Je eerlijk zeggen, toen ik het begin het liedje hoorde, heb ik heel lang ook gedacht dat het een dame was.
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Het zit vrij hoog.
1: Hij stond vanochtend in de 3FM Livebox bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow van 3FM. De mega-hithouder van deze week, Jamie Miller en Baby Doll. Optreden kun je checken via het YouTube-kanaal van 3FM. Aangeschoven in de studio Eva de Schipper van Omroep Brabant. Welkom.
3: Nou, dankjewel.
0: Maak je al

0: niet gebeurd, omdat hij heeft eigenlijk zijn eigen profielschets volledig bevestigd.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hij is in mijn optiek, ik ben natuurlijk geen psycholoog op zich, geen psychiater, maar in mijn optiek is hij gewoon niet veranderd. Ja. Hij is nog steeds de felle, de starre Ben O.L. die nog steeds zijn daden bagatelliseert en die nog steeds het laatste woord wil hebben. Want let wel, hij heeft mij een brief gestuurd.
1: Ja,
0: van het gegeven op zitting.
1: Dat vind ik dus echt, zullen we daar zo meteen even over?
0: Ja,
1: want hij heeft
0: jou
1: persoonlijk een brief gegeven die hij geschreven heeft.
0: Ja, op zitting. Die heeft hij zitten typen in de gevangenis in het Nederlands. En daarin bagatelliseert hij zijn woorden, of zijn daden moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Hij zegt, het Panorama schreef toen dat ik 54 meisjes had misbruikt, maar het waren er maar 39.
3: Holy. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Heb je die brief mee?
0: Ja, ik zal hem er zo even bij.
2: Oh my god.

0: 3FM. Het is Barend en Benner. In de studio Eva de Schipper heeft een podcast gemaakt voor Omroep Brabant. Met de titel Benno L. zat aan mijn kind.
1: Ja.
0: Een bizar verhaal, een bizarre podcast die eigenlijk licht schijnt op een zaak die we collectief niet vergeten zijn, maar waar we ook niet meer aan willen denken of zo. Je gaat er toch op een hele andere manier naar kijken.
1: Nee, maar iedereen weet wel, als je Benno L. zegt, ben je gelijk. Het is een beetje, bijna de Nederlandse Dutroux, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, je hebt Robert M. Ja. En daarna een jaar later als je Benno L.
3: Ja. Ja. Ja, en je vertelt in 2024 gaat hij in Duitsland weer opnieuw de fout in.
2: Ja, hij is in 2023 is hij veroordeeld.
3: Oh ja.
2: Dus vlak daarvoor, het zijn veel jaartallen. Vlak daarvoor is hij aangehouden. Maar ja, dat was eigenlijk, als je het aan mij vraagt, misschien nog wel heftiger. Want het ging daarbij om vluchtelinggezinnen, kwetsbare kinderen die ook bij hem kwamen logeren.
0: Yes.
1: Jongen, jongen.
2: Hij had zich gewoon naar binnen gewurmd in een aantal jaren. Daar is natuurlijk heel veel tijd overheen gegaan. Want dat wil ik ook wel echt gezegd hebben. Het is heel makkelijk oordelen van wie vertrouwt er nou een vreemde man, een buurman. Ja, maar we hebben allemaal wel iemand. Ja, kijk even naar jullie. Je hebt allemaal wel iemand in je leven van een collega van je vader of een buurman of iemand die gewoon dichtbij staat. En hij heeft dat gewoon in jaren tijd heeft hij dat heel slim aangepakt. En dat vertrouwen winnen.
1: Jij hebt hem dus bij die rechtszaak was jij de enige journalist, vertelde je net. En heb je hem dus ook gesproken. En hij heeft jou een brief gegeven.
2: Ja, hij zocht overduidelijk contact. Hij was me dus al de eerste zitting, ben er twee zittingen geweest. En de eerste zitting was hij eigenlijk, als je het mij vraagt, me eigenlijk al aan het intimideren door echt urenlang me boos aan te kijken en uiteindelijk ook naar me te roepen. Toen heb ik naar aanleiding daarvan hem een brief geschreven. En de week daarop was de tweede zitting. En toen riep hij in één keer bij zijn laatste woord. Hij bood eerst zijn excuses aan de Duitse families en de slachtoffers. En daarna zei hij in één keer in het Duits dat hij nog een brief had voor die Nederlandse journalist daar.
3: En wat stond erin?
1: Kreeg je toen?
2: Dat is bizar. Ik kan daar nu heel stoer over doen, maar je schrikt je natuurlijk aan de ene kant rot. En aan de andere kant, als journalist zijnde, je wil ook een inkijkje in het hoofd van zo iemand. Dus ja, je wil ook het ook weten. Je wil het ook lezen.
3: En wat was het belangrijkste? Het belangrijkste wat erin? Wat haalde je eruit?
2: Eigenlijk begint hij de eerste paar zinnen met dat hij dader is van misbruik. Zo van, ik besef het, ik heb een verdiende straf gekregen. Ik heb een ziekte gekregen waar ik niet om heb gevraagd. En als ik er het kon, dan zou ik die ziekte eruit laten opereren. Dus het begint heel erg innemend, zou je bijna denken. Maar wat er dan gebeurt, en dat is psychisch eigenlijk heel interessant, dat de andere 80% van die brief beschrijft hij wat er allemaal door de media groter is gemaakt. Dat er feiten zijn verdraaid. Dat hij dus dat hij in Nederland niet 54 meisjes, maar 39 meisjes als slachtoffer had. Ja, het is te bizar voor woorden om dat soort dingen te zeggen, maar dit is
0: rare weerwoorden gaan.
2: Ja, en ook waar hij dan mee afsluit, dat is helemaal typerend. Hij sluit af met, dit is voor jou als mens en niet voor de verslaggeefster bedoeld. Ja, dat is manipuleren voor dummies, toch?
0: En gewoon dood en doodeng.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, hij is nu 76, loopt achter een rollator, dus het enge is er gelukkig niet meer. Ja.
3: Hele korte vraag, want we moeten stoppen. Maar waarom? Ja, een beetje stom vraag, maar waarom moet je naar deze podcast luisteren? Want ik denk eigenlijk alleen maar, ook als het in het nieuws komt, ook als jij erover vertelt, ik denk alleen maar, ik heb er helemaal geen zin in. Ik vind het zo zielig.
2: Klopt. Je wilt het niet weten en precies daarom moet je het weten. En moet je het horen, want wil je dit soort dingen in de toekomst kunnen voorkomen, bij kinderen in de omgeving, bij mogelijk eigen kinderen, dan moet je dit soort dingen weten en horen. En je kop in het zand steken gaat dit niet veranderen. En het is, ik besef heel goed dat slachtoffers van misbruik, of het nou Benno-slachtoffers zijn of andere slachtoffers van misbruik die dit horen, voor hen is dat heel confronterend. Dat besef ik heel erg.
3: Ja.
2: Maar weet ook dat mijn tussen aanhalingstekens slachtoffer Mara, die wil dit juist naar buiten brengen. Want die wil dat dit niet meer gebeurt. Dit is al 2 keer te veel.
3: Ja. Duidelijke taal.
0: Duidelijke taal. Ja. Eva de Schipper, heel erg bedankt voor je tijd en voor je verhaal.
1: En luister die podcast.
0: Podcast van Omroep Brabant. Benno L. zat aan mijn kind.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
20: Fans van Voodoo.
19: Aldi.
0: 3FM. Dit is een avondshow die je echt niet wil missen. Je maakt namelijk vanavond kans op kaarten voor IJsland. Hoe laat en hoe vertel ik je allemaal straks. Eerst krijg je het nieuws. Het is 6:55.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte €100.000 schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
22: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
11: Er is zeker €9,5 miljard nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
23: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
11: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
20: 3FM.
24: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor word ik snel geholpen.
25: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
27: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
28: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
31: Even bollen met Select.
32: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
33: Ah, relaxed?
32: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
34: Honor the craving.
8: Domino's.
35: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: zo'n ongelooflijk goede muzikant met power erin. Lenny Monsou, hij maakt de Wrecking Ball.
1: Zit hij weer. Denkt hij dat hij nog steeds relevant is en dat hij ooit die radioprijs heeft gewonnen? Nou ja, vanavond toch maar even luisteren, denk ik.
2: 3FM.
0: Oh yeah! Nee, ik krijg niet een beroerte, maar dit zou mijn primaire reactie zijn als ik vanavond zou horen dat ik kaarten zou winnen voor IJsland. Het kan ook jouw primaire reactie zijn, want dit radioprogramma maakt je kans op kaarten voor het allerbeste trio van dit jaar. Het zijn namelijk Sef, Abel en Faisal. Zij gaan onder de naam IJsland. En vanavond maak je dus nog kans op kaarten. Hoor je de 3FM Ticket Alarm? Dan moet je me laten weten in de app van NPO Luister waarom jij daar naartoe moet. Dat is in de Westergasfabriek in Amsterdam op 4 februari. Als je me volgt op Instagram, apenstaartje Andres Odek, dan weet je ook hoe laat het 3FM ticketalarm afgaat. Ik heb het namelijk ergens gepost. Meer ga ik niet zeggen, dat is alleen voor als je me volgt. En anders, dan moet je gewoon heel goed blijven luisteren.

avondshow met Imagine Dragons. Ze maakte Natural. Willem Trek kan je laten horen. Die heb ik afgelopen weekend ontdekt bij Juri Leeflang op zondagmiddag. En ik weet niet of jij ook visueel ingesteld bent. Maar ik zie alleen maar Pingu voor me, weet je wel? Die pinguïn van vroeger die dan heeft het zo... Noord! Zegt en dan met zijn voeten zo tapdanst. Dat doet hij zo super fancy. En de titel van de house track die Chris Lorenzo heeft gemaakt... die doet mij daar zo aan denken. Ik hoop dat je erop kan dansen. Fancy footwork. Yeah.

0: Toeten. Boom! Ah, die toeten toch wel, hè? Als je nu een slechte dag hebt gehad, omdat je, weet ik veel, op je kop hebt gehad van je baas tijdens je evaluatiegesprek, misschien moet je vanavond nog tennissen met je schoonmoeder, dan hoop ik dat deze tune je even een glimlach van oor tot oor heeft gegeven. Fancy Footwork van Chris Lorenzo hoorde je in de avondshow. Ik zou eigenlijk willen zeggen, be like Tess en Saar.
1: Andres, fijne avond. Groetjes Tess en Saar. Doei.
0: Doei. De avondshow is namelijk de enige plek waar je na een lange werkdag of dag op school nog even wil inchecken. Dat doe je door je naam te sturen naar de app van NPO Luister. 3.

0: Ah, ik weet niet of jij het ook hebt geprobeerd. Maar het was echt moeilijker dan het regelen van een date met Kim Kardashian. Kaarten krijgen voor Oasis. Holy shit. Ze komen natuurlijk naar de Johan Cruijff Arena. Heel veel plezier als je daarheen gaat. You're the live forever. Ik zie een bericht van Marcel en Judith. En ze sturen, hey Andres, goedenavond. Wij konden dit jaar helaas niet naar Down the Rabbit Hole. En we hebben dus IJsland gemist. Ik zou er graag naartoe willen. Toen vroeg ik, wat is de reden dat jullie niet konden gaan? En toen zeiden ze, ja, mijn dochter ging trouwen. Ja, kan je dan niet gaan? Kan je dan niet gaan? Je maakt in ieder geval vanavond kans op kaarten voor IJsland. Binnen nu en, nou, een half uurtje.
1: Andres Oudijk.
0: Ik vind het eerst leuk om even met je bij te kletsen. Want ik hou bij hoe vaak je aanwezig bent bij dit radioprogramma. Het is namelijk de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel even wil inchecken. Dat doe je door je naam te sturen naar de luisterapp. Dan schrijf ik je hier op. Hou ik allemaal bij op dit formulier. Dat noem ik de avondstreak.
1: Andres, avondstreak.
0: En ik ga heel eventjes naar even kijken. Ik zoek een geluidje. Oh. Ja, dit zorgt dan wel voor paniek, denk ik, Ronald, of niet?
2: Nee, dat kan niet.
0: Maar dit is wel het geluid wat jij de hele nacht gaat horen.
2: Nee hoor.
0: Oh.
2: Ik zit gewoon in de goed geïsoleerde cabine.
0: Oh, wacht even. Nou, dan schiet ik het geluid ook af. Ronald, wat ga je namelijk de hele nacht doen?
2: Deze nacht dan ga ik rijdende afzetting bezorgen voor een maaiploeg.
0: Rijdende afzetting bezorgen voor een maaiploeg. Dus ze gaan ergens de snelweg maaien. Dat is toch wat er een beetje aan de hand is dan?
2: Ja, kan je dan vandaag op de A1 aan de gang.
0: Op de A1, dus iedereen die vannacht over de A1 wil, dat kan niet, want er wordt gemaaid.
2: Ja, jawel, je kunt er wel langs. Je hebt alleen kans dat je niet de afrit kunt nemen die je net wil hebben. En daar even eentje verder moet pakken om daar te draaien.
0: Hé, hey, en hoe hou jij dat vol dan, zeg maar, die nachtdienst? Want ik heb ook lang nachtdiensten gehad. Ik leefde op joints, Red Bull en peuken. Hoe doe jij dat?
2: Nou ja, die peuken sowieso. Peuken, seks.
0: Ja.
2: Netflix of de radio.
0: Kijk, lekker. Heel goed dat die radio je toch een beetje wakker houdt. Ik zet je gewoon op aanwezig voor vanavond. En dan zou ik zeggen, ja, werk ze.
2: Ja, zolang jij geen KDB draait, vind ik het goed.

Sarah Larsen maakte Lush Life. Ik heb een nieuw liedje voor je van Florence Road. Mooie gitaaract. En wat ik zo cool vind, het liedje begint heel klein. Maar over 3 minuten dan knalt hij uit elkaar. Wish Upon You.

0: in de NPO Luister-app. En ga naar IJsland.
1: En nu ga je dansen, klootzak.

0: IJsland. Abel, Sef en Faisal, zij maakten twee schorpioenen. Oh. Ja, het ticketalarm is al gegaan. Nee, dat... God, kut, sorry. Dat is wat ik je wilde vertellen. Je kan namelijk kans maken op kaarten voor IJsland in Amsterdam. En ik zeg je heel eerlijk, ik ben deze zomer twee keer bij een show van hun geweest. En ik ben gewoon nog steeds aan het dansen in mijn hoofd. Ik voelde me zo goed. Die muziek is fantastisch, is activistisch, maar het is ook heel cool. En je wordt aan het nadenken gezet. Ik snap dat je daarheen wil. Dankjewel voor het gebruiken van de app van NPO Luister. Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw telefoon nu overgaat. En dat jij diezelfde gevoelens kan ervaren.
1: Met Jantina.
0: Jantina, een hele goede avond. Je spreekt met Andres van 3FM.
1: Ja, hoi.
0: Zo, nou. Zo vrolijk. Ik heb nog nooit iemand opgenomen als ik mijn naam zei.
1: Nou, dat is jammer. Dat verdien je.
0: Jantina, wat vind jij zo leuk aan IJsland?
1: Ja, nou, wat jij dus net noemt, hè, het activistische en dan toch een beetje dat rauwe. Maar ook dat dansbare. Ja, dat is gewoon heel vet.
0: Nou ja, Jantina, laten we het dan niet heel veel moeilijker maken dan het is. Jij gaat naar IJsland!
1: Ja, yes! Oh, super!
0: Oh, ik vind het te gek dat je zo blij bent. Ik moet ook nog even vragen, Jantina. Ben jij een moshpit persoon?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Nou, dan ga je daar echt in de hemel belanden. Het is fantastisch. Veel plezier in de moshpit. Ik ga aan je denken en we komen elkaar tegen daar.
1: Helemaal goed. Superleuk, dankjewel.

Ze heeft een record te pakken. Het is weliswaar een negatief record. Haar album is namelijk van plek 1 naar plek 150 gevallen. Miley, je hoorde Bass Crusades. Volgens fans is het irritant dat ze niet aan één genre kan houden. Terwijl ik dat eigenlijk juist wel weer leuk vind. Het is de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres. En ik wil je nog heel even een beetje geruststellen. Want ik zie de paniek via de app van NPO Luister. Heeft alles te maken met de kaarten voor IJsland. Vijf minuten geleden is het 3FM ticketalarm gegaan. Hoor je dat nou afgaan, dan moet je zo snel mogelijk alles laten vallen. Gewoon op, uit je handen. Dan moet je laten weten in de app van NPO Luister waarom jij naar dat concert wil. En als je wordt teruggebeld, dan ben je er gewoon bij. Nou maak je vanavond bij 3 voor 12 ook gewoon nog kans op kaarten voor IJsland. En als het je daar niet lukt, dan spreek

0: Avondshow in Full Effect. Met muziek van Milky Chance. Ze maakte Stolen Dance. Oké, ik ga het even aan chat vragen. Want ja, ik zou het zelf echt niet weten, joh. Even denken. Yo, chat. Wat geef je iemand die, even kijken, 30 wordt? Wat heb jij gekregen dan toen je je verjaardag vierde, 30 jaar werd? Of als je nog geen 30 bent, maar je hebt wel een keer een verjaardag van iemand meegekregen die 30 werd. Wat geef je iemand? Even kijken wat de chat adviseert. Een lekkere fles champagne of whisky. Nou, daar maak je mij echt helemaal niet gelukkig mee.
1: Mij wel.
0: En de tweede ervaring van chat is een dagje wellness. Nou, daar maak je mij ook helemaal niet gelukkig mee. Dit vind ik altijd vervelend, want ik ga dus de controle van het radioprogramma uit handen geven. Dat doe ik aan de man die al eventjes hoorde. Zijn naam is Rowan, hij is mijn collega hier.
1: Hallo, hallo, goedenavond.
0: Ja, Rowan, dit heeft alles te maken met
1: jouw verjaardag donderdag. Want jij wordt een hele oude man. Ja, en wat geef je iemand die nog niet alles heeft. Maar wat geef je iemand die bijna 30 wordt? Jij hebt ooit iets tegen mij gezegd en ik heb iets geregeld. We gaan het er straks even over hebben.
0: Dat is niet mijn vriendin. Bumble Premium. Ik zwaait me helemaal de kleren.
2: Ster. En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
10: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
11: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: je van gitaren houdt, dan zit je goed. Zometeen Nothing But Thieves. Maar eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: 3FM. Andres Oudijk.
4: Avondshow van 3FM. Zometeen krijg je Nothing But Thieves en Number 5. Maar eerst een klein beetje dansen. Dat moet lukken toch op deze dinsdagavond. Het is op Troye Sivan.

0: een van de aller beste live bands van de wereld. You're the Nothing But Thieves. En number 5. Het gaat over cadeaus. Het heeft alles te maken met mijn verjaardag. Ik weet dus ook niet wat er gaat gebeuren in het radioprogramma het komende uur. Mijn collega Roan weet dat wel.
1: Ja, ik heb wat fantastisch voor je geregeld.
0: Ja, ik haat dat. Ik weet niet of ik daar nou blij mee moet wijden. Ja,
1: je kan het ook heel erg waarderen dat ik zoveel moeite heb gestoken in een cadeau voor jou als collega zijnde.
0: Nee, dat is waar. Ik vind het wel leuk dat je je best hebt gedaan om mijn verjaardag te vieren. Ja. Maar ik vind het ook een beetje eng. En ja, zeg maar.
1: Ja, snap ik, want je weet ook niet wat dat is.
0: Nee. En ja, ik denk, jij hebt ook wel eens een cadeau gehad in je leven wat je niet leuk vindt, toch?
1: Ja, vast. Ja,
0: ik ben wel eerlijk. Ik ga dat wel eerlijk zeggen dan.
1: Ja, dat mag ook.
0: Sjoerd, goedenavond.
2: Hey.
0: Korte vraag. Heb je wel eens een cadeau gehad waar je niet blij mee was?
2: Ja, een 10 euro cadeaukaart van mijn tante van de HEMA.
0: Van de HEMA? Hey, wacht, nee, ik lach nu eigenlijk wel. Maar bro, de HEMA, die verkopen alles. Rookworsten, paaseieren, kandelaars, handdoeken.
2: Ja, pols, ja. Ja, het was wel handig geweest, maar ja, uiteindelijk belandt het ergens in een laag. Gebruik je het toch niet.
0: Heb je het niet gebruikt?
2: Nee, natuurlijk niet, hoor. Moet ik met 10 euro bij de HEMA doen, joh. Kom dan nooit.
0: 10 euro? Moet jij het nummer van Bart van Leeuwen, van het familiediner?

0: Q.
1: Ik zie ook in de app van NPO Luister. Oh nee, ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd, kleine smurf. Nee, ik word donderdag word ik 30. Ja, we vieren dat morgen of zo, vandaag.
2: Jij kan morgen nog iets doen voordat je 30 wordt.
1: Nou, wat dat is, hoor je zo meteen na muziek van De Bauza.
0: Let's go!

0: avondshow is in full effect. Wat goed dat je voor 3FM gekozen hebt. Je hoorde Florence and the Machine. En Dark Days Are Over. Ja, kijk, ik gebruik echt chat voor alles, hè. Ik vraag hem hoe lang ik pasta moet koken. Ik vraag hoe lang ik onder één en dezelfde beddengoedset kan slapen. Nou, dat is verrassend lang. 2 maanden. maar ik vraag hem ook, wat is een cadeau dat je geeft aan mensen die 30 worden? Ja, en chat die komt met een leren portemonnee of accessoire. Hij zegt een dagje naar de wellness. Ik zie hier ook nog, even kijken, wat was het nou, bericht van Rachel. Ze zegt, weet je wat ik kreeg toen ik 30 was? Een peper- en zoutstel. Volgens mij is dat toch als je gaat trouwen? Nou, ik weet het niet. Ik word donderdag 30 en mijn collega Rowan die is al dagen in de weer met iets.
1: Ja.
0: Ja, Rowan, ik weet dus ook niet wat ik moet zeggen, nee, want ik weet niet waar dit over gaat.
1: Nou, ik heb dan ook een vraag aan jou.
0: Ja.
1: Jij wordt donderdag dus 30.
0: Ja.
1: En nou, we zien elkaar best wel veel. En jij zei op een gegeven moment van ja, ik had wel verwacht dat mijn leven er anders uit zou zien vroeger.
0: Ja, 100%.
1: Maar er is één ding waarvan jij zei van, ik dacht dat ik dat op mijn 30ste wel bereikt zou hebben. En dat was rijden in een...
0: vriendin. Ja. Oh, in een Range Rover.
1: Een Range Rover Sport. Wat doe je
0: dat? Ja. Een Range Rover Sport.
1: Ja, zeker.
0: Dit moet ik uitleggen, want toen ik een kind was, was ik heel erg geobsedeerd door grote spullen. Ik hield van dure shit.
1: Mm-hmm.
0: En ik was altijd boos dat wij nooit een mooie auto hadden thuis. Wij hadden zo'n Nissan Yaris waar je dan zeg maar de olie uit de motor zag spuiten. En ik wilde gewoon een Range Rover. Ik vond dat dikke wagens. Dus
1: ja,
0: ik zei dat altijd tegen mijn ouders van, wacht maar, tot als ik 30 ben heb ik wel een Range Rover, ja, en jullie niet.
1: Nou, dat is niet gelukt, want ik heb hem nog niet zien staan.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel even gebeld. Dan gaan we nu even naar luisteren.
2: Thomas, Jack Wallentover, afdeling verkoop.
1: Hi, goedemiddag. Gesprek met Roman van 3FM. Ik had even een korte vraag. Ik bel namens de avondshow van Andres Oda. Ik weet niet of dat bij jullie bekend is.
2: Ik zou niet weten voor je belt.
1: Nee, oké, dat snap ik. Zijn wens was altijd om voor zijn 30ste in een Range Rover Sport te rijden. Nou, dus dat niet helemaal gelukt. Vroeg me af in hoeverre het mogelijk zou zijn dat hij toch een beetje het gevoel kan krijgen dat we op een woensdagmiddag, dat hij even een half uurtje in zijn auto zou mogen rijden.
2: Maar gaat hij hem al kopen?
1: Dat zou ik even aan hem moeten vragen. Ik weet dat hij net een huis gekocht heeft, dus ik weet niet of hij het geld nog heeft.
2: Oké, ik ga dat heel even intern overleggen. Hoe kan ik jou daarop terugbellen?
1: Ja, dat is een cliffhanger, hè? Ja, is het gelukt? Hij kende je niet. Ik dacht, hij heeft geen flauw idee wie je bent, dus dat heeft niet meegeholpen.
0: Nee.
1: Maar of het gelukt is, dat gaan we straks horen.
0: Gert vertelt.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Het is de avondshow met Shanna Spyro. We zijn samen in Full Effect. Tot aan 9 uur besteden we samen. Dus als je nog wilt gymmen, zet lekker 3FM aan. Hou die toeter hard. ja, ik ga nu onze uitkramen, want ik zenuwachtig voor.
1: Ja, dat snap ik.
0: Heeft alles te maken met... ja, Roan, jij bent een cadeau aan het regelen.
1: Ja, dat heb ik al geregeld zelfs. Alleen jij weet nog niet wat het is.
0: Nee, en met mij dus ook 3FM luistert Nederland niet.
1: Nee.
0: Roan is mijn collega hier. We maken samen de avondshow. Nou is mijn verjaardag en daar zaten we op de redactie gewoon een keer over te kletsen, weet je wel. Ja. Zoals je doet. Ik zei, nou ja, weet je, ik had graag een Range Rover Sport gewild. Dat zei ik vroeger altijd.
1: Ja.
0: Zo'n beetje gekscherend zei ik dat tegen jou.
1: Ja, en dat is jou in principe, ik heb hem nog niet zien staan, dus niet gelukt. Je wordt donderdag 30, dus je zou dat heel snel nog moeten regelen. Dus ik heb gebeld met de Range Rover dealer om te vragen van, hey, kan dat? En nou ja, dat ging een beetje zo.
2: Ik vroeg me af in hoeverre het mogelijk zou zijn dat hij toch een beetje het gevoel kan krijgen dat we op een woensdagmiddag, dat hij even een half uurtje in zijn auto zou mogen rijden.
3: Oké, ik ga dat heel even intern overleggen. Hoe kan ik jou daarop terugbellen?
0: Hey, maar wacht even. Ja. Want dit is echt een verkopen van een zo'n serieuze car.
1: Ja.
0: En die auto's die zijn onbetaalbaar. Er is ook een reden dat ik hem niet voor de deur heb staan. Ik bedoel, ik ben gewoon weer blij als ik met mijn kleine autootje de trein kan skippen af en toe.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit belooft nog niet heel veel goeds.
1: Nee, maar hij ging intern overleggen. Nou, hij had geen flauw idee wie je was. Dat, hebben we nog even geprobeerd, maar dat heeft ook niet geholpen.
0: Hij is niet de enige, denk ik, in Nederland.
1: Ja, dan wil ik het je toch wel vertellen of het gelukt is of niet.
0: Ja?
1: Is niet gelukt.
0: Okay.
1: Maar... Ik heb wat anders voor je geregeld. Okay. Je wordt natuurlijk wel een dagje ouder donderdag. Dichter bij de 50, naar bij de...
0: Ja. Maar je wordt zelf ook een keer 30.
1: Ja,
0: een
1: keer
0: de,
1: wel. Ja, dus
0: ik, de leeftijdsbestje.
1: Ja, maar goed, maar het volgende fragment wat ik voor je klaar heb staan... dat moet je even afspelen.
0: Ja?
1: En dan gaan we daarna, dan moet je me daarna even raden wat dat is. Want dat is jouw verrassing van morgenmiddag, 1 uur.
0: Dus ik klik nu op start?
1: Ja,
0: dat is mijn verrassing.
1: Dat is jouw verrassing.
0: Wat is dit dan?
1: Ja, wat denk je dat het is?
0: Het klinkt als een tractor.
1: Nee, dat is geen tractor.
0: Ik ga nog één keer luisteren, wacht even.
1: Ja, dat is goed.
0: Sorry, maar niemand weet toch wat dit is?
1: Nou, het past bij jou als oud persoon. Wat denk je dat het is? Zie jij zelf niet helemaal zitten als oud iemand? Wat denk je dat het is?
0: Oké, iets wat oude mensen gebruiken. Scootmobiel.
1: Ja, nou ja, nee, dit heb ik wel geleerd. Het is een Aixam.
0: Wat?
1: Ja, dat is een soort scootmobiel. Kijk, ik zal het je even laten zien.
0: Ja?
1: Ja. Morgen krijg jij een proefje. Maar kijk hoe stoer dit eruit ziet, hè. Hey, dit is toch... Kijk op een stoere wagen. Morgen even een blokje maken in Hilversum.
0: Dat wil ik helemaal niet.
1: Nee, nou ja, maar dat gaan we wel doen. Ja, wel. Morgen 1 uur.
0: Ik moet even uitleggen. Dit is zo'n autootje waar dus echt 80-plussers in zitten. Die dan op de stoep voor de supermarkt kunnen parkeren.
1: Ja.
0: En de auto past zeg maar ook nog in de galerij van je flat.
1: Nee, maar ik vroeg zeg maar, waarom is dit dan? En wie kan er normaal testen? Hij zei, ja, toch wel oudere mensen en jongeren.
0: Ja.
1: Ik zei, nou ja, dan komt hij als oudere, komt hij woensdagmiddag even kijken. Hij staat voor je klaar. Je mag zelfs een kleur uitkiezen. Nee. Het wordt hartstikke leuk.
0: Nee, maar ik wil niet door Hilversum rijden. Weet je hoeveel mensen ik hier ken?
1: Ja, nou ja. Dat valt allemaal wel mee volgens mij.
0: Nou, wordt hartstikke leuk.
1: Ja, het wordt een supermiddag.
0: Heb jij me ook verteld dat ik min 6 schadevrije jaren heb?
1: Nee, maar dat zien we morgen.

0: Kunnen die dingen over de snelweg?
1: Nee. Nou ja, in theorie, maar het is niet de bedoeling. In principe. Nee.
0: We gaan dus morgen rijden in zo'n 45 km per uur wagen.
1: Ja, maar een hele stoere, hè? We hebben de foto's even zitten te bekijken. Ja. Dat is wel een hele stoere brommobiel, hoor.
0: Ik zal wel eventjes een foto op mijn Insta zetten. Dat is Aapstartje Andres Odijk.
1: Ja.
0: Nou, wat een leuk cadeau.
1: Ja, ik ga het morgen allemaal vastleggen. Ik ga je morgen filmen dat jij in dat stoere ding rijdt. Nou, het wordt een topdag, denk ik.
0: Ik denk echt dat ik liever een leren portemonnee had gekregen voor mijn verjaardag.
1: Vind ik echt ondankbaar. Je krijgt mijn ervaring, hè?

het echt het mooiste liedje van deze guy. Het is zo gevoelig. Het is zo powerful. Het is zo'n statement. My Body Isn't Ready, gemaakt door Somber. Nou heb ik de afgelopen 1 uur 46 minuten en 30 seconden bepaald wat je hoort op de radio. Maar kan ik dat ook even bij jou in de handen leggen? Heb jij zin in een liedje op de radio? Wil jij Nederland even overtuigen wat er dan top of mind in je hoofd moet zitten? Wat mag er rent-free in jouw hoofd bazuinen? Denk er even over na. Zometeen zeg

0: 3FM is vanaf nu van jou. Je kan me bellen 0909-1336. Ik zet even alle telefoonlijnen aan. Zo, bij deze. Als jij degene bent die mij als allereerst belt, mag je ook gelijk bepalen wat je hoort op de radio. Super simpel. Je hebt een minuutje de tijd. Bel me vooral. Oh, dat gaat heel snel. Hallo, met wie?
1: Hoi, met Nathalie.
0: Nathalie.
1: Hoi.
0: Hoe kan het nou dat jij altijd als allersnelste bent in dit spel?
1: Nou, jij kondigt het aan. Ik zet het even in het telefoon klaar. Maar ik heb wel een hele mooie dit keer.
0: Oké, want ja, ik ga ook even overleggen met de jury. Want dit gebeurt vaak, dat jij als allereerste er doorheen knalt. Dat doe je gewoon
1: de
0: heel goed.
1: De eerste die belt.
0: Ja, die mag het zeggen.
1: Ja.
0: Nou, zeg het dan ook maar.
1: Nou, die nieuwe War on Drugs.
0: Oh. Wat vind je daar mooi aan?
1: Alles. 80s, 90s.
0: Ja. Dat is een liedje van 5 minuten ook, hè? Dat is een heel lang liedje.
1: Oh, maar hij is zo mooi.
0: Ik ga hem gelijk draaien, want anders dan komt Eva niet meer toe aan 3 voor 12 radio.
1: Oké, is goed, joh. Ik zal morgen mijn mond dicht houden, ja?
0: Nee, je bent altijd welkom, lieverd. Altijd welkom.
1: Oké.

0: het is prachtig. Het is de allernieuwste van War on Drugs. Who's That? Dat hoor je in de avondshow, omdat...
1: Nathalie
0: die belt. Ja, die Nathalie zit er echt bovenop.
1: Ja, zij doet dat goed. En, ze zegt gewoon hier, mag ik even 10 minuten van je show?
0: Ja, ja.
1: Lekker, Nathalie.
0: Ja, waarschijnlijk wil ze ook nog een deel van het salaris dan. En Nathalie, er blijft niet veel over. Zometeen Eva Kleven, 3 voor 12 Radio.
1: Yep.
0: 2 uur lang nieuwe muziek ontdekken.
1: Absoluut.
0: Waar beginnen we? Wat gaan we ontdekken?
1: We gaan sowieso de track van de dag checken. En dat is nieuwe muziek van het nieuwste album van Sampa the Great.
0: Ah,
1: ken je er nog?
0: Ja, dat is...
1: Zij is bezig op een soort van trip richting Zambia. Daar heeft ze familie wonen. En zij is eigenlijk een genre wat daar heel groot is, Zambrock, is ze opnieuw aan het herdefiniëren eigenlijk. En het klinkt zo vet. Ze heeft de producer van Beyoncé gestrikt.
0: Goh.
1: Nah, dit is zo'n lekkere track.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant!
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
15: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
14: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

0: Eerst het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: 3 voor 12 meteen een nieuwe tune door je speakers. Sampa the Great is op iets nieuws. En het heet New Zamrock.
13: 3 voor 12 Radio.
12: Ze werkt daarvoor samen met de Grammy Award winnende producer Cadenza. En dat zeg je misschien niks, maar als ik je nou vertel dat die Grammy gewonnen werd door mee te werken aan het Renaissance album van Beyoncé, nou, dan moet er wel een belletje gaan rinkelen, toch? Sampa komt met de single Location. Ze neemt ons mee op reis naar Zambia om je daar kennis te laten maken met een genre dat vele grenzen overstijgt. New Zamrock, ook meteen de titel van haar album. Ik ben benieuwd hoe je deze vindt klinken.

daar ben ik nou eens ontzettend benieuwd naar. Hoe vond je hem klinken? Laat het even weten via de gratis NPO Luister-app. Jouw eerste reactie is meer dan welkom. 3 voor 12.

0: jaar net begonnen. Elke avond ben je hier aan het goede adres om gewoon eigenlijk eens even wat nieuws te horen. Er is namelijk zo ongelooflijk veel te ontdekken. En vandaag voor jou een heel nieuw genre. New Zamrock heet het. Ik had eerder dit jaar een interview met Sampa the Great. En toen sprak ik haar al over het door haar geclaimde genre New Zamrock. Ik vroeg haar, hey, maar Sampa, wat is dat dan precies?
1: New Zamrock is the original Zamrock music plus the fusion of hip-hop soul to create a whole new line of music of its own.
0: Oké, dus zij is lekker aan het pionieren en dan vraag je je af hoe klonk dat dan? Nou, zoals de track van de dag.

0: de dag. Eerste reactie.
1: Location. Sempa the Great. Ja, er komen heel wat reacties binnen. Want zoals altijd mag jij gewoon via de NPO-luister-app helemaal gratis en voor niets jouw eerste reactie met me delen. Siri die zegt, holy moly. Dit album wordt echt lit. Ja, New Zambrock, we moeten nog heel even wachten. Maar het komt eraan. Chris die zei, moest heel even aan Anderson .Paak denken. Maar goed, goed nummer, fris geluid, vond het alleen te kort. Ja, dat snap ik. Meer van dat onderweg. Emmanuel die zegt, Sempa the greatest. Ja, dat snap ik ook. En Nathalie zegt, sorry, niet mijn smaak, kusjes nat. Maar ik neem aan dat dit dezelfde Nathalie is die net War on Drugs 5 minuten op 3FM heeft laten klinken. Which is fine. Maar dan hou je misschien niet van Sempa the Great. Dat is je ook meteen vergeven, lieve Nathalie. Er komt nog veel meer aan, ook voor jou om te ontdekken. Nu eerst de nieuwe muziek bij 3FM.
2: Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw
4: on 3FM. Ray. Joy. Met 3FM ontdek je nog.

0: Friesland.
1: Ja, het kan gewoon, hè. Ik bedoel, het is oktober. Het jaar is bijna voorbij. Maar als ik even terugdenk aan alle muzikale optredens die ik dit jaar heb gezien, ja, dan is er toch wel echt één act die gewoon boven komt drijven. No pun, trouwens. Dat is het project van Sef, Abel en Faisal natuurlijk. IJsland, ze braken letterlijk alles af waar ze stonden. Denk aan een Paradiso, daar begon het. Die shows waren volgens mij een paar weken na de release van het album meteen helemaal uitverkocht. Denk aan Down the Rabbit Hole, waar ze mainstage pakten. Denk aan Lowlands, waar ze de Bravo helemaal op zijn kop zetten. En denk aan elk poppodium wat je maar kan vinden in Nederland. Vorige week nog gezien in de Spot Groningen, geen seconde spijt van gehad. Nou, ze gaan nu nog een stapje groter. Ze gaan namelijk naar de Gashouder in Amsterdam. Ze gaan hem denk ik ook helemaal met de grond gelijk maken in februari. Dat zijn ook meteen de allerlaatste shows van IJsland, van hun IJsland 2 Tour. En het mooiste is, jij kan daar gewoon bij zijn, hè. Als je nou vanavond dat 3FM ticketalarm hoort, dan laat je alles uit je handen vallen. Dan pak je je telefoon of ga je naar de website en app je naar de NPO Luister-app waarom jij daarbij moet zijn. Gooi even je naam deze kant op en de reden waarom je erbij moet zijn. Zet dat appje bijvoorbeeld nu alvast klaar, weet je wel. Dan hoef je alleen nog maar op send te drukken op het moment dat dat het 3FM ticketalarm afgaat. Dus heb je deze gasten nog niet gezien? Lieve mensen, ik kan er geen genoeg van krijgen. Heb je ze nog niet live gezien? Dit is echt, echt, echt je moment. Ik zou zeggen, binnen nu en 10 minuten kunnen die tickets van jou zijn.

0: Babydoll deze week, de 3FM Megahit. Vanochtend nog de gast bij, ja, Wijnand en Jamie natuurlijk.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Ik zei al, we hebben echt lekker veel live muziek deze week. Zo maak jij deze show nog eens kans op tickets om live muziek mee te maken. Namelijk IJsland in de Gashouder. Hoor je dat ticketalarm, dan staat je één ding te doen. Een berichtje sturen via de NPO Luister-app deze kant op. En die tickets, die zijn van jou. Maar die live muziek, die klinkt op heel veel verschillende manieren. En zoals jij vanochtend bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow werd voorgesteld aan Jamie Miller, wil ik nu ook heel graag even iemand aan je voorstellen. Ik zou zeggen 3FM meet Cat Burns. En Cat Burns, welkom op 3FM. Ja, dit is een hele bijzondere dame. Ze klinkt fantastisch, komt uit Londen, is een singer-songwriter. Ze heeft net een nieuw liedje uitgebracht en daar ben ik eigenlijk gewoon een beetje verliefd op geworden. Omdat het zo relaxed klinkt, omdat het gewoon perfect past bij de herfst, omdat het soulvol is, er zitten wat blazertjes in, het is een beetje zo'n lekker tempo. Ik wil gewoon dat je hier even naar luistert en ga hier even kennis mee maken. Cat Burns bij 3 voor 12 Radio. En de tune heet Is It That Deep? Nee, dat niet, maar dit nummer wel.

3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar IJsland.

het 3FM ticketalarm. En daardoor liggen er ineens ja, een soort magisch 2 tickets voor het IJsland voor je klaar. Heb je je naam gestuurd via de NPO Luister-app? Met de reden waarom jij erbij wil zijn in de gashouder. Dan is dit wel echt het moment om je telefoon op te nemen. Want ja, ze liggen hier niet voor niets.

0: gaat hij af. En vervolgens stuurt Barry heel eerlijk. Dat vind ik dan ook wel weer heel lief. Ik gun de kaartjes aan iemand die ja, wel gewoon heel graag wil. Maar ik hoef ze niet zo nodig. Kijk, dat vind ik dan heel vriendelijk. Dat je het niet gewoon probeert om het proberen. Maar dat je gewoon zegt, weet je, ik gun ze aan iemand anders. Iemand die heel graag wil. Dus de vraag is dan, Anne, wil jij heel graag?
1: Ja, heel graag.
0: Oh ja? Hoezo dan?
1: Nou, deze muziek heeft mij door een hele mooie, maar ook een moeilijke tijd heen geholpen. Ik ben gaan studeren en op kamers gegaan en toen heb ik heel veel geluisterd.
0: Oh, wat vet. Dus dit is een beetje eigenlijk voor de rest van je leven ook de soundtrack van ja, dat je uit huis ging en dat je ging studeren.
1: Zeker.
0: Oh, wat vet. Heb je een favoriet nummer ook van de plaat?
1: Ik denk Schorpioenen.
0: Oh ja, dat snap ik wel. Dat is van IJsland 1. Dat is inderdaad echt zo'n heel kort nummer waarmee je wel echt gewoon keihard mee wil brullen, toch?
1: Ja, precies. Zeker.
0: Ja, dat snap ik. Hé, Anne, ik ga je niet langer in spanning houden. Die kaartjes die zijn voor jou.
1: Oeh, yes!
0: Ja.
1: Oh.
0: Die heb je even in de pocket, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je gaat het gewoon live meemaken. Je krijgt er niet één, maar twee.
1: Oh, vet. Dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Nee, daar ga ik even heel goed over nadenken.
0: Ja, vet. Ik ga er helemaal van uit dat jij helemaal losgaat. Kijk uit, want de moshpits zijn very, very real. En ik spreek uit ervaring.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Heel graag gedaan natuurlijk. Kijk, toch gewoon iemand heel blij gemaakt met twee tickets voor IJsland. Morgen bij Andres doen we het...
1: Ik heb heel veel geluisterd.
0: Oh, wat vet. Dus dit is een beetje eigenlijk voor de rest van je leven ook de soundtrack van ja, dat je uit huis ging en dat je ging studeren.
1: Zeker.
0: Oh, wat vet. Heb je een favoriet nummer ook van de plaat?
1: Ik denk Schorpioenen.
0: Oh, ja, dat snap ik wel. Dat is van IJsland 1. Dat is inderdaad echt zo'n heel kort nummer waarmee je wel echt gewoon keihard mee wil brullen, toch?
1: Ja, precies. Zeker.
0: Ja, dat snap ik. Hé, Anne, ik ga je niet langer in spanning houden. Die kaartjes die zijn voor jou.
1: Oeh, yes.
0: Ja.
1: Oh.
0: Die heb je even in de pocket, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je gaat het gewoon live meemaken. Je krijgt er niet één, maar twee.
1: Oh, vet, dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Nee, daar ga ik even heel goed over nadenken.
0: Ah, vet. Ik ga er helemaal van uit dat jij helemaal losgaat. Kijk uit, want de moshpits zijn very, very real. En ik spreek uit ervaring.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Heel graag gedaan natuurlijk. Kijk. Toch gewoon iemand heel blij gemaakt met twee tickets voor IJsland. Morgen bij Andres doen we het gewoon nog een keer. You're back.

0: Je gaat het gewoon live meemaken. Je krijgt er niet één, maar twee.
1: Oh, vet, dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Nee, daar heb ik heel goed over nadenken.
0: Ah, vet. Ik ga er helemaal van uit dat jij helemaal losgaat. Kijk uit, want de moshpits zijn very, very real. En ik spreek uit ervaring.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Heel graag gedaan natuurlijk. Kijk, toch gewoon iemand heel blij gemaakt met twee tickets voor IJsland. Morgen bij Andres doen we het gewoon nog een keer.

0: Domdolla, Skepta en Solomon met Danger Danger. Ja, het is wel een beetje ADE-season, hè? Volgende week is het al zover, mensen. My god, zijn we een beetje klaar ervoor? Oh, het is ook gewoon de herfst in Nederland. ADE, oftewel Amsterdam Dance Event. En ja, award season ligt net een beetje achter ons. Tenminste, als het gaat over het Gouden Kalveren Gala van de Nederlandse film. Dat zijn eigenlijk gewoon de belangrijkste filmprijzen die er zijn in Nederland. En er vielen allerlei films in de prijzen. En Spinvis. Ja, ik had het ook niet verwacht. Maar die dromerige singer-songwriter en gewoon al een cultheld Spinvis, die won voor zijn soundtrack voor de komische roadmovie Toute Direction zijn eerste Gouden Kalf. En de soundtrack van die film die verscheen afgelopen vrijdag exclusief op vinyl. En dan ook nog eens in het Frans. Dus ik dacht, ja, hoog tijd om even met Erik te praten. Ja, Erik, ik zeg wel, Spinvis ontving die prijs. Maar jij nam hem niet zelf in ontvangst. Je liet het aan de regisseur.
1: Nee, dat was helemaal niet. Nee, dat gaat best wel snel allemaal. Ja. En ik had echt superveel te doen. En ik had echt iets die avond. Ik kon het onmogelijk afzeggen. Ik had wel nog een soort dankwoord geschreven voor Noël, de regisseur. En die heeft dat heel mooi uitgesproken, hoor. Dat deed hij hartstikke goed.
0: Kun je iets vertellen over de samenwerking tussen jullie? Tussen Noël en tussen jou?
1: Ja, met filmmuziek. Kijk, als ik liedjes maak, ben ik de koning en de god van mijn eigen tuin. Dus dan kan ik alles zelf uitmaken en weggooien en opnieuw beginnen.
0: Ja.
1: Bij een film, je bent toch, het is een groepsproces, heel erg. En je bent wel probeert te voldoen aan de wensen of de fantasie die de regisseur heeft. Dus je moet proberen te vertalen wat hij in zijn hoofd heeft.
0: Ja.
1: En de ene regisseur die kan dat beter dan de ander. Weet je wel, ik heb ook wel met mensen gewerkt die zeggen, ja, ik weet het niet, het voelt niet goed. Maar ik weet niet wat dan. En dan wordt het heel moeilijk.
0: Ja.
1: Maar als iemand goed kan vertellen en met voorbeelden aan kan komen van dit en ja, dan kom je ergens.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel heb geleerd in de loop van de jaren dat ik dit dan soms doe, is dat je moet zo snel mogelijk erbij zijn. Dus liefst nog in scriptfase. Dan ga ik al demo's maken die nog helemaal nergens op slaan. Hè? Gewoon elektronisch of akoestisch of alleen maar ritme. En zo snel mogelijk demo's sturen, zodat er wordt gemonteerd, want er wordt al heel snel gemonteerd op jouw muziek.
0: Ja,
1: want het risico is namelijk dat er anders wordt gemonteerd op andere muziek.
0: Ja.
1: Mensen die toevallig mensen in de auto hebben, of weet ik wat. En dat wordt toch een beetje jouw concurrent. Dus dan moet je dan toch met dat ritme of met die feel of met die ziel van die muziek, moet je daar toch aan proberen te voldoen. En dat, om dat te voorkomen, moet je zo snel mogelijk zelf demo's aanleveren. En dat is goed gelukt. Want ik had demo's gemaakt van, wat ik zei, allerlei soorten en maten. En waaronder dus ook gewoon heel eenvoudig akoestisch gitaar of een banjo of een ukulele. En dat kwam goed uit, want heel veel scènes in die film spelen zich af op het Frans platteland of in het Limburgs platteland. Ja, en dan heb je zo'n folky gevoel.
0: Dat klopt er wel bij.
1: Dan past dat, ja.
0: Je zei ook, elke prijs is een aanmoedigingsprijs. Is dat sowieso hoe je tegen prijzen en uitreikingen en dit soort toch wel hele grote momenten in de filmwereld dan in dit geval aankijkt?
1: Ja, dat vind ik wel. Natuurlijk, het is een beloning voor wat je hebt gemaakt. Maar het is meer een aanmoedigingsprijs. Van je zit op de goede weg, weet je wel. Je kunt risico. Eigenlijk is een prijs een aanmoediging om meer risico's te nemen. Om meer je eigen weg te gaan. Om minder te luisteren naar wat mensen vinden. En minder te voldoen aan allerlei verwachtingen. Dat is een prijs. En dat is de vrijheid. De vrijheid om te maken wat je wil.
0: Ja. Dan over je EP die is uitgekomen afgelopen vrijdag. Ik hoorde jou ineens in het Frans. Daar moest ik even aan wennen.
1: Ja, wat ik zei. Ik wilde echt zo'n klassieke 70-jaren chanson gevoel in de muziek brengen. En daar heb ik heel veel plezier in. Ik luister heel mijn leven al naar Franse popmuziek. Dus dit was mijn kans, weet je. Ja, mijn Frans is ook maar zoals Mark Rutte Engels spreekt, hoor. maar ja, dat geeft niet. Dat hoort er ook bij, weet je.
0: Ja.
1: Dus er staan drie Franse liedjes op en een Nederlands liedje met alle acteurs. Dat vond ik heel leuk om te doen. Dat is een soort ja-zuster-nee-zuster-achtig. Iedereen door elkaar heen zingt en zo. En dan gewoon de instrumentale muziek natuurlijk. De score heet dat dan.
0: Ja, ontzettend bedankt.
1: Oké.
0: En fijne avond.
1: Jij ook. Alright.
0: Hoi hoi. Ja, dan kan ik natuurlijk niet anders dan gewoon die tune van dat afgelopen vrijdag verschenen EP'tje van Spinvis aan je laten horen. Autonomie is dit. Spinvis nu weer bij 3 voor 12 Radio.

prachtige set. Alleen maar die prachtige stem van hem en hele mooie liedjes, mooi gezongen. En toen kwam dat nummer, Unholy, en toen gingen alle remmen los. Echt. Moeders, verberg je kinderen. Het ging er filthy aan toe. Ik weet het nog goed. Zometeen in 3 voor 12 radio. Wat live muziek heb ik voor je meegenomen. Van een eiland hier ver vandaan. Eerst nog Bente en Parachute bij 3FM.

0: Radio met zometeen live muziek van een eiland hier ver vandaan.
1: 3FM.
2: Ster. Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Voor ieder

0: live muziek van een eiland, Arctic Monkeys en de nieuwste van Slater staat voor je klaar. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
4: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Met 3 voor 12 radio, ja, lekkere live muziek onderweg. Van een eiland hier ver vandaan, zei ik al. Nou, het is iets dichterbij dan echt heel ver weg. Wat het is, hoor je zo meteen naar Arctic Monkeys.

0: Carter, she did it again, hoor. Brand new Chanel's hoor je nieuw op 3FM.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Ja, ik had het net al over een eiland hier ver vandaan. Nou, zo ver is het niet. Vanaf Hilversum naar Vlieland, hoe lang zou het zijn? Een uurtje of twee, zoiets? Rijden en dan nog een pontje of zo'n veerboot. Ik heb het over die betoverende plek, Vlieland, tijdens Into the Great Wide Open. En betoverende plekken vragen om betoverende muziek. Daarom gaan de Schotse singer-songwriter Jacob Alen en het intieme festival Into the Great Wide Open op Vlieland ook zo ongelooflijk goed samen. Afgelopen augustus stond Jacob op het 3 voor 12 podium op dat festival. En dan moet je je even voorstellen, een hele kleine stage aan de Waddenzee. Een heel klein handjevol publiek. Een klein schattig zonnetje dat probeert door de wolken heen te schijnen. En zowaar gaat het harder waaien zodra Jacob begint te spelen. Ik bedoel, je zou er maar bij zijn geweest. Ik zat even te denken, ja, hoe kan ik die Jacob nou een beetje aan je omschrijven? Nou, dat kan hij zelf heel goed doen. Want in een interview vertelde Jacob Alen zo mooi over hoe het voelt om songs te schrijven en wat dat met hem doet.
2: It is your complete naked authentic self. And there's been a few times like I've broken down or kind of just felt completely changed after making something, just because I think it reveals something that I couldn't see before, and or I'm like, oh yeah, that's how I feel, or I say something that I could never have put in words. And yeah, I think there's a magic to that, yeah. To me, like, that's the closest I feel to real magic, when you are able to like tap into that. It's like, to me, the most alive I ever feel.
0: Schotse singer-songwriter Jacob Alen. Die magic die heb ik meegenomen voor je. Want bij 3 voor 12 houden we van hele goede muziek, maar ook als het zo goed wordt vastgelegd als dit. Zodat je niks hoeft te missen. Dus live opgenomen op Into the Great Wide Open. Jacob Alen.

0: Natuur.
1: Jacob Elen. Jeetje. Echt hartverscheurend mooi, zeg.
2: Thank you very, very much. Thank you very much.
1: Live vanaf Into the Great Wide Open. Fairy in a bottle, 7 minuten lang. En ik krijg een berichtje binnen van Siegfried. Die zegt, ja, je herkent hem eigenlijk gewoon meteen aan zijn stem. Ik heb nog de kans gehad om hem te zien als voorprogramma van Ryex in Paradiso. Ja, dan ben je ook wel echt een gelukkige motherfucker, hoor. Jezus, wat een artiest. Om je zo te geven op het podium. Briljant.

0: woensdag en donderdag wel eens luistert naar 3 voor 12 radio, dan weet je dat dit de band Kyo is. En Be Happy hoorde je op 3FM bij 3 voor 12 radio. Want Jasper, collega Jasper Leidens, die houdt van Kyo. En ik ben inmiddels ook een beetje besmet. Maar er is genoeg nieuwe muziek te ontdekken. Naast bands zoals Kyo heb je ook gewoon keiharde hiphop. Kook in de uitverkoop. Ja. Kook in de uitverkoop. Moela is zijn B kwijt. Ja, kook in de uitverkoop. Maar hij kreeg er een nieuw album voor terug, hoor. Domus is zijn nieuwste plaat. Van de Haagse rapper. En Domus is het Latijnse woord voor thuis. Nou, niet geheel toevallig keert Moela terug naar zijn trap roots op dit album. Echt een soort homecoming. Ilias op de beat. Met natuurlijk Ilias op de beat. Zoals van ouds, zou ik willen zeggen.
1: Vergeet de rest. Het nieuwste

0: morgen.
1: Moula B hoor je samen met Lijpen op deze. Ja, en terecht, het is het album van de week bij 3 voor 12 Radio. Dus meer van Moula kun je de rest van de week verwachten. Echt wel een vette tune hoor. Net als deze Red Hot.

nu, ja, misschien nog wel meer energie dan dat. Namelijk de gloednieuwe samenwerking van Chase and Status en Little Sims. Nou, maak je borst maar nat. Ja, ik vind dit zo lekker. Sowieso drum and bass moet meer op de radio. Ik weet dat Andres Odijk van de avondshow daar ook van is. Nou, ik ook. Dus ik heb een lekkere portie voor je meegenomen deze week. In de vorm van Chase and Status dus. Samen met ja, die fantastische MC Little Sims uit de UK. Dit is Carnage bij 3 voor 12 Radio. What?

0: en Lost Boys bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ja, er komen heel wat reacties binnen op Jason Status en Lil Sims via de NPO Luister app. Daar kan je trouwens gewoon altijd melden, hè, als je iets op of aan te merken hebt op de show of muziek wil tippen of gewoon even je mening wil geven. Barry die zegt, ik heb inmiddels door dat 3FM luistert Nederland ervan houdt van drum en bass. Dus kom maar door. Nou, dat is niet tegen dovemans oren gezegd, kan ik je zeggen. Want ik hou er ook van. Zo vaak en zoveel ik kan. Ja, er is zoveel goede muziek. Dat is het een beetje. Maar zodra ik iets denk, waar, ja, misschien iets heb waarvan ik denk, ja, dat is drum bass en dat moet je horen, dan hoor je het sowieso hier bij 3 voor 12 Radio. Zometeen moet ik maar even gaan kijken wat er in de velden gebeurt. Of in dit geval in de popzalen gebeurt. Op dit moment bezig in Ziggo Dome is J. Cole. En we gaan eens even kijken of we iemand kunnen treffen die daarbij is geweest vanavond. Maar eerst wil ik je nog even wat laten horen. Namelijk de nieuwste van Adela. Ja. Intro lijkt wel een beetje op een J. Cole track, maar goed, dat er

FM. Ja, ik dacht, ik ga even met je buurten. Wat is er allemaal op dit moment live aan het klinken in het land? Nou, bijvoorbeeld in de Oosterpoort in Groningen. Er gaat niks boven Groningen, toch? Daar staat Young the Giant in de Oosterpoort vanavond.

0: bij is vanavond. Maar zoals het er nu naar uitziet, loopt het allemaal nogal uit. Maar ik heb wel iemand bereid gevonden om tijdens het concert, terwijl het dus nog bezig is, volgens mij zijn ze nu bij de toegift of zo, even een berichtje te sturen.
1: J. Cole, live van de Citadel. Rutger, fenomenale show. Geweldige energie. Oh. J. Cole laat de Citadel klein voelen. Hij speelt het publiek geweldig.
0: Nice.
1: Super stage design. Hij heeft de Honda Civic mee.
0: What?
1: Hij heeft de band mee.
0: What?
1: Top setlist. DJ werkt er snel doorheen. Geweldige energie. En nog één plaat.
0: Ja.
1: Ik ga ervan genieten.
0: Ja, dat geloof ik, Rutger.
1: Later.
0: Thanks in ieder geval voor het sturen van een appje. Wel echt even heel leuk, hoor. Om er toch een klein beetje bij te zijn. Weet je, grote avonden in Ziggo Dome. Hij is op solo tour. Meteen een album dat hij 8 jaar geleden al aankondigde. The Fall Off. En het zou Rutger niet zijn als hij niet gewoon ook meteen die app eruit knalt om te zeggen, ja, ik ga nu even van het laatste nummer genieten. Want ik weet niet wanneer ik hem weer ga zien. Hey Rutger, in ieder geval thanks voor jouw bijdrage. En ik vind het nooit vervelend, hoor, om J. Cole even op 3FM te draaien voor je. Met echt hele grote tunes. Wet Dreams heeft hij natuurlijk gehad, maar ook deze is toch wereldwijd wel echt keihard gegaan. Dit is J. Cole bij 3 voor 12 Radio.

0: en no role models. Ja, wat heb je allemaal meegemaakt, Anna? Je ziet er helemaal uitgerust uit.
1: Ik vind het heerlijk, ja, maar jouw verbazing op het gezicht.
0: Wat dan?
1: Nou, Anan was in Anan.
0: Ja, jij zei dat. Ik denk, bedoelde je Amman? Ben je helemaal in Jordanië geweest in de paar dagen die je vrij had? Maar nee.
1: Nee, het was een uurtje vliegen. Ik ben naar Schotland geweest en daar heb je dus een dorpje en dat heet Anan.
0: Nee, joh.
1: Ja, er is bijna niemand die het kent. Een paar inwoners ook maar, superklein. Maar ik heb dus zoveel eigen dingen. Ik heb een eigen zwembad, politiestation, eigen reisbureau. Het kan zo gek niet. En alles daar is vernoemd naar Anan.
0: Wat? Je bent een legend in Anan.
1: Het is waanzinnig, ja.
0: Is het ook vernoemd naar iemand, die plek?
1: Nee, naar de rivier, de Anan.
0: Oh, en dat is je dan bent weer echt ook van, nog een rivier.
1: Ja, van eeuwen geleden. En die overstroomde en die maakte er één grote zooi van. Nou, dat klopt dan wel weer. Ja. Maar daar is het dus naar vernoemd. Ik heb zelfs mijn eigen museum.
0: Ach, ja. Jongen, wat heerlijk.
1: Het is waanzinnig.
0: Heb je overal even zo je stempel opgedrukt?
1: Nou, hoeft er niet meer. Overal stond mijn naam al. Het is waanzinnig.
0: Ik ga kijken of er ook een plekje is dat Eva heet. Zou
1: leuk zijn, ja.
0: Nou, goed. Meer daarover. Uitstapjes van Anan en natuurlijk heel veel lekkere tunes zometeen in de avond van 3FM.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Elke 2 minuten... sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom

0: want het is 11 uur geweest. En zometeen dan hoor je Ella Langley. En ook Shout Love Tonight komt bij 3FM. Eerst krijg je het laatste nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Annan Verboom. Hey, goeie avond. De meeste muziek, daarvoor zit je goed bij de late avond. En ik zou maar een hotelkamer gaan boeken. Ik zou het maar snel doen. Hoe en wat hoor je naar Ella Langley en eerst Shouse en Love Tonight.

ZFM. Je hoorde Houston, Texas. Hey, stel nou, hè. Je boekt een hotelkamer en je krijgt er ook nog eens gratis een concert bij van een wereldster. Dat klinkt alsof je wordt opgelicht, toch? En toch zou ik het je aanraden, want dit klinkt misschien als een fabeltje, maar het is echt zo. Dit kan daadwerkelijk gebeuren. Oké, hoe en wat vertel ik je zometeen en welke wereldster het is, je gaat hem zometeen horen. Eerst de staat en The Matter bij 3.

3FM. En mocht je het nou leuke muziek vinden trouwens, Miley Cyrus, een tipje van mij. Boek eens een keer een kamer in het hotel vlakbij waar zij haar show geeft. Ik zei, heeft zulke grote shows gegeven in haar leven. Ze begint het een beetje minder leuk te vinden. Van die enorme zalen met duizenden mensen haalt ze niet zoveel plezier meer uit. Want zij vindt dat intieme juist leuk. En wat doet ze nou de laatste tijd? Dan gaat ze niet bij de backstage of zo even een klein concertje geven voor of na de show. Nee, wat doet ze? Ze gaat naar de lobby van het hotel waar ze een kamer heeft geboekt, bijvoorbeeld na de show. En dan kruipt ze achter zo'n piano die daar dan staat. En dan geeft ze even een klein showtje voor de mensen die daar toevallig ook rondlopen in de lobby. Vlak voordat zij gaat slapen. Oftewel, toen zat ik te denken, wat nou als je gewoon de volgende keer even kijkt, oh ja, dit hotel, dat ziet er een beetje luxe uit, vlak bij de concertzaal waar zij een showtje gaat geven. Je boekt daar vervolgens een kamer voor, pak een beet €150. En je gaat s'avonds nog even naar de lobby toe en je gaat naar die piano staan. Dan kan het zomaar zijn dat jij een hotelkamer hebt geboekt met een privéconcertje van de vrouw die je net hebt gehoord. Even een bloemetje meenemen als bedankje, dan is haar avond en jouw avond hartstikke lekker. Flowers hoorde je van Miley Cyrus.

0: Kingfisher, gewoon uit de Zaanstreek. Maar ongelooflijk goede band, hè? Ik vind het echt steeds beter worden eigenlijk. Ik had aan het begin zoiets van, valt allemaal wel mee. Maar als je dit dan hoort, dan kan je toch niet anders zeggen. Het is gewoon goed. How Lonely hoorde je.
1: 3FM.
0: Hey, welkom. Het is de late avond bij 3FM met mij, Anan. En al je favoriete muziek om lekker richting je nacht te gaan. En zometeen bijvoorbeeld Stromae, Tafet ga ik voor je draaien. En ook Chesto, The Business, heb je misschien al een tijdje niet gehoord. Zometeen wel weer. Hey, je bent ook welkom in de NPO Luisterapp. Dan mag je altijd van je laten horen als jij bijvoorbeeld een leuk iets op de planning hebt staan morgen. Misschien vanavond nog wel tijdens je nachtdienst. Of je hebt iets leuks meegemaakt vandaag. Je bent van harte welkom om het met me te delen. Iris, die is er bijvoorbeeld bij en die zegt, ik ben net klaar met het schoonmaken van de badkamer. Het bad is nu aan het vollopen. Ik ga nog lekker even wandelen en daarna naar bed. Kijk, dat klinkt lekker, toch? Eerst even schoonmaken en dan nu genieten van dat wat je net hebt schoongemaakt. Veel plezier, bad en lekker de radio aanhouden, zou ik zeggen. Matthijs is erbij, die zegt, ik ben net in de hondenpoep gaan staan onderweg naar huis. En dan ook zo'n punt erachter, zo'n demonstratieve punt erachter, weet je wel. Dat is niet goed. Sterkte met de hondenpoep, Matthijs. En vooral dan met het schoonmaken. Dat je zo'n tandenborsteltje pakt. Nou goed, dan wordt het een smerig verhaal. Jesse die stuurt ook nog een audio-appje.
2: Ik ben uit bed gegaan, omdat mijn nieuwe puppy die stopt niet met piepen. Ja, dat moet je eigenlijk niet toegeven, maar ja.
0: Ja, toch gedaan. Ja, toch gedaan. Maar weet je, die zijn dan ook veel te lief. Ik snap het volledig. Je bent bij 3FM, dus je zit sowieso goed met de muziek. Stom je zo meteen. Morning komt er voor je aan. En dit is Rihanna, California King Bed.

Milieu bij 3FM. Je hoort een morning. Heb jij hetzelfde probleem als wat ik altijd heb? Als je dan een liedje wil meezingen, dat dan zo moeilijk gaat. Dat je dan woorden gaat verzinnen omdat je gewoon geen idee hebt wat die songtekst nou eigenlijk is. Ik heb er altijd heel veel last van, maar ook omdat mijn Engels niet zo goed is. Maar alles bij elkaar. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om die teksten goed in mijn hoofd te stampen. Heb ik iets voor gevonden? De muzikale overdosis. Een lijst die we samen maken met allemaal liedjes met een O in de songtekst. Want hey, dan kunnen we in ieder geval nog iets meezingen, toch? Zometeen ook weer een inzending. En ik heb alvast de O voor je uitgeknipt. Ben ik benieuwd of je kan raden in welk liedje deze O zit. Je gaat hem zometeen helemaal horen. Maar nu alvast alleen die O. Als je het denkt te weten, kom maar door via de NPO Luisterapp. Dit is de O die je zometeen hoort. Oké, heb je enig idee? Ik zou zeggen, stuur een berichtje in de NPO Luisterapp. Het hele liedje hoor je zometeen.

bij 3FM. Je hoorde Self-Aware. En heb je hem kunnen meezingen, dit liedje? Nee? Oké, dan heb ik de oplossing voor je. Muzikale. Muzikale overdosis. Eén grote lijst met liedjes met een O in de songtekst. Waarom kan je altijd meezingen? Ja toch, een liedje met een O, dat kan je gewoon meeblaren. Of je nou dronken in de kroeg staat, of dat je gewoon in de auto zit, of thuis zin hebt in een liedje op de radio, wat je gewoon wel kan meezingen. Zit je voor de muzikale overdosis altijd goed. En het werkt heel simpel. Hoor jij een liedje waar een O in de songtekst zit, dan kan je dat gewoon naar me toesturen via de NPO Luisterapp. Gewoon een berichtje via de NPO Luisterapp. Of via mijn Instagram een DM sturen, @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom of via de NPO Luisterapp mag je altijd achterlaten. Via de app deed Thijs dat vorige week met Crazy in Love. Beyoncé, ook een hele goede toevoeging. Dus die hebben we toegevoegd aan die muzikale overdosis. En voor nu kreeg ik een DM via mijn Instagram van Annemieke. Die zei namelijk, heb je al gedacht aan Shepherd en Let Me Down Easy? Toen ben ik even gaan nadenken. Toen dacht ik, wat is dat ook alweer voor liedje? Want die heb ik lange tijd niet gehoord. En toen dacht ik ineens, oh ja,

en ook lekker gezongen. Dus die kunnen we goed meezingen. En dan hoef je de tekst niet te onthouden. Een mooie toevoeging van Annemieke dus aan de muzikale overdosis. En heb jij er ook eentje gehoord? Laat het weten. Hoor je hem misschien morgen wel op de radio.

Chesto bij 3FM. Heb je lang niet gehoord, hè? Of wel? The Business hoorde je. En zometeen trouwens spelen we waar op de kaart hinnikt het paard. Ik heb ergens een paard verstopt. En jij mag raden waar die staat. Win je prijzen als je het goed hebt. En de eerste hint ga ik je zometeen alvast geven. Dan ben je de allereerste die kan gaan raden. Eerst Vrouwtje.

0: Mr. Belt and Weasel and It's Not Right, But It's Okay. Oké, ben je er klaar voor?
1: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
0: Spelen we zo meteen. Ik heb namelijk ergens in Nederland denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, waar is die verstopt? Krijg je wel 3 hints voor van me? En nou, dan is het aan jou om het te raden in de NPO Luisterapp. Die hints die krijg je over een kwartiertje van me. Maar nu alvast heb ik de eerste voor je. Kan je van schokken. Hier wordt de grootste nieuwjaarsduik van Nederland gehouden. Oké, denk je te weten? Kom maar door.
1: 3FM.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
9: Ster. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
11: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: 3FM. Welkom in je woensdag. Het is exact 12 uur en je bent bij 3FM, waar je zometeen Feestje op mijn graf gaat horen. De opposites komen jouw kant op. Eerst krijg je het laatste nieuws.
20: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vanavond is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Hey, goeienacht. Het is inmiddels officieel woensdag en dat vieren we met Mojo Lady zometeen. En ook de opposites, die hoor je nu bij 3FM. Dit is Feestje op mijn graf.

0: het baard?
1: Dat is de vraag die ik je elke late avond stel. Ik heb er namelijk eentje, denkbeeldig verstopt. Een paard, ergens in Nederland. De vraag is, waar heb ik die verstopt? Je kan meeraden via de NPO Luister-app. En daarmee maak je ook nog eens kans op een 3FM festivalkleedje en een Ananzichtkaart. Komt jouw kant op. Als jij hem goed hebt en je komt in de uitzending zometeen. Je krijgt wel 3 hints, geen zorgen. Hint 1. Hier wordt de grootste nieuwjaarsduik van Nederland gehouden. Het Circus Theater is een groot begrip in en voor deze stad. En je derde hint, dat is de volgende. Er staat standaard een reuzenrad in de stad op een bijzondere plek. Heb je enig idee welke stad ik bedoel? Mocht je het weten, laat het weten in de NPO Luister-app. Laat daarvan je horen of bel me op 0909-1336. Dus 0909-1336 of een appje in de NPO Luister-app. Hier wordt de grootste nieuwjaarsduik van Nederland gehouden. Het Circus Theater is een groot begrip in en voor deze stad. En er staat standaard een reuzenrad in deze stad op een bijzondere plek. Nou, mocht je het weten, laat het weten. En je maakt kans op die prijzen. Dit is Florence Road bij 3.

0: Frequencies bij 3FM. Je hoort een Live It All. En heb je hem gevonden? Ik heb hem namelijk ergens verstopt.
1: Waar op de kaart? Hinnert het paard?
0: Denkbeeldig dan, hè? Geen zorgen. Denkbeeldig heb ik ergens een paard verstopt in Nederland. Aan jou de vraag, waar heb ik die verstopt? En daar heb ik je 3 hints voor gegeven. Aan jou dan elke avond de vraag, weet jij waar die is verstopt? Win je prijzen mee als je het goed hebt en ik bel je terug. En je hints, dat waren de volgende. Hier wordt de grootste nieuwjaarsduik van Nederland gehouden. In deze plaats kun je musicals bezoeken in het Circus Theater. En er staat standaard een groot reuzenrad in de stad. Steven! Oh, jezus. Steven, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, ja. Feest. Nee, goedenavond. Hoe zit jij erin?
2: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, gaat het goed met je? Ben je energiek? Ja, je hebt net gewerkt.
2: Ik heb een topavond gehad.
0: Hoe zit dat?
2: Ik heb lekker een concert mogen doen als geluidsman 1013. En dat was echt hartstikke leuk. Dus ik heb een topavond.
0: Wat goed zeg. Ik vind dat altijd fascinerend. Want wat ik mij dan als eerste afvraag altijd is, zitten wij stiekem te kijken naar toch wel meer gewoon een bandje dan we denken, zeg maar? Of is het echt allemaal live? Jij weet dit.
2: Nee, dit zijn 9 muzikanten. Die maken live drum and bass. Polyphonic heten ze.
0: Wauw.
2: Dat is echt een aanrader. Dat is uiteraard zit er wat geproduceerd speel bij. Maar gewoon ook live piano, live viool, live trompet, live trombone, live gitaar, noem maar op, live drums. Dit was de laatste van de tour, maar het was heel sick.
0: Wat vet zeg. En dat zorg jij ervoor, even makkelijk uitgelegd, dat het is zeg maar, dat alle instrumenten even goed verstaanbaar zijn, dat die mix mooi klinkt en dat wij ervan kunnen genieten als we luisteren.
2: Nou, mijn taak was in dit geval dat ik ervoor zorgde dat de muzikanten zichzelf goed konden horen.
0: Oh, dat is los van elkaar?
2: Ja.
0: Hoe zit dat dan? Dus zij horen in hun oor zeg maar iets anders dan wat er uiteindelijk uitkomt?
2: Ja, er gaan twee mengtafels, eentje aan de zijkant van het podium en eentje in de zaal. En mijn collega die doet dan dus de zaal, zoals dat heet. En die mixt gewoon op de grote speakers. En ik heb voor iedere muzikant een eigen mix.
0: Nou, wat goed, hè? Wat goed. Dus hebben we toch even een klein inkijkje in de oren van de muzikanten die we soms zien staan.
2: Precies.
0: Hey, wat goed, zeg. En dan denk jij ook nog eens het goede antwoord te hebben op de vraag waar op de kaart hinnikt het paard?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij lekker staat het pootje bij in het zand van Scheveningen.
0: Nou, dat heb je helemaal goed. Dus, ik wou zeggen, hier zat ook geen twijfel achter, volgens mij.
2: Nee, dat
0: jij belde echt meteen.
2: In het Engels wel duidelijk.
0: Ja, daarom. Hey, die prijzen, die Ananzichtkaart en het festivalkleedje ga ik naar je toe sturen. Dus dat komt eraan.
2: Helemaal super.
0: Hey, mooie avond nog. Hoi, hoi.
2: Ja, hoi.

even een bakje koffie zetten. Doe je dat wel eens? Even een bakje koffie zetten voor jezelf? Ja, ik hou dus niet zo erg van koffie, maar als je koffie drinkt... Nou, ik heb toch een recept voor je. Melk in de koffie. Het is er niks meer bij wat de man zo meteen in zijn koffie stopt. Hoe en wat hoor je binnen een paar minuten. Naar Isabel Ascher. Niemand wil een popster. Nieuw bij 3FM.

Hey, ben jij een koffieliefhebber? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het echt niet te zuipen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Koffie, daar moet je mij niet voor hebben. Ik kan het gewoon niet drinken. 2 slokjes en ik ben al misselijk. Ik dacht ooit op mijn eerste stagedag van ik ben nu volwassen. Nou ben ik bij een groter bedrijf. Nu ga ik koffie drinken. Dus ik pak een bakje cappuccino. Cappuccino nog wel, met heel veel melk en zo. Ah, ranzig dat ik het vond. Dus ja, het is gewoon echt niks voor mij. Maar de man die je net hoorde, die heeft van koffie misschien wel zijn succesformule gemaakt. Want als hij koffie drinkt, dan is het geen bakje zwart en dat is het. Nee, hij pakt dan een bakje zwarte koffie, maar dan met een lepel boter en een lepel kokosolie. Doet hij er altijd in, dan roert hij dat door elkaar heen en zo. En een belangrijk detail is dan ook nog voor die boter, dan gebruikt hij wel boter van grasgevoerde koeien. Moet hij specifiek hebben, want daar zitten allemaal stofjes in blijkbaar. Dat is dan goed voor je, bijvoorbeeld voor je uithoudingsvermogen. En ik weet niet of je hem ooit live hebt gezien. Ik heb hem gezien toen hij in de arena stond, Harry Styles. Nou, deze man die rende heel dat stadion rond. Dus misschien is dit wel de geheime formule voor hem geweest.

iconische stem, maar solo hoor je hem eigenlijk bijna nooit. Hij heeft bijna niks zelf uitgebracht. Nu heeft hij iets uitgebracht. En ik vind het mega vet. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar mij doet het heel erg denken aan een soort combinatie van Alex Warren en Miles Smit. Het heeft een beetje die sferen. Maar ik vind het heel vet. Het is nieuw. Ray Dalton bij 3FM en Go That High.

0: Fleetwood Mac en The Chain hoorde hier bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je graag voorstellen aan nieuwe muziek van een naam die je sowieso kent, maar die je eigenlijk bijna nooit solo hoort. Ray Dalton. Die naam die ken je van Kent Holders. Het is namelijk de man die je hier hoort zingen. Dat is Ray Dalton.

Ik ga de plaat heel even onderbreken. Er is namelijk een spookrijder. Dus rij je op de A65 Tilburg richting 's-Hertogenbosch. Dan kom je tussen knooppunt Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus ik herhaal, rij je op de A65 Tilburg richting 's-Hertogenbosch. Dan kom je tussen knooppunt de Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Voor

over het goed. Een soort combinatie tussen Alex Warren en Miles Smith. Maar dan ja, weer fris en fruitig. Een gloednieuwe hit incoming. Ray Dalton en Go That High is dus nieuw bij 3FM. En dit is La Roux en Bulletproof.

0: Sienna Spyro en Great Expectation. Nou, die heb ik ook voor donderdag.
1: Deze week bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Een ongelooflijk vet optreden van Direct. Kan jij naar gaan luisteren? Ja, ik weet niet of je een beetje fan bent van Direct. Ik moet wel zeggen, ik heb ze ooit gezien bij Koningsdag. En sindsdien ben ik helemaal verkocht. Al een paar jaar inmiddels. Alles wat ze uitbrengen, ik vind het waanzinnig goed. Live, ongelooflijk zuiver, krachtig, vet. En nu komen ze dus hier bij 3FM te gast. En gaan ze hun nieuwe album spelen? Dat is net uitgekomen afgelopen vrijdag. Keep the Fire On. En daar ga je dus al wat van kunnen horen. Live, via 3FM. Belangrijk, donderdagochtend even de leukste ochtendshow van Nederland aanzetten. Wijnand en Jamie in de ochtend, hier bij 3FM. En dan hoor je het allemaal vanzelf, dan gaat het gebeuren. Dus één ding is zeker. Houd de radio op 3FM, ook komende donderdagochtend weer. Dan hoor je Direct met nieuwe muziek live. En dan wordt die ochtend unforgettable.

Faithless, New Religion hoorde je bij 3FM. We zijn inmiddels aanbeland in je nacht. Het is bijna 1 minuut over 1. Zometeen dan hoor je non-stop de allerbeste liedjes bij 3FM. Zonder gebabbel van mij moet je onder andere...

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.